0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessakus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Een vlucht van KLM van Paramaribo naar Amsterdam heeft een tussenstop moeten maken in Frans-Guyana, een buurland van Suriname. Er was namelijk niet genoeg brandstof aan boord om in 1 keer naar Nederland te vliegen. De vlucht heeft ongeveer 2,5 uur vertraging opgelopen. Noord-Korea heeft weer allemaal verschillende soorten raketten getest. Kim Jong-un was er ook bij. Er werden bijvoorbeeld kruisraketten getest die 100 kilometer ver kunnen komen en daarmee bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen raken. Het is de bedoeling dat die raketten vlak bij de grens met Zuid-Korea komen te staan. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke werkdag barst de middag van Groot Nieuws Radio van de muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Met om 12 uur de lunchroom.
2: Waarin jij een keuze kunt maken uit onze dagelijks vernieuwde muzikale lunchkaart.
0: Vanaf 2 uur backstage.
3: Waarin we kennis maken met nieuwe muziek. En de gedachten van muzikanten bij hun liederen horen.
0: En vanaf 4 uur de dag van vandaag.
4: We gaan samen onderweg naar de avond met lekker veel muziek.
1: Wat een heerlijke, heerlijke dag!
0: Elke middag een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Voorde in de Achterhoek is een kleine bosbrand geweest met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat die was aangestoken. Er zouden namelijk nog mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. Bij station Amsterdam Sloterdijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Digitale nomaden, mensen die vanuit een zonnig land achter hun laptop werken, zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland missen. Ook missen ze vaak geboortes en bruiloften en is de balans tussen werken en privé slechter geworden. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog,
0: Grootnieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld. Tientallen miljarden, dat is voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Ginnie Marcus er niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Marcus er in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. De Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: klopt dus niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
1: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Stel je voor dat je vandaag op je werk zou komen en dat Jezus daar is. Dan zou je natuurlijk aan zijn lippen hangen en alles van hem willen weten. Toch was het in de tijd van de Bijbel niet altijd even fijn als Jezus ergens was. En niet iedereen was daar even blij mee. Zometeen in de overdenking van Hans Alblas horen we hoe Jezus werd weggestuurd. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. 1 Korintiërs 15, vers 57. Daar staat: maar laten we God danken die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus.

0: Sela bij Groot Nieuws. Jorde, godsverhaal gaat door. Stel je voor dat in het dorp of de stad waar jij woont Jezus te gast is. Nou, dan laat je die natuurlijk niet zomaar gaan. Wil je alles weten van hem? Toch zien we in Markus 5, vers 1 tot en met 20 iets anders gebeuren. Want de meeste mensen zien Jezus eigenlijk liever vertrekken. Maar de getuigenis van een bevrijde man, die brengt toch wel het een en ander teweeg, horen we in de overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College.
1: Wanneer we verder meelopen met Markus, lijkt het soms of we op herhaling gaan. Vergelijkbare situaties komen meerdere keren naar voren. In Markus 5 zien we opnieuw een confrontatie van Jezus met een bezeten man. Iets dergelijks lezen we ook in hoofdstuk 1, in de synagoge van Kafarnaüm. En in hoofdstuk 3, vers 11 en 12 vertelt Markus dat Jezus bij het meer van Galilea veel met onreine geesten te maken had. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: "Jij bent de Zoon van God." Maar hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. Wat is er nu anders in hoofdstuk 5? Dat lezen we meteen in het eerste vers. Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerazenen. Jezus en zijn leerlingen trekken naar een gebied dat afwisselend aangeduid wordt met een verwijzing naar enkele plaatsen die daar liggen: Gadara, Gerasa en Gergesa. Het is duidelijk geen Joods gebied. Er worden namelijk varkens gehoed en die worden door Joden als onrein gezien. Onrein is ook de plek waar ze aan land komen, vlakbij de plaats waar doden begraven liggen. Daar komt meteen iemand op Jezus af die ook niet bepaald een koosjere indruk maakt. Toen hij, dat is Jezus, uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Markus laat er geen misverstand over bestaan. Jezus ontmoet hier een uitzonderlijk sterke man. Mensen hebben van alles geprobeerd om hem te bedwingen, omdat hij een gevaar vormt voor zichzelf en anderen. Niets heeft gewerkt. IJzeren kettingen, hand- en voetboeien, gespierde mannen. Hier is sprake van bovenmenselijke kracht die direct aan de bezetenheid van de man kan worden toegeschreven. Uit vers 15 en uit Lucas 8, vers 27 blijkt dat de man bovendien geen kleren draagt. Hij is de controle over zichzelf volkomen kwijt. Hij schreeuwt alles bij elkaar, dag en nacht. En hij pijnigt zichzelf door zich met stenen te slaan. De toestand van deze man is in en in triest. Hij laat zich door niemand tegenhouden. Hij komt dan ook meteen naar Jezus toe als hij zijn gebied binnendringt. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij: "Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn." Want hij had tegen hem gezegd: "Onreine geest, ga weg uit die man." De onreine geest is heel erg bang voor de grote macht van Jezus. Hij weet namelijk precies wie Jezus is, de Zoon van de Allerhoogste God. Jezus ontkent dat niet. Hij zal door zijn reactie zijn goddelijke autoriteit alleen maar bevestigen. Dat is precies het punt dat Markus steeds maakt in de eerste helft van zijn evangelie. Markus toont aan dat Jezus niet zomaar een mens is, maar de door God gezonde Messias. Het behoort tot de macht van de Messias om af te rekenen met Satan en zijn trawanten. De demonen weten dat en willen niet door Jezus gepijnigd worden. Daarom trekt de onreine geest hier alles uit de kast. Hij schreeuwt, gebruikt Jezus' naam en durft zelfs te zweren bij God. Al in Markus 1 hebben we gezien dat het gebruiken van iemands naam bedoeld was om die ander in jouw macht te krijgen. Jezus laat zich totaal niet intimideren en draait de rollen om. Jezus vroeg hem: "Wat is jouw naam?" En hij antwoordde: "Legioen is mijn naam, want we zijn met velen." Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed. De onreine geesten smeekten hem: stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens. En de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water. De man is niet slechts door één of enkele demonen bezet, maar door duizenden tegelijk. Een legioen in het Romeins leger bestond namelijk uit 6000 soldaten. Het grote aantal demonen blijkt ook uit de omvang van de kudde varkens, waarin ze hun intrek nemen. 2000. Wonderlijk genoeg stemt Jezus in met het verzoek van de woordvoerder van de groep demonen. Ze moeten Jezus wel gehoorzamen en uit de man gaan, maar willen dan wel graag hun werkterrein behouden. Als ze in hun wilde agressie de hele kudde varkens verdrinken in het meer, lijken ze alsnog hun gebied te moeten verlaten. Hoe het vervolgens met hen afloopt, wordt niet verteld en is blijkbaar niet relevant voor ons. Waar het om gaat, is dat Jezus opnieuw zijn enorme gezag heeft laten zien. Nu ook in niet-Joods gebied.

0: wat een gekke versie van het lied Turn Your Eyes Up on Jesus. Je hoorde de prachtige stem van Lauren Daigle in Levenswoorden. Waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Hans Alblas.
1: Het verhaal over de man die door Jezus bevrijd wordt van duizenden demonen is nog niet afgelopen. Dat die onreine geesten een kudde van 2000 varkens hebben laten verdrinken kan niet zonder gevolgen blijven. We lezen verder in Markus 5, vers 14 tot en met 20. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden, legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe. Maar hij zei tegen hem: ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en begon in de Decapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd. Je kunt je voorstellen dat je hem als ingehuurde varkenshoeder flink knijpt wanneer de kudde van je baas in een meer verdwijnt. Het is dan ook in hun belang dat de mensen horen wat er precies gebeurd is. Dat iedereen begrijpt dat het verlies van de kudde niet hun schuld is. Daarom vertellen ze het verhaal aan iedereen die het horen wil, in de stad en in de dorpen. In het Grieks staat er een woord dat zowel vertellen als verkondigen kan betekenen. In reactie op het nieuws van de varkenshoeders stromen de mensen naar de plek waar het allemaal gebeurd is. Ze willen het met eigen ogen bekijken. Ze zien meteen de man zitten die ze kennen als een wilde, gevaarlijke bezetene. Hij zit daar rustig, gekleed en bij zijn volle verstand. Wat een geweldige verandering voor deze man. Je zou misschien verwachten dat de mensen blij zijn voor hem en Jezus willen bedanken voor dit wonder. Toch is dat niet hoe ze reageren. Ze zijn vooral heel erg bang. Ze laten zich vervolgens goed informeren door de ooggetuigen. Zo leren ze de feiten kennen en weten ze precies hoe de varkens aan hun einde zijn gekomen. Het is allemaal de schuld van Jezus. De bevrijding van de man weegt voor deze mensen niet op tegen de schade die Jezus heeft aangericht. Ze zijn bang dat het hen nog meer gaat kosten als Jezus in hun omgeving actief blijft. Daarom smeken ze hem om hun gebied te verlaten, zoals de onreine geest had gesmeekt om in dat gebied te mogen blijven. De reactie van deze mensen raakt me. Wat laten ze een kans liggen? Ook in onze tijd staat niet iedereen open voor Jezus, zijn boodschap en zijn werken van genezing en bevrijding. Soms laten mensen andere belangen zwaarder wegen. Jezus dringt zich nooit op en stapt meteen de boot in om te vertrekken. Op dat moment klinkt er weer een smeekbede. De bevrijde man wil met hem mee. Er is er dan toch één die Jezus wil volgen. Zegt dat misschien ook iets over hoe deze man zich nu voelt bij de mensen die hem kennen? Deze keer geeft Jezus geen toestemming. Hij heeft een beter plan voor deze man. Nu hij zelf moet vertrekken uit dit heidens gebied, wil Jezus graag dat de bevrijde man zal getuigen van wat God voor hem gedaan heeft. Hij moet het zijn familie en vroegere vrienden en buren gaan vertellen. Zo gaat het vaker in voorheen onbereikte gebieden. Er hoeven er maar één of enkele in door te dringen om de mensen te bereiken met het evangelie van het koninkrijk. De man gehoorzaamt Jezus en gaat in het hele gebied van de 10 steden, Decapolis genoemd, evangeliseren. Alle mensen die het goede nieuws horen verwonderen zich. Waarschijnlijk komen er mensen tot geloof in Jezus. Wanneer Jezus later terugkeert in dit gebied, lijkt er in elk geval meer openheid voor hem te zijn, want dat lezen we in Markus 7 vanaf vers 31. Hoe inspireert deze geschiedenis jou? Welk getuigenis van Gods ingrijpen in jouw leven kun jij vertellen aan de mensen om je heen?

Mocht je nou voor het eerst deze naam horen, Nathalie Lane, ga dan vooral even wat meer over haar opzoeken. Echt ontzettend toffe muziek die ze maakt. The Long Way, het is haar nieuwste. Je hoort hem hier op Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Hans Alblas. Maakt het bijna 6 uur. Zometeen de ochtendshow, de nieuwe morgen met Juri van de Geest. Naar Eline en Reijer. Dit is Geen Afstand.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
8: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
8: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 6 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessogus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones. Bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld, tientallen miljarden. Dat heeft de Erasmus Universiteit voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja hoor, een hele goede morgen. Het is een nieuwe dag met nieuwe kansen. En over een paar minuten dan gaat het beginnen. De nieuwe morgen met een, ja, mooi lied. Zegeningen tellen. Count Your Blessings, Heritage staat voor je klaar. En de vraag is, wat mag daarna klinken? Wie ben je en wat wil je horen aan het begin van deze nieuwe dag? Stuur nu even een berichtje met de app van Grootnieuws Radio.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
25: Gewoon even op BelSimpel kijken.
26: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
27: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
28: Helemaal los bij Ethos.
29: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
30: Mooi van Ethos.
31: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
32: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
33: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk vakantiepark Beloofde Land.
34: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
35: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
36: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
37: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
38: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
39: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
40: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: soep. Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
2: Je ziet het natuurlijk niet. Maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
3: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
4: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
5: De gebedsavond. Grootnieuws. De nieuwe morgen.
4: Met Joeri van der Geest.
5: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Het is een lied uit de jaren 90, maar dan wel uit de 19e eeuw. 1897, dat is het jaar waarin dit lied werd geschreven, op papier werd gezet. Een uitnodiging om je zegeningen te tellen, één voor één, en daarmee te zien wat God gedaan heeft. Count your blessings. Heritage was dat. En daarmee zeg ik een hele goede morgen. Hopelijk ben je ook een beetje bijgekomen van het afgelopen Pinksterweekend. Nou, er zijn natuurlijk al heel wat collega's die gisteren hebben gezegd, die zich daarover hebben uitgesproken en ja, gewoon hebben gezegd hoe mooi het was de afgelopen dagen. En ik sluit me er ook graag bij aan. Het was ontzettend mooi. Heel veel mooie ontmoetingen. Heel veel dierbare christenen die samenkwamen in biddinghuizen. En ja, volgens mij mogen we wel spreken over een geslaagd Pinksterweekend, waar we, nou, al zeg ik het zelf, heel mooi verslag van mochten doen op de radio. Dus ook als je er niet bij was, dan hoop ik dat je verbonden mocht weten via de radio. Voor nu is het een nieuwe dag met nieuwe kansen. Woensdag 27 mei en je bent wakker geworden met de nieuwe morgen op Groot Nieuws Radio. En hoe fijn is het dan om wakker te worden met je favoriete lied op de radio? Elke ochtend stellen we de vraag: met welk lied zou je wakker willen worden? En dank weer voor alle mooie reacties die zijn binnengekomen. Ja, voor nu ga ik toch maar even voor de suggestie van Jaco. Die zegt: goedemorgen, Juri. Zou je een lied van Lef willen laten horen? Het lied Kijk Omhoog. Overdag helpt het vaak als een lied van 's morgens door mijn gedachten klinkt. Ik vergeet zo snel Gods goedheid als ik te veel let op alle verdriet. Dus bij deze, Jaco, dit is Kijk Omhoog.
1: Als we soms de moed verliezen,

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Ja, de eerste wakkere mensen die melden zich alweer. Mooi om te zien dat er ook deze ochtend weer zoveel luisteraars aanhaken. Stuur gerust een berichtje via de Grootnieuws Radio-app en dan zet ik je op de lijst met wakkere mensen. Eerste namen zie ik al binnenkomen. Grietje die zegt blessing, het was weer een gezegend opwekkingweekend. En het is mooi om weer tijdens de afbouw en ik heb dankbaar werk. Marat en Henriette, goedemorgen vrienden van Grootnieuws Radio. Wat heerlijk om de dag weer te beginnen met jullie bemoedigende woorden en prachtige muziek. Het belooft een lekkere zonnige dag te worden vandaag, dus dubbel op genieten. Maak er een gezegende dag van allemaal. En ook Hendrik uit Urk is van de partij.
2: Goedemorgen. Ja, man, het lezen van... Wees waakzaam, blijf binnen, blijf verlaten. Weet dat we geliefd zijn bij de Vader en dat Hij ons kracht geeft om de dingen door te komen. Wens iedereen zo'n rijk gezegende werkdag toe. Groeten, Hendrik uit Urk.
1: Dagtekst. Vandaag een tekst uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe, hoofdstuk 15. En daarin sluit Paulus een lang gedeelte af over de opstanding van de doden. En hij komt uiteindelijk tot deze conclusie. 1 Korinthe 15,

0: Groot Nieuws Radio. Non-stop.
1: Je staat erbij en het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
1: Ik breng je wel mee eisen.
2: De zon in de rock,
1: de zwiebabel.
0: Groot Nieuws Radio non-stop. Luister je via DHB Plus, grootnieuwsradio.nl en de Groot Nieuws Radio app.

En voor altijd. Ja, toch wel fijn om zo met de radio verbonden te zijn. En nog mooier als je ook even van je laat horen dat je erbij bent. Zo sprak ik afgelopen weekend een aantal mensen die elke ochtend trouw op de wakkere mensenlijst staan. In sommige gevallen zetten ze zelfs de wekker iets eerder om op tijd op de lijst te komen. Dus ja, dat is leuk. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die zichzelf nooit melden, maar wel elke ochtend meeluisteren. Die het gewoon ook mooi vinden om die vertrouwde namen te horen voorbij komen. Dus nou, misschien jouw eigen naam wel. Deze ochtend van de partij Wietse, die zegt goedemorgen, een hele mooie dag allemaal. Arjan, goedemorgen, ik ben al onderweg naar Wateringen om daar te lossen en daarna een silo te laden in Den Haag. Een fijne en gezegende uitzending. En André, die zegt goedemorgen, wakker hoor en onderweg naar de Citrofielen, Citroën, in Zwartsluis voor de ABK. Zegen en groet vanuit Enschede of iets daarbuiten. Wietse, die doet deze ochtend een rondje in en rondom Brussel. Ibeline, die is wakker om de koeien te melken. En ook Remco, Rosa, Harry, Rianne en Nagali zijn erbij. John, die zegt goedemorgen, jullie collega's en luisteraars. Een blessingsuitzending. Heel veel groeten vanuit Arnhem. Sione, die zegt goedemorgen, ik ben onderweg naar Amsterdam. Ik luister wel lekker mee. Margriet, die zegt goedemorgen, Juri. Bedankt aan alle grootnieuwsmedewerkers vanuit Noorwegen. Zo heb ik toch fijn kunnen meeluisteren tijdens werk naar de Pinkster-conferentie. Nu weer aan het melken. Lydia, die zegt goedemorgen, ik ben wakker. Ga zo meteen voor de laatste keer naar therapie toe. En Jaco, die doet de groeten vanuit de verschillende losadressen in Frankrijk. Jan, die meldt zich vanuit Barneveld. Deze morgen weer heerlijk aan de wandel. Ik wens iedereen een hele fijne dag toe. Ja, zo komen er nog heel veel meer andere berichten. Martijn die zegt, goedemorgen, ik ben onderweg met een vracht soja naar België. Met koffie en grootnieuwsradio. Is dat helemaal prima. Corina is klaar wakker. Jos die zegt, nou, vandaag zal ik me ook weer eens wakker melden. Ik ben alweer aan het werk in Barneveld. Een hele gezegende uitzending voor iedereen. Nou, en zo kun jij deze ochtend ook van je laten horen. Gebruik daarvoor de Grootnieuwsradio-app. Heb ik zometeen de nieuwsupdate voor je? Met daarin nieuws dat deze ochtend opvalt in de christelijke media en kranten. Ook hoor je wat voor weer het vandaag gaat worden. Of je jezelf een beetje moet insmeren of niet. Je hoort het zometeen naar Gospel Boulevard en O.

0: als je het maar vaak genoeg zingt, dan wordt het vanzelf een happy day met Gospel Boulevard. 3 minuten over half 7. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor het eerst is uitgerekend hoeveel dementie de samenleving kost. Iets meer dan 30 miljard euro, schrijft het AD. Dat zijn niet alleen de zorgkosten voor patiënten, maar ook kosten voor mantelzorgers. Veel mensen hebben weinig zin om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden het vooral oneerlijk dat de industrie niet wordt aangepakt, terwijl die het meest vervuilt, blijkt uit onderzoek. En ondanks de ongelukkige uitzendtijden is er dit WK voetbal meer reclame te zien dan bij het vorige EK en WK. De reden is simpel. Er is een record aantal wedstrijden omdat er zoveel landen aan het toernooi meedoen.
2: Groot nieuws update.
0: De protestantse kerk in Nederland moet zwaar bezuinigen en de werksfeer op het hoofdkantoor verbeteren. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Meer dan de helft van de medewerkers ervaart daar sociale onveiligheid. En ook komt de kerk met een groot financieel tekort. Volgens een oud kerkrentmeester moeten tientallen banen verdwijnen. En het asieldebat verdeelt de ChristenUnie tot op het hoogste niveau, schrijft het Nederlands Dagblad. De senatoren van de partij stemden gisteren tegen nieuwe Europese asielregels, omdat Nederland daar extra strenge maatregelen aan heeft toegevoegd. Het gaat onder meer over strengere regels voor gezinshereniging. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie steunde de wet wel. En christelijke hulporganisaties zijn bezorgd over nieuwe immigratieregels van de Amerikaanse president Trump, mailt C vandaag. Mensen die nu legaal in Amerika wonen en een permanente verblijfsvergunning aanvragen, moeten daarvoor zometeen terug naar hun land van herkomst. Volgens hulporganisatie World Relief kunnen gezinnen daardoor maanden of jaren van elkaar gescheiden raken. En het zendingsschip Logos Hoop ligt sinds zondag in de haven van Scheveningen. De afgelopen dagen kwamen onder andere ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en SGP-leider Christoffer langs. Het schip vaart de hele wereld over om mensen het evangelie te brengen. Het is nu in Scheveningen tot en met komende zondag gratis te bezoeken. Dan het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag zijn er perioden met zon, vooral vanochtend afgewisseld met wolken. Het blijft droog en het wordt 17 tot 27 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Er staan op dit moment een paar files in Nederland. Twee dingen die opvallen, de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Daar rijdt het langzaam tussen Sliedrecht-Oost en Gorinchem. 10 minuten vertraging, dat komt door een kapotte auto en de rechterrijstrook is er dicht. En dan nog een wegafsluiting op de A18 Zevenaar richting Varsseveld. Bij Doetinchem is een ongeluk gebeurd en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid.
4: Van de Geest.
0: Een hele goede morgen. Het is woensdag 27 mei. Zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. En tot die tijd muziek van Marcel en Lydia. En eerst Good van Matthew West.
5: De nieuwe morgen.

0: Marcel en Lydia Zimmer. Ik zie uit naar de dag. Daarvoor Matthew West en Good.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: En daarmee tijd voor de Bijbellezing. Vandaag lezen we 1 Korinthe hoofdstuk 2.
3: Het kruis is de kracht van God. Vervolg. Ik kwam jullie dan ook niet met mooie woorden of wijze ideeën over God vertellen, want voor mij is de boodschap van de gekruisigde Jezus Christus het enige belangrijke. En ik voelde mij onzeker en bang toen ik bij jullie kwam. Ik hield dan ook geen prachtige toespraak, maar ik sprak gewoon uit mijn hart en God gaf er kracht aan. Want ik wilde niet dat jullie mij zouden geloven omdat ik zo'n mooie toespraak had gehouden. Maar ik wilde dat jullie zouden geloven door de kracht van God. De wijsheid van God. De wijsheid waar ik mee kom is alleen te begrijpen voor mensen die er aan toe zijn. Het is geen wijsheid van deze wereld of van de geestelijke machten van deze wereld. Die machten zullen vernietigd worden. Maar de wijsheid waar ik over spreek is de wijsheid van God. Het gaat erbij over dingen die heel lang verborgen waren, maar nu zijn ze aan ons bekendgemaakt. Ik bedoel het plan dat God al vanaf het begin van de tijd had klaar liggen om ons te redden. De geestelijke machten van deze wereld wisten niet hoe hij dat wilde doen. Als ze het wel hadden geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd. Maar het is gegaan zoals er in de boeken staat. Niemand heeft ooit zoiets gezien en niemand heeft ooit zoiets gehoord. Geen mens heeft ooit zoiets kunnen bedenken. Maar zo is Gods plan voor de mensen die van hem houden. En nu heeft God aan ons zijn plan bekendgemaakt door zijn geest. Want Gods geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God. Wie kan weten wat er diep in de gedachten van een mens leeft? Dat kan toch alleen zijn eigen geest. Zo weet ook alleen Gods eigen geest wat er in God is. En we hebben niet de geest van de wereld gekregen. Nee, we hebben de geest van God gekregen. Daardoor kunnen we weten wat God ons heeft gegeven. Over die dingen spreken we dan ook. Maar niet met woorden die uit menselijke wijsheid voorkomen. We spreken erover met de woorden die de geest ons geeft. Zo kunnen we geestelijke dingen ook met de hulp van de geest vertellen en begrijpen. Maar mensen die Gods geest niet hebben, kunnen de dingen van Gods geest niet begrijpen. Ze vinden het belachelijk. Ze kunnen ze niet begrijpen, omdat ze alleen geestelijk te begrijpen zijn. Maar mensen die Gods geest hebben, kunnen alles begrijpen. Maar zij zelf zijn voor de ongelovigen niet te begrijpen. Want de boeken zeggen: wie kan begrijpen wat de Heer denkt en wat zijn plannen zijn? Wie zou hem goede raad kunnen geven? Maar wij hebben dezelfde manier van denken als Christus gekregen, zodat we hem kunnen begrijpen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
2: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

wat heerlijk wakker worden dit. Met de muziek van Amy Grant en Every Heartbeat hier op Groot Nieuws Radio. In de nieuwe morgen met nu een lied over de duif. Het symbool van vrede en hoop komt ook voorbij in de Bijbel. Als het symbool van de Heilige Geest die neerdaalt op Jezus na zijn doop. Daarover gaat dit lied van die belonging komen.

0: aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
3: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
2: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
4: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
6: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
7: Hey mannen!
8: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
9: gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
11: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
18: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
19: Lekker zoet.
18: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
20: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
21: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor, voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
23: Dat is nog eens voordeel.
22: Ja, dus... Aldi.
24: Grootnieuws Radio.
25: Het christelijke radiostation.
24: Het ANP-nieuws van 7 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: De Erasmus Universiteit heeft uitgerekend hoeveel de maatschappij kwijt is aan dementie. En dat is voor het eerst, schrijft het AD. De onderzoekers komen uit op dik 30 miljard per jaar. Dat zijn niet alleen de kosten voor behandelingen, maar ook die voor mantelzorg. Mensen die voor een familielid zorgen hebben namelijk minder tijd om te werken. Steeds minder mensen zijn bereid om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden wel dat er iets moet gebeuren, maar vooral door de grote vervuilers, zoals de industrie, blijkt uit onderzoek. Mensen hebben nu vaak het gevoel dat zij de rekening betalen voor de vervuiling van de industrie. En dat voelt oneerlijk. BOA's mogen vanaf volgende week jongeren naar Halt sturen als ze iets flikken. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en konden BOA's enkel een boete uitschrijven. Maar dat zorgde soms voor problemen omdat je met een boete een strafblad kan krijgen. Een straf van Halt is er juist om van te leren en dan krijg je geen strafblad. Het weer van Weer Online? Veel zon en af en toe ook wat wolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen wordt het weer iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Radio Verkeer.
3: ANWB.
19: Er staat nu ongeveer 80 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Maar er zijn enkele uitzonderingen. Zoals de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giezendam 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten. En een wegafsluiting op de N59 Zeroskerken richting knooppunt Hellegatsplein. De weg is gesloten tussen Schaar en Dijken en Zierikzee door een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren.
20: Ja hoor, een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Samen is beter dan alleen, zo luidt het gezegd. En wordt zometeen nog gezongen door Mosaic Worship. Allesomvattend hoor je binnen nu in een paar minuten.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
28: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juwelier van Zandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
29: Een mooie groepsaccommodatie midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
30: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
31: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
32: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
34: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
35: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
3: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of Leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Nieuwe Morgen.
9: Met Joeri van der Geest.
8: Het christelijke radiostation.

0: Mosaic Worship met Kees Kraaienoord en Harold Bersma. Allesomvattend. Ja, begin deze week, afgelopen maandag, mochten zij de Pinksterconferentieopwekking afsluiten met een heel groot slotconcert. Was ook hier te horen op Groot Nieuws Mosaic Worship. Ik zeg een hele goedemorgen op deze woensdag 27 mei. Hoe opgewekt word jij vanochtend wakker? Is het of met een grote glimlach of moest je even op gang komen? Je mag het laten weten via de app van Groot Nieuws Radio. Ik zie al een paar mooie berichten binnenkomen, onder meer van Alexander. Die stuurt een foto mee van buienradar. Eigenlijk in heel Nederland is het droog, behalve boven zijn woonplaats. In de buurt van Leiden één ontzettend grote, of eigenlijk kleine, maar wel ontzettend donkere, rode bui die boven zijn woonplaats hangt. Een grote onweersbui in beeld. Geen idee of hij hier langs komt, maar goed, een buitje is niet zo gek, denk ik. Dat laat hij weten. Ineke en Piet die zeggen goedemorgen, Joeri en de luisteraars. We hebben je gemist, Joeri, op opwekking. Wel Thijs nog even gesproken. Fijne uitzending. Groetjes van Piet en Ineke. Ja, ik was er wel. Ik was er zondag en maandag was ik in de studio van Groot Nieuws. Maar ik heb jullie inderdaad ook gemist, Ineke en Piet. Nou, wellicht een volgende keer. Jantine luistert mee vanuit Reeuwijk. Ziet ze een hele lichte, kleine regenboog. Nou, hij is niet zo sterk, maar ik zie wel iets van kleuren in de lucht. Nou, hoe opgewekt word jij wakker? Dat is de vraag deze ochtend. Je mag het laten weten via de app van Groot Nieuws.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vraag is 1 Korinthe 15, vers 57. Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. De dagtekst van vraag 1 Korinthe 15 vers 57. En zometeen gaan we nog even terug naar Biddinghuizen.

0: natuurlijk.
1: Het thema dit jaar van Opwekking is Ik Ben. Dus wat kan er niet ontbreken? Het spelletje Wie Ben Ik? Ik ben hier bij de Sing-in vandaag en ik ga testen hoe goed de Bijbelkennis is van de gasten. Ik werd gevangen genomen omdat mijn broers mij irriteerden. Wie ben ik?
2: Dat is...
1: En ik droeg een hele kleurrijke jas.
2: Ja, ik weet het. Jozef, ja.
1: Ik verzamelde heel veel dieren in een enorm groot schip voordat het ging regenen. Wie ben ik?
3: Noach.
1: Ja, in één keer goed. Ik schreef heel veel psalmen. Wie ben ik?
4: Petrus.
1: Nee, iemand anders.
4: Lucas.
1: Nee.
4: Nou, ik zou het niet weten dan.
1: David.
4: Ah.
1: Ik sliep onder een boom en mijn kussen was een steen en ik droomde van een ladder. Wie ben ik?
5: Shit, moet ik hier antwoord op gaan geven? Is dat David?
1: Nee.
5: Ik weet het gewoon niet erg.
1: Oude man begint met een J.
5: Ik klap dicht. Ik weet het niet.
1: Ja.
5: Jacob, ja, Jacob. Ja.
1: Heel goed. Ik ben een discipel van Jezus en ik kan lopen op het water. Wie ben ik?
6: Petrus.
1: Mijn huis bleef als enige staan. Wie ben ik?
6: Het is niet een van die drie biggetjes, hè?
1: Nee. Ik hoorde dat je Bijbelkennis bovengemiddeld goed was.
6: Ik weet het niet eigenlijk. Ik weet het niet.
1: Oei.
6: Doen jullie er nog meer eens?
1: Zullen we een stapje naar beneden doen? Oké, ik werd opgeslokt door een hele grote vis. Wie ben ik?
6: Dat is Jona.
1: Nou, 10 punten. Heel goed gedaan. Ik hoorde God spreken terwijl ik dacht dat iemand mij riep. Wie ben ik?
7: Oude Testament. Wie was het nou? Salomo? Ja, nee, het was... Ja, in die tempel. Toen ging hij naar die priester weer. Hoe heet hij nou? Jongens, wat erg dit.
2: Wat slecht.
1: Samuel. Ja.
2: Oh, ja.
1: Ik werd in een mandje in de rivier gelegd toen ik nog een babytje was. Wie ben ik?
4: Hoe heet hij nou? Oh. Nee, dat weet ik niet meer.
1: Mozes.
4: Ah ja.
1: Ik klom in een boom om Jezus beter te zien. Wie ben ik?
8: Oh ja, hoe heet hij ook alweer, die knakker?
1: Klein gewetensvraagje.
8: Ja, hij is ook een kleine man, hè?
1: Ja, daarom klom hij in de boom.
8: Ja, iets met een set, toch?
1: Ja, oh, heel goed, heel goed.
8: Ja.
1: Bijna. Ja, samen komen we er.
8: Zacchaeus.
1: Heel goed.
0: Wie ben ik was dat? Vanaf Opwekking afgelopen weekend heb je thuis meegespeeld. Punten zijn welkom via de Grootnieuws Radio app.
9: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
10: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Emmanuel, God met ons.
9: En inspireren.
11: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat moet wel de Heilige Geest zijn.
9: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

we thuis zijn. Daarvoor speelden we het spelletje Wie ben ik? Werd afgelopen weekend gespeeld op opwekking door stagiaire Rosalique. En Rianne die citeert nu een bijbeltekst. Dit geslacht gaat ten onder aan een gebrek aan kennis. Nou, voor degene die wel misschien ook nog wil meespelen met het spel. Hosea, dat is natuurlijk de bijbeltekst. Who knows? En volgens mij werden er alsnog misschien wel wat goede antwoorden gegeven voor. Ik weet niet of die de montage behaalt. Verder zie ik berichten binnenkomen via de app. Ik kijk ook even op Bioradar. Ik zie geen wolkje aan de lucht, behalve één klein donkerrood vlekje. Donkerrood, flinke lokale bui. Hing zojuist net boven Rijnsburg en Leiden. En ik zie net een foto binnenkomen van iemand anders die wolk ook heeft gespot momenteel. Verder nog een bericht van Ellen. Zij loopt op dit moment de Camino naar Santiago de Compostela. Daar schijnt de zon, mooie opkomende zon. Genietend van jullie fijne muziek en uiteraard het mooie landschap. We zijn vanmorgen vroeg vertrokken en ruim 6 kilometer in de benen. Nog zo'n 24.

0: Shackles. Praise You, Mary Mary maakt het 7:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. BOA's mogen vanaf maandag meer dan alleen een boete schrijven als een minderjarige de fout ingaat. Ze kunnen dan ook iemand naar halt sturen. Dat is beter, omdat je dan kunt leren van je fout. Dementie kost de maatschappij dik 30 miljard per jaar en dat wordt alleen maar meer, blijkt uit onderzoek. Het gaat dan ook om mensen die voor zieke familie zorgen en daardoor minder kunnen werken. En Nederlanders vinden nog steeds dat we iets moeten doen tegen klimaatverandering, maar ook dat het allemaal wat eerlijker kan. Grote vervuilers worden gespaard en gewone mensen worden op kosten gejaagd, blijkt uit onderzoek.
2: Groot nieuws update.
0: De protestantse kerk in Nederland moet zwaar bezuinigen en de werksfeer op het hoofdkantoor verbeteren. Dat staat in het Nederlands Dagblad. Meer dan de helft van de medewerkers ervaart daar sociale onveiligheid. En ook komt de kerk met een groot financieel tekort. Volgens een oud-kerkrentmeester moeten tientallen banen verdwijnen. En het asieldebat verdeelt de ChristenUnie tot het hoogste niveau, schrijft ook dezelfde krant, het ND. De senatoren van de partij stemden gisteren tegen nieuwe Europese asielregels, omdat Nederland daar extra strenge maatregelen aan heeft toegevoegd. Het gaat onder meer over strengere regels voor gezinshereniging. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie steunde de wet wel. En Europese leiders moeten de Indiase premier Modi kritisch bevragen over de afnemende democratie in zijn land. Dat schrijven twee mensenrechtendeskundigen in Trouw na bezoek van Modi aan Nederland eerder deze maand. Volgens hen worden journalisten in India geïntimideerd en ook religieuze minderheden, waaronder christenen, die krijgen te maken met geweld en strenge wetten. En het zendingsschip Logos Hoop ligt sinds deze zondag in de haven van Scheveningen. En de afgelopen dagen kwamen al onder andere ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en SGP-leider Christoffer langs. Het schip vaart de hele wereld over om mensen het evangelie te brengen. En in Scheveningen is het nog tot en met komende zondag gratis te bezoeken. En dan het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag zijn er perioden met zon, vooral vanochtend afgewisseld door wolken. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 tot 27 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
3: Er staat op dit moment 100 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn wat uitzonderingen. Dat is op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Weert Noord en Leende. 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Ook op de A58 richting Eindhoven is het druk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 3 kilometer en 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting op de N59... Burgerhaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg afgesloten. Verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend.
4: Geest.
0: Ja hoor, een hele goede morgen op deze woensdagochtend, waar we zometeen de overdenking horen van Kees Posma. Ook het Ademproject onderweg naar Matt Redman en 10,000 Reasons.
5: De nieuwe morgen.

0: ben.
1: Het Ademproject in Kostbaar bij u. Daarvoor Matt Redman en 10,000 Reasons.
2: De eerste blessing van de dag.
1: De eerste blessing van de dag die hoor je over ongeveer een uurtje bij Tim. En nu is het tijd voor de overdenking. Ja, de overdenking van Kees Postma. Die hoor je elke woensdagochtend om 7:45 en om 8:45. Hij is schrijver van het boek Doen als Jezus. En deze overdenking die heb je misschien al een keer eerder kunnen horen. En heet Jezus deelt van zijn overvloed.
3: Als medewerker van de zendingsorganisatie European Christian Mission bevind ik mij regelmatig in cross-culturele kringen. Tussen de regels door vang ik wel eens op hoe men over Nederlanders denkt. Weet jij eigenlijk wel hoe de spoorlijnen in jullie land zijn ontstaan? Vraagt een Britse collega mij. Ik schud mijn hoofd met een glimlach omdat ik aan zijn pretoogje zie dat hij hem nu gaat inkoppen. Toen twee Nederlanders vochten om een stuiver. Ik sla terug met een leuke grap over Brexit. Maar hij heeft gelijk. Wij staan er niet onbekend dat we gemakkelijk van onze overvloed delen. Als voorganger heb ik met regelmaat niet-gevers uit mijn gemeente moeten bewegen toch maandelijks ook iets bij te dragen vanuit hun dubbele inkomen. De grote Britse opwekkingsprediker John Wesley had besloten overvloedig te zijn in het geven. In het eerste jaar van zijn bediening als evangelist verdiende hij 30 pond, waarvan hij er 2 kon afstaan voor de armen. Het jaar daarop verdubbelde zijn inkomen, maar zijn uitgaven bleven gelijk. Hij kon toen dus 30 pond afstaan aan het werk van de Heer. Jaren daarna verdiende hij 1400 pond per jaar. Maar hij kon nog steeds rondkomen van ongeveer 30. Dus de rest gaf hij weg. Zijn credo was: verdien zoveel mogelijk, bespaar zoveel mogelijk en geef zoveel mogelijk. Nou, de eerste twee actiepunten delen veel Nederlanders. Dat laatste vinden we een stuk moeilijker. Hoewel ik Nederlander ben en blijf, ben ik ook onderdeel geworden van een ander koninkrijk. Het koninkrijk van God. En dat heeft weer zijn heel eigen cultuur. Delen van je overvloed is daar heel gewoon. Als we kijken naar Jezus, dan moeten we concluderen dat hij de royaalste persoon is geweest die ooit op aarde heeft rondgelopen. Dat heeft niet zozeer te maken met de monetaire kant van de zaak, maar meer met al het andere. Hij gaf zijn positie en rijkdom in de hemel op, om bij ons te wonen. Hij werd arm, zodat wij rijk konden worden. Als perfecte zoon van God liet hij zich onderdompelen in onze zonden. En hij droeg ze naar het kruis. Hij werd vies, zodat wij schoon konden worden. Als mens kon hij niet overal tegelijk zijn. Had hij honger, moest hij verschoond worden toen hij klein was. En had hij soms geen plek om uit te rusten. Hij liet zich binden, zodat wij vrij konden zijn. Hij werd verwond, zodat wij genezing konden vinden. Hij werd zwak, zodat wij krachtig konden worden. Jezus is het spel dat je nooit uitspeelt. De bron die maar blijft borrelen. Wat hij te geven heeft, dat geeft hij. Niet op de gram afgemeten, maar overvloedig. Zo is Jezus. In Johannes 10, vers 10 staat dat hij zegt: de dief komt alleen maar om te stelen, om te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Bij de volgende overdenking, over een uurtje, borduren we daarop verder.

0: Michael W. Smith en Draw Me Close. Daarvoor Sela en You Raise Me Up. Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend 27 mei. Tussen 10 en 12 schuift bij Thijs en Jorieke schuift cultuurtheoloog Frank Bosman aan. En ze gaan het over heel veel onderwerpen hebben. Onder meer over de waarschuwing van de paus over kunstmatige intelligentie, AI. Ook over de rol van christenen in het asieldebat en de christelijke kant van de aankomende sportzomer. Dat allemaal tussen 10 en 12 in Thijs en Jorieke. En dan tussen 2 en 4 ontvangt Hans van Vuren in Backstage zanger Rob Favier. En hij komt onder meer vertellen over zijn nieuwe album Licht in je ogen.
1: En verder vandaag?
0: En dat hoor je dus verder vandaag hier op Grootnieuws Radio, waar het ook nog eens een hele mooie zonnige dag wordt. Zonnige periode met zon, het blijft droog en temperaturen van 17 tot 27 graden.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
8: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
10: Kozijnshop.
11: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
16: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
17: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
18: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
19: Hey, ik kan niet werken vandaag.
20: Hoezo?
19: Sorry, het is WK.
21: Geef je over aan je oranje koord en score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99.
22: Mediamarkt.
23: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
0: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die de fout ingaan kunnen vanaf maandag ook naar Halt worden gestuurd als ze worden betrapt door een BOA. Tot nu toe konden die alleen boetes uitdelen. Maar dat levert in sommige gevallen ook een strafblad op waar jongeren nog lang last van hebben. Door ze naar Halt te sturen kunnen ze leren van hun fout zonder gevolgen. Het is voor het eerst duidelijk wat dementie kost voor de samenleving. Ruim 30 miljard euro. Daarvan is slechts de helft voor medische zorg. De rest van de kosten is voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Als zij zieke familie moeten helpen, kunnen ze niet werken. En juist dat blijkt economisch behoorlijk aan te tikken. De meeste Nederlanders vinden maatregelen tegen klimaatverandering nuttig, maar niet echt eerlijk. Grote vervuilers blijven buiten schot en de gewone man krijgt de rekening gepresenteerd, vinden ze. Uit onderzoek blijkt verder dat een heel kleine meerderheid voor kernenergie is. Het weer van Weer Online. In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: De files beginnen toch nog een beetje op gang te komen. Er staat nu zo'n 180 kilometer in totaal. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn enkele uitzonderingen. Dat is onder andere de A12 richting Utrecht. Bij afrit Oosterbeek doe je er een kwartier langer over vanwege bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken doe je er 20 minuten langer over. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt de Hocht, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Het kwam door een ongeluk, wel is de weg inmiddels weer vrij. Dan nog een wegafsluiting, de N59, richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is daarom dicht en de verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend.
27: Een hele goedemorgen. Het is woensdagochtend, 27 mei. Zometeen hoor je twee Amerikaanse broers. Begonnen als roadies voor hun oudere zus, zangeres Rebecca St. James. En tegenwoordig een eigen muziekcarrière. De broers van For King of Country hoor je zometeen met Love Me Like I Am. Yes, sir.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
9: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
13: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Nieuwe Morgen.
16: Met Joeri van der Geest.
15: Het christelijke radiostation.

0: I am. Een hele goedemorgen. Het is woensdag en niet zomaar de woensdag. Het is de laatste woensdag van de maand. En dat betekent dat er vanavond weer de maandelijkse gebedsavond is op Groot Nieuws Radio. Vanavond staan we stil bij ons geestelijk leven. Hoe gaat het eigenlijk tussen jou en tussen God? Voel je zijn nabijheid of is het even stil? Nou, in de drukte van alle dag kan ons geloof soms naar de achtergrond schuiven. En daarom nemen we deze avond bewust de tijd om het hart opnieuw op God te richten. Vanavond hier op Groot Nieuws Radio om 8 uur de gebedsavond. Vandaag opnieuw een zonnige en droge dag. Wel iets minder warm dan gisteren. In het noorden maximaal 18 graden. In het zuiden 26 graden. En we mogen natuurlijk ook op deze woensdag dankbaar terugkijken op het afgelopen weekend, het Pinksterweekend. 4 dagen opwekking in Biddinghuizen. 4 dagen samen zingen, samen bidden, samen geraakt worden door wat de Geest van God daar gedaan heeft. Er komen nog mooie berichten binnen via de Groot Nieuws Radio van mensen die er ook dankbaar op terugkijken. Het was wat mij betreft geslaagd en we doen het volgend jaar gewoon opnieuw. Maar goed, in al dat nieuws rondom opwekking zou je bijna vergeten dat er ook nog andere dingen gebeuren in de rest van de wereld. Zo reisde filmjournalist Jort van Sloten af naar het filmfestival van Cannes. De 79ste editie. Tussen de filmsterren, awards en heel veel mooie speelfilms ben ik benieuwd wat hem is opgevallen daar.
1: De dagtekst.
0: Ik ga het straks aan hem vragen. Eerste dagtekst van vandaag. 1 Korinthe 15, vers 57. Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. De dagtekst van vandaag is 1 Korinthe 15, vers 57.

Ze zong het afgelopen weekend bij ons in de studio van Groot Nieuws Radio op Opwekking De Lize en Vrede. Ja, het is al dat opwekking nieuws van de afgelopen tijd. Zou je bijna vergeten dat er nog meer gebeurt in de wereld van grote evenementen. Wat dacht je van het filmfestival van Cannes? Het was de 79ste editie. Internationaal festival, wat natuurlijk draait om films. En ook filmjournalist Jort van Sloten mocht daarom niet ontbreken. Hij dompelde zich onder in de wereld van de filmsterren, de awards en heel veel mooie

0: gezeten, maar het was wel heerlijk om in die zon 20 graden tussen bioscopen door heen te lopen. Dus nee, daar hield het vakantiegevoel wel echt op.
1: Oh, oké, ik snap het. Je werkgever luistert ook mee. Nee hoor, ik geloof je helemaal, Jort. Maar wel natuurlijk ontzettend leuke droomklus. Als je zo'n grote filmliefhebber bent om daar heel veel films te kijken, kan ik me voorstellen.
0: Ja, absoluut. Ja. Beter wordt het niet.
1: Nou, heb je daar nog, ja, ga ik toch even vragen, bekende namen gezien of gesproken? Want alle filmsterren die komen daarop af.
0: Ja, zeker. Dat is ook echt wel gaaf. Dat er is niemand eigenlijk te groot om naar Cannes te komen. Dus iedereen is daar ook. Ik heb een selfie kunnen nemen met John Travolta.
1: Oh.
0: Maar waar ik het meest trots op ben, dat is dat ik een handtekening heb kunnen scoren van Peter Jackson. De regisseur van The Lord of the Rings, onder andere.
1: Oh, wow.
0: Die kreeg daar een... Ja, dat was echt wel heel gaaf. En ook bijna niet gelukt. Die gaf daar een onstage interview. Er waren duizenden mensen bij aanwezig. En wonder boven wonder lukt het om op de eerste rij te gaan zitten. En na afloop, hij had misschien 3 minuten dat hij handtekeningen ging uitdelen. Dus die hele eerste rij die stormde dat podium op zodra die was afgelopen. En ik was een van de laatste daar in de rij. Dus ik heb nou een hele mooie kopie van King Kong liggen, gesigneerd door Peter Jackson.
1: Oké, en wat ga je daarbij doen dan?
0: Ja, in mijn kast zetten.
1: Ja, dat is een mooi collectors item dan. Ja, wauw. Van Peter Jackson. Nou, voor de rest natuurlijk naast die filmsterren ook natuurlijk heel veel films te zien. Mooi om maar even een paar uit te lichten die jou zijn opgevallen. En ja, als eerste ook de vraag, welke film heeft het meeste indruk op je gemaakt?
0: Nou, een van de films die me echt wel heeft geraakt was de Franse film La Troisième Nuit, oftewel De Derde Nacht. Die speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is op het moment dat de nazi's begonnen zijn met deportaties naar de vernietigingskampen. Alleen ze houden op dat moment nog de schijn op dat het werkkampen zijn. En om die schijn op te houden worden er ook uitzonderingen gemaakt voor mensen die niet kunnen werken. En om nou te bepalen wie er wel en niet naar zo'n werkkamp gestuurd moet worden, wordt een comité in het leven geroepen. Daar zitten heel veel liefdadigheidsinstellingen onder andere bij. En ook overheidsinstellingen. En daar zitten heel veel christenen in dat comité. Uit helemaal uiteenliggende stromingen. En die moeten met elkaar een lijst op gaan stellen van wie er nou niet in staat is om in dat kamp te gaan werken. En een beetje het punt wat die film maakt is... zij hebben onderling best wel veel verschillen, maar... Op het moment dat zij met elkaar samen gaan werken, dan pas kunnen ze echt een vuist maken tegen het kwaad. En ik vond dat toch wel heel ontroerend, omdat ik dacht van ja, hier raak je toch echt wel de kern van wat het is om christen te zijn. We kunnen een hoop verschillende meningen over van alles nog wat hebben, maar ja, als het er echt op aankomt, dan zullen we het met elkaar moeten doen.
1: Ja, wauw, dat klinkt ook als een film die ik zelf ook wel zou willen zien. La Troisième Nuit. In het Frans.
0: Ja.
1: Maar die is nog hartstikke nieuw.
0: Ja, klopt. Hij komt later dit jaar komt hij in Nederland. Ik heb release-datum gehoord. Maar hij komt hier in ieder geval wel een keer uit.
1: Oké, nou in ieder geval om op het lijstje te zetten. La Troisième Nuit. En dan moeten we het ook hebben over een andere film. Over de film Fjord. Dat is de winnaar van de Gouden Palm. Wat maakt die film zo de moeite waard?
0: Ja, het is best wel een opvallende winnaar. Dat hij ook zo'n beetje elke mogelijke prijs op dit festival heeft gewonnen. Hij heeft ook de Oecumenische prijs, dus de christelijke prijs heeft hij gewonnen. En de prijs van de filmkritiek. En dan de hoofdprijs, daar gaan we op. Dus de film die gaat over een positief christelijk Roemeens gezin. Dat in Noorwegen gaat wonen. En daar eigenlijk in de problemen komt met de overheid. Want op een dag komt een van die kinderen komt op school. En die heeft blauwe plekken. En jeugdzorg die denkt meteen, dit is foute boel. Want die gasten die doen heel anders dan dat wij doen. En we gaan gewoon preventief al die kinderen uit huis plaatsen. En wat vervolgens gebeurt, is er ontstaat een soort van juridische strijd over het voogdij van die kinderen. Die begint met de verdenking van huiselijk geweld. En eigenlijk gaat die al steeds meer verschuift die richting de vraag van, ja, maar zij zijn heel anders. Zij houden er waarden en normen op na die anders zijn dan de progressieve Noorse samenleving heeft. En is dat dan ook niet een vorm van kindermishandeling? Dus dan moet je er bijvoorbeeld aan denken dat de ouders die kinderen niet naar feestjes laten gaan. Ze laten ze niet naar seculiere muziek luisteren. De man leert dat een gezin bestaat uit een man en een vrouw. En dat homoseksualiteit dus

0: zonde is. Allemaal van dat soort waarden die niet lekker liggen in die progressieve Noorse samenleving. En daar ontstaat dan een grote botsing tussen. En het interessante aan die film is dat het echt wel een soort van de vinger op de zere plek legt. En ik denk dat dat ook de reden is dat die film zoveel prijzen heeft, heeft gescoord. Hij wijst toch wel op een soort van dubbele standaard die er is in de samenleving. Van ja, we zijn tolerant, maar we zijn ook maar tolerant op een bepaalde hoogte. Dat op het moment dat je ideeën hebt die we niet zo leuk vinden, ja, dan hebben we toch ook wel snel de grens bereikt. En ik vermoed dat echt een zenuw heeft geraakt op dat festival. En dat hij daarom ook, ook zoveel prijzen heeft weten te bemachtigen.
1: Ja, nou, klinkt ook als een film die ik zou willen zien. Ik heb wat te bekijken, Jort. Verschijnt waarschijnlijk ook later pas. Ja.
0: Ja, ook aangekocht al in Nederland. Dus hij krijgt sowieso een bioscoop-release. En wanneer, nee, dat moet nog even uitvinden. Okay. Maar zal je het wel houden.
1: Nou, fijn dat je voor ons alvast hebt gekeken en ook een goede recensie ervoor over hebt. Twee films dus, La Troisième Nuit en de film Fjord. Later dit jaar verschijnen ze. Hartelijk dank, filmjournalist Jort van Sloten.

0: None But Jesus maakt het 8:30. Wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Dat hoor je nu tijdens de nieuwsupdate van het ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Vanaf maandag krijgen BOA's meer mogelijkheden om lastige jongeren aan te pakken. Nu mogen BOA's alleen nog een boete geven. Straks kunnen ze jongeren ook naar HALT sturen, waar ze van hun fouten kunnen leren. Iets tegen klimaatverandering doen vinden de meeste Nederlanders prima, maar zoals het nu is geregeld is niet eerlijk, zeggen ze in een onderzoek. Grote vervuilers ontspringen de dans en de gewone man betaalt de rekening. En in bijna het hele land is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Gisteren gebeurde dat al in delen van het land. Daardoor is Defensie gestopt met oefeningen met explosieven.
2: Groot nieuws update.
0: De Nationale Ombudsman vindt dat gemeenten te streng zijn voor mensen die bij abortusklinieken demonstreren tegen abortus. Gemeenten verbieden bijvoorbeeld bepaalde leuzen of plekken om te staan, terwijl dat volgens de wet niet zomaar mag. De ombudsman vindt dat het demonstratierecht onvoldoende wordt beschermd, meldt het Reformatorisch Dagblad. En de protestantse kerk in Nederland moet zwaar bezuinigen en de werksfeer op het hoofdkantoor verbeteren. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Meer dan de helft van de medewerkers ervaart daar sociale onveiligheid. En ook kampt de kerk met een groot financieel tekort. Volgens een oud kerkrentmeester moeten tientallen banen daar verdwijnen. En thuisonderwijs vanwege het geloof van de ouders mag in Den Haag geen reden meer zijn om niet naar school te gaan. De ruim 100 kinderen die nu thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer naar school. Maar volgens een hoogleraar onderwijsrecht is dat plan juridisch lastig, omdat alleen het Openbaar Ministerie ouders kan dwingen. En dat doet het OM al een jaar niet meer, meldt het Reformatorisch Dagblad. De hoogleraar betwijfelt dus of het plan doorgaat. En het zendingsschip Logos Hoop ligt sinds zondag in de haven van Scheveningen. De afgelopen dagen kwamen onder meer Mirjam Bikker van de ChristenUnie en ook Christoffer van de SGP langs op het schip. Het schip vaart de hele wereld over om mensen het evangelie te brengen en is in Scheveningen nog tot en met komende zondag gratis te bezoeken. En dan het groot nieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag zijn er perioden met zon, vooral vanochtend afgewisseld door wolken. Het blijft droog en wordt van noord naar zuid 17 tot 27 graden. Verkeersinformatie dan, die krijg je van de AWB.
3: Vanochtend kwam de spits nauwelijks op gang. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld de A27 richting Breda. Bij Lexmond is het druk door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken 10 kilometer en een half uur vertraging. Ook dit komt door een ongeluk, maar ook hier is de weg inmiddels weer vrij. De N59 tot slot, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is de weg gesloten, dat komt door een ongeluk en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren.
4: Juri van der Geest.
0: Kopje koffie, de radio staat aan. Een hele goedemorgen. Dit is Groot Nieuws Radio met zometeen de overdenking van Kees Posma. Rent Collective ook onderweg naar Anne Michel.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke

De Ierse klanken van Rent Collective Experiment en You Are My Vision. Zometeen over een paar minuten de overdenking van Kees Posma. Naar nieuwe muziek van Lorne Daigle. Dit is You Lead Me.

0: Pegel en Wonder Project, You Lead Me, maakt het 8:15. En dus tijd voor de overdenking. De overdenking die je op woensdag altijd hoort van Kees Posma. Hij is schrijver van het boek Doen als Jezus. Ook betrokken bij zendingsorganisatie ECM Nederland. En deze overdenking, die heb je misschien al een keer eerder gehoord. En heet Jezus deelt van zijn overvloed.
1: In Johannes 10, vers 10 staat: de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Het woord overvloedig in het Grieks is perisson, wat de volgende betekenissen heeft: uitzonderlijk, onmetelijk, overdadig. Een hoeveelheid zo overvloedig dat deze aanzienlijk meer is dan wat men zou verwachten. Het is goed om je, voor je gaat dromen van een camper, een strandhuisje bij Egmond aan Zee of die Harley Davidson, te realiseren dat de Bijbel ons zegt dat weelde, aanzien, positie en macht in deze wereld niet Gods prioriteiten voor ons zijn. Op het gebied van economische, academische en sociale status komen de meeste christenen niet uit een bevoorrechte bevolkingsklasse. Een overvloedig leven met Jezus heeft niet zoveel te maken met stenen, blik en bling-bling. Als dat het geval was, dan zou Jezus de rijkste man op aarde zijn geweest. Juist het tegenovergestelde is misschien wel waar. Het echte overvloedige leven is het eeuwige leven. Een leven dat begint op het moment waarop we bij Christus komen en hem aannemen als redder. De Bijbelse definitie van leven en overvloed wordt door Jezus zelf gegeven. En dit, ja, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Als we werkelijk willen zijn als Jezus, dan moeten we iets minder Nederlands worden. In plaats van onze vuistjes te sluiten om ons bezit, moeten we leren ze te ontspannen, zodat we het letterlijk los in de hand houden. Ik gaf ooit een paar lessen missiologie in een Oost-Duitse plattenbouwwijk in Schwerin. Een groep Nederlandse bijbelschoolstudenten was mijn publiek. Op dag 1 mopperden ze omdat ze hun eigen tramgeld, €1,50, moesten betalen. Maar op dag 5 waren ze zo geraakt door het onderwijs, maar vooral door de verhalen van de zendelingen en hun werk, dat ze bijna €1000 bij elkaar schraapten voor het mooie werk dat daar plaatsvond. Toen ik dit deelde op de conferentie van European Christian Mission en afsloot met de zin: en jullie weten het, als de Nederlanders zoveel geld weggeven, dan moet de Heer wel een wonder in hun midden hebben gedaan, kreeg ik de lachers op mijn hand. Maar iedereen was het met me eens. Doen als Jezus betekent delen van je overvloed. En dat overstijgt elke landgrens. Dus kijk eens naar je middelen, naar je tijd, naar de ruimte in je hart en naar die leegstaande kamer. Wat kun je geven? Wie kun je bezoeken? Wie kun je in je hart sluiten? En welk pleegkind mag die lege, warme, knusse kamer bewonen? Al was het maar voor even. Ga als 2 druppels water lijken op Jezus. En je zult gaan merken wat hij heeft gezegd. Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

0: kaap hem niet toevallig voor je neus weg, hè? Deze plaats van Trinity.
1: Nee, het had okay. heel goed een blessing kunnen zijn. Sterker nog, het is een blessing natuurlijk als het klinkt. Maar nee.
0: Ik hoor er vaak meer voorbij komen. Ja, ik dacht, ik vind het ook leuk om die eens een keer te laten horen. Trinity.
1: Jij mag hem ook een keer draaien.
0: Oké, dank. En ik wens je zometeen, Tim, een hele mooie uitzending toe met de blessings vanaf 9 uur. Met de allereerste blessing die we nu alvast gaan verklappen.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, Mirjam en Femke, moeder en dochter, ze zijn lekker een dagje naar Arnhem om te shoppen. En wij mogen Femke het startschot geven met een plaats voor jou. Dus hou hem aan en neem hem mee overal naartoe. De blessings van vandaag.
0: Ja, heel goed. Zometeen vanaf 9 uur met Tim Hendricks.
3: Keukenorders, HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan!
12: Hey, juf of meester, of ben jij ondersteuner, zij-instromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
17: Boost yourself.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
20: Hey buurman.
21: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
20: Stef?
21: Ja?
20: Waar bel jij nu mee aan?
21: Je Ring videodeur. Ah, ja.
22: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
23: Go
1: gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
2: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
22: Grootnieuwsradio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. BOA's krijgen vanaf volgende week meer mogelijkheden om lastige jongeren aan te pakken. Nu mogen BOA's alleen nog een boete geven of een waarschuwing. Straks kunnen ze jongeren ook naar Hall sturen, waar ze van hun fouten kunnen leren. Het voordeel is dat ze dan geen strafblad krijgen waar ze later last van kunnen hebben. Oorlog voeren doe je tegenwoordig met drones en daarom gaat het Nederlandse leger met die dingen oefenen in Letland. Daar heb je nog ruimte om dat te doen, zegt minister Jessogus in de Telegraaf. Defensie wil zo snel mogelijk 600 drone-specialisten opleiden en voor die baan is veel animo, zegt Jessogus. De brandweer waarschuwt in bijna heel Nederland voor natuurbranden. Het risiconiveau is verhoogd naar fase 2. In Amersfoort stond gisteravond een stuk bos in brand en Defensie oefent niet meer met explosieven door het brandrisico. Alleen in het Noordoosten en in delen van Brabant en Zuid-Holland geldt nog fase 1. Het weer van Weer Online? In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
22: Grootnieuws Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat in Nederland nu nog zo'n 120 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Daar beland je in de file tussen Kootwijk en Voorthuizen. Reken op een kwartier vertraging door een ongeluk. De A28 richting Zwolle, daar rijdt het langzaam tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Hier 15 tot 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er afgesloten en je tijdsverlies is hier een kwartier.
27: Dankjewel. Zometeen blessings. En de vraag is natuurlijk, wie ben je, waar luister je en wat houdt jou op dit moment bezig? Laat het even weten. App je luisterstatus nu naar de studio en dan spreken we elkaar straks.
28: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
29: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
30: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
31: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
32: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
33: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
34: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
35: Klopt, minstens 2 dagen per week.
34: En jij?
35: Ik meestal maar 1 keer per maand.
34: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
35: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
34: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
33: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
36: Kozijnshop.
37: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
38: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
39: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
37: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
7: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
6: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
16: De gebedsavond.
17: Met Tim Hendricks.
18: Het christelijke radiostation.

0: Cody Carnes met Christ Be Magnified. Je luistert naar Blessings op Grootnieuws Radio. Wat een fijne start is dat. En het is ook fijn jouw stem even te horen. Kom er maar in, Treinko. Hoe is het met jou? Je luisterstatus.
1: Goedemorgen. Ik ben onderweg met hulpgoederen voor Oekraïne. Onderweg met een auto vol naar Houlerwijk. Een fijne uitzending gewenst. Hoi, Treinko.
0: Yes. Dag Treinko, succes. Verbonden ook met Suzanne op dit moment. Die zegt goedemorgen, ik ben er weer bij. Een heerlijk uurtje genieten en opladen voor een nieuwe dag met de Blessings. Bart die meldt zich met zijn luisterstatus vanuit de vrachtwagen van Bochum naar Keulen en bij deze ingecheckt. Mariet zegt, wat houdt mij bezig? Ontbijt en dan koffie. En lekker de ramen en deuren open. Ook Eline is lekker aan het ontbijtje. Johan checkt in vanaf zijn thuiswerkplek. Vandaag bestanden verwerken. Fijn begin met de Blessings. Maar Linda die stelt het werk nog even uit. Het is prachtig weer om de ramen te wassen. Maar nu eerst genieten van de Blessings. Ja, en dit is mooi, hè? Colinda, die laat weten. Wisten jullie dat er een heuse tweede vestiging van de Grootnieuws Radio-studie is, gevestigd in Ridderkerk? Het is op de kamer van onze dochter Rut. 9 jaar, heeft daar een eigen studio. En ik zie hier de plaatjes. Het is mooi. Fantastisch, Rut. Ik zeg dat je als collega maar een keer eventjes een bakje moet komen doen. Altijd welkom hier in de studio. Wie ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is, dit zijn de Blessings van vandaag. Het is woensdag 27 mei in het jaar 2026. En Mirjam en Femke Beekhuis, moeder en dochter, samen een dagje op pad vandaag. En Femke, jouw moeder geeft het startschot met een mooi lied voor je. Ze heeft Eline met overtreffende trap voor jou aangevraagd. En ze wil je graag even iets zeggen.
2: Lieve Femke, vandaag gaan wij samen naar Arnhem. Lekker een dagje shoppen en daarna een overnachting in een hotel. Jij kreeg dit van ons voor je 16e verjaardag. En wat heb jij dit verdiend? Je hebt de afgelopen jaren heel wat voor je kiezen gehad. Wat ben jij een vechter en wat zijn wij ongelooflijk trots op jou. Lieve Femke, ik hou van jou. Liefs mama.

mooi, de overtreffende trap van Eline, van moeder Mirjam, voor jou, dochter Femke. Een mooie dag samen. Dan op verzoek van Hans van den Berg uit Zaandam, Thorn Wells en Here Comes the Church. Deze plaat, omdat, zegt Hans, omdat ik het echt even nodig heb. Het is ontzettend spannend om of deze week mijn zendingsreis naar Indonesië door kan gaan. Financieel en vanwege problemen met vliegroutes en vliegvelden op de route. Daarnaast ben ik bezig met de voorbereiding van een reis naar Kenia later dit jaar. Ja, en deze muziek helpt mij moed te houden en te focussen op hem. Hans, we wensen jou wijsheid. En dat deze plaat een blessing voor je mag zijn. En wij genieten met je mee. Thorn Wells, Here Comes the Church.

Dankjewel, Hans. En dat hij voor jou een blessing mag zijn. We krijgen een statusupdate van Gerda en Annette. Dat is leuk. In de auto. Op weg voor een gezellig dagje weg. Met jullie op de radio. Zo lekker. André die heeft zojuist zijn auto een APK gegeven. Vandaag behangen bij mijn schoonzoon en dochter, laat Marja weten. En lekker luisteren naar Blessings. Dan lukt het vast. Nou, dat denk ik ook. Blessings doet wonderen, ook als het om behangen gaat. Gert-Jan checkt in vanuit Den Bosch. Goedemorgen. John, goedemorgen. Marga, goedemorgen. En Krijnie van Belen uit Katwijk ook een bijzonder goed.

0: morgen. Ja, we hebben een blessing voor je. En ik ga even het woord geven aan Gerrit en Karin Ouwehans.
1: Lieve Prina, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En een Gods onmisbare zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar. We mogen al jaren bevriend zijn. En we mogen lief en leed met elkaar delen. En daar ben ik dankbaar voor. Jij staat altijd voor iedereen klaar. Samen met jouw lieve man Gerrit. Niets is jullie ooit te veel. Ik ben blij met jou als vriendin. Maar ook dankbaar dat we een God in de hemel hebben die we lief mogen hebben. En de goedheid van hem te mogen ervaren en door te mogen geven. Lieve Prina, ontvang een lieve groet van Gerrit en Karin uit Katwijk.

De zon schijnt door de ramen. En de muziek klinkt op de radio. We zingen over de goedheid van God. En we sturen elkaar liefde met elke plaat die hier wordt aangevraagd in de deur. En dan komen geluk, dan komt moeite, dan komt er verdriet voorbij. En Laura Wierks, voor jou ook een stukje gemis. Jouw broer Thomas zou 19 mei jarig zijn geweest. Maar hij is er niet meer. Tenminste, niet hier. Hij is op de beste plek ooit, zeg je. In de hemel. Hij is thuis. En daarom ook dit liedje van Gerald Troost. Speciaal voor jou, Laura. Voor iedereen die Thomas mist op dit moment. Gerald Troost zingt het. Een blessing voor jou en voor jullie.

0: Gerald Troost met Thuis.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Dini Wijnhold uit Bergentheim. Hier is Gera, je dochter. Gera Bakker zegt voor mijn lieve moeder een lied om je te laten weten dat ik aan je denk. En om je kracht voor de toekomst te wensen, want het leven is best zwaar voor je. Maar ondanks alle moeite probeer je positief te blijven en te denken aan een ander. Gods liefde en nabijheid wens ik je toe. Hij is onze kracht. En zo mogen we dit lied draaien. Sela met toekomstmuziek. Een toekomst vol van hoop ligt voor ons.

0: Sela met het lied Een Toekomst Vol van Hoop voor je hier vandaag op Groot Nieuws Radio. En heel graag draaien we een plaat voor Lieneke en Wilco. Doen we namens je zussen Gerdine en Erna. Ik heb klaarstaan Honest van Leanne Crawford. Maar eerst geef ik graag het woord aan Erna. Luister mee.
1: Lieve Lieneke en Wilco. De laatste weken van de zwangerschap zijn aangebroken. Het is zwaar voor jullie. Lieneke, je zei over dit lied, het is fijn als anderen woorden kunnen geven aan wat je zelf voelt, maar niet kunt uitdrukken. Je ziekte is heftig. Het is niet voor te stellen als je het zelf niet kent. Voor jou en alle andere vrouwen met hyperemesis gravidarum of zeer ernstige misselijkheid, vragen wij dit lied aan. We houden van je en we bidden voor je. Liefst van je zussen, Gerdine en Anna.

0: me is to be honest.
1: Het eerlijke verhaal met Leanne Crawford hier bij Groot Nieuws Radio, nummer Honest. En goedemorgen, zegt Martine. Ik ben de binnenkant van de overkapping aan het schilderen. Dat gaat prima met jullie op de achtergrond. Blessings voor alle luisteraars. Fijn, Martine, dat je meeluistert vanuit Hoofddorp. Marga, jij bent ook weer aan het genieten van de warme blessings op je radio. En je zegt, het is dubbel. Ik ben in de werkmodus, maar ergens zit ik ook nog in gedachten bij opwekking. Nou, dat zal misschien voor velen herkenbaar zijn. Dus genieten we ook hier bij Groot Nieuws Radio nog lekker na met mooie fragmenten. We praten na. Suzanne die herkent het ook, denk ik. Want je zegt, ik luister weer naar de blessings en tussendoor nagenieten van een prachtig opwekkingsweekend. Wat was God goed? Wat was Hij dichtbij? En ik bid dat alles mag doorwerken. Ook als iedereen weer thuis is, het leven weer onze aandacht vraagt. En graag een lied voor alle prachtige, lieve, enthousiaste en fantastische medewerkers. Ja, en waarvan een heel aantal medewerkers ook op dit moment nog aan het afbouwen is daar in Biddinghuizen. En ja, alle eer en dank aan God, zegt Suzanne. Nou, Suzanne, ik denk dat het heel mooi is dat we nu naar de volgende plaat gaan. En dat is het lied Je draagt het niet alleen van Martijn Bewalda. Live vanaf opwekking dit jaar. Dus we gaan eventjes terug naar de tent van Groot Nieuws Radio en horen Martijn zingen. En dan maken we eventjes hier de brug ook naar het verzoek van Arinda de Winter. Want Arinda, jij vraagt ook om het lied Je draagt het niet alleen. En wil het speciaal aanvragen voor jouw lieve broer en schoonzus Marijn en Angelique Sinken. Want zeg je, ze hebben een zwaar en verdrietig jaar gehad. Met dit lied mogen jullie weten dat je het verdriet, het gemis niet alleen hoeft te dragen. God is erbij. Groetjes, Arinda.

Ja. Het was een kippenvelmoment daar op opwekking met Martijn Bewalda in de tent. En samen zingen, je draagt het niet alleen. En hopelijk dat je dat vanmorgen ook mag ervaren, de verbondenheid. En ook God natuurlijk die jou draagt. Dat is het hoopvolle geluid dat wij hier ook met elkaar te delen hebben. Dan, ja, misschien ook wel een kippenvelmoment voor jou, Anja. Want hier is Roel, jouw man, Roel Rauwerda, zegt voor mijn lieve vrouw, lieve Anja, gefeliciteerd met jouw 60ste verjaardag. En ik ben God zo ontzettend dankbaar voor jou. Ik ben dankbaar dat hij ons bij elkaar heeft gebracht. En dit lied voor jou. Christian Verwoerds zingt namens Roel, waar zou ik zijn zonder jou? Waar zou

0: Het zal maar voor je gezongen worden, Anja. Het is zojuist gebeurd. De blessings van vandaag. Iedereen, heel veel dank voor het meewerken, want zonder jou dan bestonden de blessings niet. Morgen dan zijn we er weer. Even kijken naar vanavond. Vanavond, Thijs, ja, tussen, wat is het, 8 en 10? Dat is het moment, hè? Elke, nou, welke woensdagavond? De laatste, nee, wat ja, is het nou? Ja, de laatste woensdagavond.
1: Ja, dat zeg je helemaal goed.
0: Van de maand, dat is gebedsavond. Dat is goed om dat even scherp te hebben. Het thema vanavond, het geestelijk leven. We bidden met het verhaal van de verloren zoon. De dorre periodes in ons geloofsleven. We bidden voor geloofsgroei. En in deze week van Pinksteren om de Heilige Geest. Heb je een gebedspunt? grootnieuwsradio.nl/gebed. En wat is het thema straks bij jullie, Thijs en Jurieke?
1: Ja, wij gaan met Frank Bosman in gesprek, cultuurtheoloog zijn. We gaan weer een aantal actuele thema's bespreken. Ja, sowieso, de paus heeft een encycliek geschreven over hoe gaan we om met AI.
0: Een encycliek?
1: Ja, laten we Frank straks uitleggen wat dat betekent.
0: Graag.
1: We gaan het ook hebben over christenen en asiel. Is natuurlijk ook wel een en ander over te doen. De manosfeer komt voorbij. En als we nog tijd over hebben, de combinatie. Hoe gaan we ons tot de sportzomer verhouden?
0: Yes, ja. Zometeen Thijs en Jurieke.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep rechtse oppositiepartijen onder leiding van Ja 21 gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen, maar dat vinden de partijen ondemocratisch. Het plan van de oppositiepartijen lijkt weinig kans te maken. Er is geen meerderheid voor. Nederland gaat samen met Duitsland een NAVO-hoofdkwartier neerzetten in Estland. Daar komen tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid te zitten. Door het hoofdkwartier in Estland kan de NAVO sneller ingrijpen als er gevaar dreigt uit Rusland. Estland grenst aan Rusland namelijk. Een medewerker van de vrachtafhandeling op Schiphol is aangehouden omdat hij informatie aan criminelen zou hebben gelekt. Die informatie zou nuttig zijn om drugs te smokkelen via Schiphol. De man is opgepakt. Bij hem thuis vond de politie ook een vuurwapen met munitie en duizenden euro's aan contant geld. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag wordt het tropisch warm. En dat was het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Er zijn een paar echte knelpunten. Dat is de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over door de controles. De A58 richting Bergen op Zoom. Daar is tussen Breda West en Etten-Leur West een ongeluk gebeurd. Men is bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er afgesloten. Dit zorgt voor 20 minuten vertraging. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. De N242 Middenmeer richting Alkmaar. Daar staat het vast tussen Ring Alkmaar en industriegebied Boekelemeer door een kapotte auto. Reken hier op een kwartier vertraging.
23: Zometeen Thijs en Jorieke.
24: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
25: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
26: Dit is niet normaal meer.
27: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
3: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
4: Hey mannen!
5: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
18: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Chris Tomlin, Everlasting God.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
0: Ja, Thijs, je had dit weekend, heb ik natuurlijk veel gehoord. Maar je had wel echt een superdruk weekend, had jij, hè?
2: Een beetje dubbeldruk, ja.
0: Dubbeldruk was jij.
2: Ja, maar ik mocht
0: dat,
2: in
0: dat
2: de...
0: kan jij, want jij hebt weinig slaap nodig.
2: Ik mocht natuurlijk bij Groot Nieuws lekker werken. Dat deed ik in de ochtenden. En dan mocht ik in de middag workshop geven rondom het grote opblijfavondboek.
0: Ja, hoe ontzettend leuk. Gisteren zijn we trouwens op avontuur geweest bij je Omroep Flevoland. Kan je nog op onze Insta zien?
2: Ja, was leuk, hè?
0: Ja, dat is heel leuk. Dat is
2: super gezellig. Ja. Ja,
0: ik mocht nu jouw chauffeur, dat vond ik ook dus heel leuk.
2: Ja, de volgende keer mag jij dus weer. Ik weet nog niet waarmee.
0: Nee, ik heb ook geen idee. Maar
2: welke prijs we dan in de wacht proberen te slepen.
0: Ja. Nee, maar jij was in ieder geval, inderdaad, we hebben natuurlijk vorige week daar ook uitvoerig over gesproken, over dat te gekke nieuwe boek van je, het grote opblijfavondboek. Maar je gaf daar een workshop over, in de Compassion Tent heb je daar een echte opblijfavond heb je daar gedaan. Ja, en die boeken die gingen gewoon natuurlijk, ja, echt als...
2: De warme broodjes, ja. En ik had dat niet zien aankomen, daarom had ik een hele voorraad in mijn auto liggen. Ik dacht al, als die mensen ook allemaal enthousiast worden, ja, dan moeten ze hem daar wel kunnen krijgen. Hij was zaterdagmiddag was hij op in de lectuurtent van de opwekking. Maar ik had dus een voorraadje in mijn auto. En ik heb nog iets meegemaakt, Jorieke. Ik probeer altijd bescheiden te blijven. Je weet, dat is niet mijn meest. Daar moet ik hard voor werken.
0: Ja, dat is niet echt jouw.
2: Het is me niet makkelijk gemaakt. Ik ga even vertellen wat ik meemaakte. Ja. Ik had een bollenwagentje mee, daar had ik 50 boeken ingeladen. En ik mocht dichtbij parkeren. Dus ik wilde het terrein oplopen. En daar werd ik even tegengehouden, want er vielen boeken van mijn kar af. Iemand kwam naartoe. Is dat het grote opblijfavondboek? Ik zei, ja, dat is het grote opblijfavondboek. Ik wil er twee, zei hij. Oké. Okay. Dus ik verkoop de twee boeken. Komt iemand anders aanlopen? Ik wil er ook één.
0: Nee.
2: En nog voordat ik verder kon lopen, had ik er 4 verkocht.
0: Kappen.
2: Dus dat was wel dat ik dacht, oké, dat voelt toch wel als warme broodjes.
0: Het voorzag ga jij gewoon met een bolderkar loop je gewoon de hele tijd rondjes over het terrein.
2: Ja, ik ben er nu nog aan het rondlopen. Ik praat met je via de wandelzender. Inmiddels is de aanvraag een beetje geluwd.
0: Met alle afbouwmedewerkers.
2: Iedereen heeft er nu eentje.
0: Ja,
2: maar het was natuurlijk heel leuk om mee te maken. Het komt natuurlijk door die workshops die je dan geeft. Maar het was leuk om dan weer even wat nieuwe voorraad bij die lectuurtent te kunnen
0: brengen. Ik zie al voor me. Je moet volgend jaar met een bolderkar dan met je boeken, met je Lego. Man, wat een business krijg je daar.
2: Ik kwam ook onze vriend van show Maarten van Meulen tegen. Die vond ik er wel heel erg mee te koop liep. Maar die heb ik er nog niet eentje kunnen aansmeren. Dus dat ga ik nog even.
0: Nee, snap ik helemaal. Hey, vandaag. Ja, dat is wel bijzonder. Soms worden dingen. Ja, is het toeval? Hè? Is
2: ja, het durf je toeval? Dat toeval te noemen? Ja.
0: Ja, ik weet het niet. Het is namelijk exact een jaar geleden dat we deze gast ook hadden.
2: Ook 27 mei.
0: En ik heb het over cultuurtheoloog Frank Bosman. Met hem kijken we vanmorgen naar een aantal grote thema's op het gebied van geloof en maatschappij. We hebben het over de waarschuwing van de paus voor AI, over christenen en asiel, over de manosfeer en over de metaforen die we ook in de komende sportevenementen tussen sport en geloof kunnen ontdekken.
2: Het is heerlijk om met Frank over dit soort thema's te praten. Zijn kritische, scherpe blik, dat gaan we allemaal horen.
0: Heerlijk.
2: En praat lekker met ons mee, hè. De dingen waar we denken, ik ben het helemaal eens, of jullie vergeten dit. Nou, meld je in de app en zorg ervoor dat je lekker met ons meepraat.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.

0: Nelly Gwen, Cissy Winans, My Tribute to God Be the Glory. Jan was er één van.
1: Ja, je denkt natuurlijk dat ik de dingen weer wat mooier heb gemaakt dan
0: ja,
1: ze waren.
0: Ja, dat dacht ik, ja.
1: Jan die meldt zich even. Die was daar inderdaad als medewerker dagontvangst in de app. En hij laat weten, inderdaad, ik stond daarbij. En ik vroeg me nog af of het een tactiek van je was, een verkooptactiek, om per ongeluk de boeken te laten vallen. Ja, dat zou nou wel kunnen zijn. Was in dit geval niet zo.
0: Het had bij jou wel gekund.
1: Ja, misschien dat ik het ga toepassen.
2: Ja. Thijs en Jorieke.
3: Bij Grootnieuws Radio.
0: Met universitair docent cultuurtheologie Frank Bosman belichten we weer een aantal actuele thema's op geloofsgebied. We hebben het over de waarschuwing die de paus deze week gaf over AI. We praten met Frank over de rol van christenen in het asieldebat. Rondom het nieuws dat de ChristenUnie daarin is opgeschoven. Verder gaan we in op de vraag of Frank als cultuurtheoloog de manosfeer ook in het christelijke bubbeltje terugziet. En we staan op de drempel van een goed gevulde sportzomer. Waar liggen de lijntjes tussen christendom en sporten als wielrennen en voetbal? Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Exact een jaar na dato.
4: Mooi, dat is mooi.
0: Mooi, hè?
4: Dat is mooi.
0: Ik dacht, zullen we dan die voor volgend jaar gewoon gaan plannen?
4: Of ik denk dat we dat dadelijk even moeten doen, gewoon.
0: Ja. Ja. Ik dacht, of laat het weer aan toeval over, maar...
4: Of godsvoorzienigheid.
0: Dat zou ook mooi
1: zijn. Dat is heel mooi.
0: Ja. Ik voel gewoon, ik denk, oh, ik vind het gewoon leuk om je volgend jaar ook weer op 27 mei weer te ontmoeten als een jaarlijkse traditie. En ja, drie keer is het een traditie, toch?
1: Ja, ik vind dat
4: ja,
1: twee keer.
4: Ja, twee keer is de gewoonte en drie keer is het een traditie, hoor.
0: Nou,
4: ja, hoor.
0: Nou, daar gaan we daar gewoon voor. Frank, we gaan veel met elkaar bespreken. We beginnen bij de actualiteit. Mm-hmm. Er kwam deze week een encycliek van Paus Leo de XIV uit.
4: Gisteren, ja.
0: Wat is een encycliek?
4: Een encycliek is een genre van Vaticaanse documenten, altijd door de paus geschreven. Het staat eigenlijk heel hoog in rang en in aanzien. En het is een soort visiedocument van een paus. Paus kan meerdere encyclieken schrijven, maar dat zijn visiedocumenten. Dus daar worden geen regels in afgesproken, er wordt geen beleid in uitgelegd, er worden geen mensen benoemd. Het is een visie van de paus op een bepaald onderwerp. En dat onderwerp mag hij dan uiteraard helemaal zelf kiezen.
1: En krijg jij als katholiek een pushmelding als er weer een encycliek online staat? Ga je die dan meteen lezen?
4: Nou, in dit geval wel, want er waren nogal wat collega's van jullie gisteren die wilden dat ik hier iets nuttigs over ging zeggen. Dus ik heb 2 dagen geleden op Tweede Pinksterdag in de tuin, in de gillende hitte, een encycliek van 80 pagina's lopen doorworstelen. En ik kan je zeggen, dat was niet alleen leuk. Encyclieken worden over het algemeen niet heel driftig door alle katholieken uitgespit en zo. Maar iedereen die zich professioneel met de Rooms-Katholieke Kerk bemoeit, zijn dit soort documenten heel belangrijk. En je ziet ook in theologische discussies dat die encyclieken van vorige pausen ook vaak als literatuur, als verwijzing, als vindplaatsen worden gebruikt om het eigen spreken in de continuïteit van 2000 jaar Katholieke Kerk te zetten.
0: Ja, dus dit zijn wel berichten waar veel gewicht aan hangt?
4: Ja, het is een synode of een concilie is eigenlijk, en de documenten van een concilie, een kerkvergadering, staat eigenlijk hoger. Maar je ziet in de praktijk dat die in die encyclieken kan een paus echt zijn eigen onderwerp neerzetten. Kan hij ook echt zijn eigen ambities, klinkt hem, een visie neerleggen. En daar wordt zeker sinds Johannes Paulus II, de Poolse paus uit de jaren 70, gekozen. Zie je dat het gewicht van die encyclieken eigenlijk steeds meer toeneemt.
0: Wat dacht je toen je hoorde wat het thema was?
4: Nou, er werd al heel lang gefluisterd. Hè. Ik geloof dat die Leo was net een paar dagen gekozen en toen werd er al gefluisterd in de Vatican Watcher wereld dat er een encycliek aan zat te komen. Dat het waarschijnlijk over artificiële intelligentie zou gaan. En iedereen had eigenlijk zoiets van ja, dat is eigenlijk ook heel vanzelfsprekend, zoals het onder Franciscus heel vanzelfsprekend was, om een encycliek over de ecologische problematiek te publiceren. Dat is Laudato Si geweest en later Laudato Dominum. Is het nu eigenlijk heel voor de hand liggend dat er een encycliek uitkomt over de artificiële intelligentie?
0: Want?
4: Nou ja, dat is denk ik een van de belangrijkste topics waar we op dit moment als samenleving, wereldwijde samenleving, ons mee bezighouden. Het gaat natuurlijk ook over oorlog en vrede. Maar ja, noem eens een keertje een paus op ergens in de afgelopen 2000 jaar waarin het thema oorlog en vrede niet actueel was. Dus dat is helaas een soort doorlopende rode draad waar we als mensheid maar heel slecht van afkomen. Maar artificiële intelligentie, hè, zeg maar ongeveer 3 jaar geleden is die revolutie echt van de grond gekomen. Je ziet overal ter wereld concurrenten opduiken. Er zijn vragen over de ecologische voetafdruk. Er zijn vragen over de macht. Hè. Wie heeft toegang tot die techniek? Het gaat over wat die techniek betekent voor relaties die we met elkaar aangaan of niet aangaan. Het gaat over werk, hè, banen die verloren gaan vanwege artificiële intelligentie. Er zijn allerlei doemscenario's dat ze het van ons gaan overnemen. The rise of the robots. En dat ze op een gegeven moment besluiten dat het beter voor de aarde en het heelal is als er helemaal geen mensheid is. Nou, kijk maar naar alle science fiction films die daar natuurlijk over gemaakt zijn. Ik denk dat dit een van de belangrijkste onderwerpen van niet alleen dit jaar, maar ook van dit decennium en misschien wel de komende decennia zijn. Hè. Zoals de paus in zijn encycliek ook schrijft. Dit is niet een techniek naast alle andere technieken. Hè. Dit is niet een waterstofmotor dat we met de auto in één keer bij het tankstation ook waterstof kunnen tanken. Ja. Dit is van een hele andere categorie, omdat dit dringt door in alle sectoren van de menselijke samenleving.
0: En wat is dan de kern van het betoog van de paus?
4: Kern van het betoog van de paus, eigenlijk heel Augustijns. Hij is een Augustijn van in die tijd. En dan hij begint eigenlijk met een hele Augustijnse beeldspraak. Hij zegt, er zijn 2 steden. Dan heeft hij het over de toren van Babel uit Genesis. Hè, dat is de toren die de mensheid ging bouwen, eigenlijk omdat ze zelf God wilden worden. Hè, want die toren moest tot de hemel reiken. God heeft daar een stokje voor gestoken, hè, volgens het Genesis-verhaal. En helemaal aan de andere kant zet deze paus de profeet Nehemia, die vertelt over het herstel van de stadsmuren van Jeruzalem, het herstel van de tempel van de ware God van Israël. En hij zegt eigenlijk dat elke techniek die wij ontwikkelen, of het nou het splitsen van de atoom is, of het gebruik van ontwikkelen van artificiële intelligentie, in theorie zijn dat soort technieken altijd moreel neutraal. Het splitsen van de atoom is niet goed of kwaad. Of het ontwikkelen van een AI-model is niet goed of kwaad. Maar hij zegt, het gaat erom hoe je het inzet. Dus in de praktijk is techniek altijd moreel geladen. En je kan die techniek, artificiële intelligentie of het splitsen van de atoom, inzetten om een toren van Babel te construeren. En daarmee zeg je als mensheid eigenlijk, we hebben geen grond nodig, we regelen dit zelf wel. Mm-hmm. Maar je kan het ook inzetten om de stadsmuren te herstellen, dat wil zeggen om God te eren en God te loven en het goede te doen voor de wereld en voor de mensheid. En daar gaat deze hele encycliek eigenlijk over.
0: De paus die waarschuwt wel voor een kleine groep techbedrijven met meer invloed dan sommige regeringen. Ja. Hoe gevaarlijk is die concentratie van macht?
4: Nou ja, je ziet natuurlijk dat een steeds kleinere groep mensen steeds meer macht in de wereld heeft. Geld, investering, politieke macht, grondstoffen en dergelijke. Ik heb gisteren volgens mij gelezen dat Elon Musk met zijn bedrijf SpaceX naar de beurs toe wil. En als het gaat zoals hij dat wil, wordt hij de eerste biljardair, dus niet miljardair, maar biljardair ter wereld. En de paus waarschuwt, niet alleen de paus, maar ook de paus waarschuwt voor als je een te grote concentratie krijgt van financieel, economische en politieke macht in 1 persoon. Of 1 bedrijf, maar vaak gaat het om 1 persoon. Dan doet dat iets met de balans in de wereld. Dan doet dat iets met de verhouding tussen macht en onmacht. Met de verhouding tussen rijk en arm. Met de verhouding tussen mensen die hun eigen leven vorm kunnen geven zoals ze dat willen. En een hele grote groep mensen die eigenlijk meespoelt op de golven van de wereld. Zonder dat ze er enige controle over hun eigen leven hebben. Dus het groeit heel erg snel, heel erg scheef. En regeringen, tenminste de meeste regeringen in de westerse wereld, hebben allerlei checks en balances om te voorkomen dat er van die macht te veel misbruik wordt gemaakt. Je ziet dat ook mis kan gaan trouwens, hè, dat zie je in Amerika en in Rusland bijvoorbeeld. Maar zo'n private corporatie zoals SpaceX of die dergelijks, die heeft al die checks en balances niet. Die bedrijven en de CEO's van die bedrijven zijn alleen maar gericht op het zoveel mogelijk vergaren van rijkdom, invloed en macht. Maar er zit eigenlijk helemaal geen ingebakken stop op. Er zit geen compensatiemechanisme op. En daarmee worden sommige van die bedrijven machtiger dan regeringen. Maar dan zonder het correctie-instrument van bijvoorbeeld verkiezingen die wij elke 4 hebben.
0: En het gevaar daarvan is?
4: Nou, het gevaar daarvan is dat die bedrijven zoals een mammonsfiguur alle macht en rijkdom en invloed naar zich toe trekken. En al dat alleen maar gebruiken om zelf groter te worden, om zelf nog meer geld te vergaren. Het is een beetje zoals het verhaaltje van Maarten Toner van Olivier B. Bommel. Ik weet niet of de luisteraars dat al kennen. Tom Poes en Olivier B. Bommel van Maarten Toner. En op een gegeven moment gaat Bommel naar de Rommeldamse bank. Want hij heeft van Tom Poes een gulden terug gekregen die hij hem geleend had. En dan gooit hij dat geld in zijn kluis, waar heel veel geld, een beetje daar geduk, heel veel geld ligt. En op dat moment wordt er een soort kritische massa overstegen en zuigt het fortuin van Bommel al het geld uit Rommeldam naar de kluis van meneer Bommel. Dus rijkdom heeft een, de moraal van het verhaal, rijkdom heeft een soort kritische massa. En als je daar overheen gaat, dan vergaart het automatisch bijna nog veel meer rijkdom. En alles wat je dus zelf vergaart, trek je uit de rest van de wereld. En daarmee wordt de kloof tussen rijk en arm, die toch al problematisch is, alleen nog maar erger.
1: Maar is dat nog te doen? Want de doemscenario's die zeggen natuurlijk, we zijn al zover, deze weg is niet meer omkeerbaar.
4: Ja, dus ik ben een klein beetje van de, af en toe, als katholiek theoloog ben ik ook af en toe een klein beetje van de socialistische helstaat. Hoewel we daar ook een beetje mee om moeten letten, want in het verleden ging dat ook niet altijd even handig. Maar een van die ideeën is dat wij als wereldburgers of als burgers van Nederland toch eens moeten gaan nadenken of er niet een soort principiële grens zit aan hoeveel een bedrijf of een individu kan vergaren. En moeten we niet eens gaan nadenken als iemand meer dan, ik zeg maar eventjes iets, 50 miljoen euro heeft. Misschien moeten we dan met elkaar beslissen, ja, dat is ook wel een beetje het maximum, wat het getal is willekeurig, hè, maar een beetje het maximum wat iemand mag vergaren. Moeten wij als samenleving niet een principiële stop zetten op te veel concentratie van economische en politieke macht in één persoon of één organisatie? Daar wil ik wel graag over nadenken, inclusief een 100% belastingschaal.
0: De paus die richt zich ook op vier concrete terreinen waar hij zich zorgen over maakt. Mm-hmm. Dat is waarheid en de manier van communiceren, hè, door AI. Mm-hmm. Daar maakt hij zich zorgen over. Hij maakt zich zorgen over de arbeidsmarkt, over de menselijke vrijheid, de afhankelijkheid van social media. En dan maakt hij zich zorgen over, wat je al zei, oorlog en vrede.
4: Yeah.
0: En dan met name door de autonome wapensystemen.
4: Yeah.
0: Vind jij de zorg op al die terreinen terecht?
4: Ja, ik vind het zeer terecht. Een van de andere terreinen waar hij het ook over heeft is het hele idee van relatie en in relatie staan. Dat vind ik wel heel belangrijk, want we hebben een aantal voorbeelden gezien recentelijk dat mensen zoveel vertrouwen hebben in artificiële intelligentie en daarmee ook menen een soort relatie opgebouwd hebben. Vertrouwensrelatie, misschien is dat een liefdesrelatie. Dat mensen bijvoorbeeld gesteund door ChatGPT zichzelf van het leven beroven. Of dat mensen ontslag nemen bij een bedrijf. Of hun eigen verdediging in de rechtbank gaan voeren, omdat ChatGPT ze overtuigd heeft dat ze dat heel erg goed zelf kunnen. En daarin zie je dus dat mensen een relatie denken aan te zijn gegaan met iets wat geen relatie kan hebben. Want het heeft, als de paus ook zegt, het heeft geen lichaam, geen emoties, het weet niet wat liefde, werk of vriendschap is, het heeft geen moraliteit, het heeft geen enkel idee van wat dan ultimate meaning genoemd wordt, hè, dus de zin van het leven, en het heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de consequenties. Als ik tegen jou zeg, nou, het lijkt me eigenlijk een heel erg goed idee om jou van het leven te beroven, ik heb nog wel een flatgebouw waar je af kan springen, dan heb ik een morele verantwoordelijkheid als jij dat doet.
0: Mm-hmm.
4: Maar op het moment dat ChatGPT op basis van statistische berekeningen en dergelijke datzelfde tegen jou zegt, ja, er is geen verantwoordelijkheid, want die is verantwoordelijk voor de uitkomst van zo'n ChatGPT. Ben jij dat als gebruiker? Is dat de programmeur? Is dat het bedrijf wat het product aanbiedt? Ja, eigenlijk weten we dat niet. Er ligt geen verantwoordelijkheid. Want dat apparaat zelf kan geen verantwoordelijkheid. Kan een grasmaaier niet verantwoordelijk worden voor het feit dat hij de rozen van de buurvrouw afgesneden heeft.
0: Ja, en dat er zo, en dat daar zit dus ook een gevaar in. Het,
4: ja?
0: het hoeft geen verantwoordelijkheid te dragen.
4: Het heeft überhaupt geen verantwoordelijkheid. Nee, het kan geen verantwoordelijkheid dragen, nee.
0: Alleen het lijkt of het dat wel heeft.
4: Ja, wat ChatGPT en andere artificiële intelligenties doen is het zogenaamd simuleren van menselijk gedrag. Dus dat betekent, ze doen alsof. En dat doen ze op basis van berekening van statistische verhoudingen tussen woorden, zinnen en blokken van zinnen. Dus ChatGPT en andere artificiële intelligenties, wat die eigenlijk doen, is die zijn gevoerd met miljarden teksten. En wat ze dan doen is eigenlijk berekenen wat het meest logische volgende woord is. Maar dat ook op zinsniveau en op paragraafniveau en tegenwoordig zelfs op heel boekniveau. Dus wat dat ding doet, is niet antwoord geven op de vraag. Wat het ding doet, is berekenen wat het meest waarschijnlijke antwoord is dat de gebruiker horen wil. Dus het gaat pleasen. Dus het gaat jouw positieve feedback geven. Het gaat vertellen dat jij de allergrootste auteur ter wereld bent. Het gaat vertellen dat jij de allerbeste advocaat ter wereld bent. Er is geen kritisch vermogen. Er is geen pushback. Er wordt geen kritiek geleverd. Zelfs niet als je het hem vraagt. Maar mensen vertrouwen. Sommige mensen hebben de neiging om een hebben en houden aan zo'n apparaat toe te vertrouwen. Ja, dat gaat dus heel erg mis.
0: Zou jij ook vanuit christelijk perspectief zeggen, technologie moet eigenlijk altijd dienstbaar blijven aan de mens?
4: Ja, ik denk dat dat fundamenteel is voor de christelijke traditie. Het gaat om de mens, het gaat om de hele mens. Het gaat om de mens als geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dus de imago Dei uit Genesis. Laat ons de mens maken naar ons beeld en gelijkenis. God, Jezus Christus, die gezien wordt als de perfecte imago Dei. Als de perfecte mens. De meest geslaagde versie van wat een mens zou kunnen zijn. Daar geloven wij als christenen in. En alles wat wij zelf creëren. We zijn created co-creators. We zijn geschapen medescheppers van God. Maar dan hebben we het altijd wel over een secondary creation. Dus wat wij kunnen doen, is nadoen wat God met ons gedaan heeft. Dus wij kunnen God kopiëren, we kunnen God navolgen in de dingen die we scheppen. Kunst, maar ook techniek, zoals artificiële intelligentie. Maar vanuit christelijk theologisch oogpunt, op het moment dat we vergeten dat er dus een first creation is en een second creation is, en we gaan het door elkaar heen halen, ja, dan krijg je een soort monster van Frankenstein, of dan krijg je het idee van de Promethean myth en dergelijke. En daar zijn genoeg boeken en films over geschreven om te laten zien dat dat meestal fout afloopt.
0: Ja, dan wordt de technologie ook echt onmenselijk.
4: Ja, dan wordt de techniek verontmenselijkt. Omdat het in de plaats van menselijkheid komt. Het mag wel ten dienste staan van de menselijkheid, maar niet in plaats van. Daarom dat de encycliek ook Magnificia Humanitas heet, dus de schitterende mensheid. Het gaat om de mensheid en niet om de producten die zij schept.
0: Toch als ik de samenvatting lees van die encycliek, het is wel als je dat leest van poepoe. Het is wel echt, je denkt, hoe de paus dat schetst, wel veel gevaar, veel waarschuwingen, veel gevolgen gaat het hebben, ook inderdaad voor de komende jaren. Yeah. Ik wel denk, nou, het hele leven gaat er totaal anders uitzien. En hij waarschuwt daar soort voor. Maar wat kunnen we daar dan mee met die waarschuwingen van de paus?
4: Nou ja, het probleem is eigenlijk altijd met techniek. Op het moment dat het er is, gaat het nooit meer weg. Dus we kunnen nooit meer terug naar de tijd voor de atoombom. We kunnen nooit meer terug voor het internet. We kunnen nooit meer terug voor het moment dat de artificiële intelligentie, zeg maar, publiekelijk beschikbaar kwam. We kunnen nooit meer terug. Dus dat schetst de paus ook niet. Die is een realist. We moeten niet in een hutje op de hei gaan wonen en alle elektrische apparaten de deur uitgooien, inclusief computers, internet en artificiële intelligentie. Maar wat hij probeert te zeggen is, we moeten met elkaar nu nadenken over de ethische, politieke, morele en economische grenzen van een dergelijke techniek. Want als we dit 20 jaar door laten sudderen en we komen er over 20 jaar pas achter dat we er eigenlijk met elkaar over hadden moeten nadenken, is het echt te laat. En een scepticus zou kunnen zeggen, het is nu al te laat.
1: Ja, want we moeten onszelf dan dus begrenzen als mens. En de vraag is, hebben we dat in ons?
4: Nee, mensen zijn zeer slecht in het begrenzen van zichzelf. Heel goed in het begrenzen van een ander trouwens. Daar zijn we echt knetter goed in. Nou. Maar jezelf begrenzen. Hè? Denk maar even aan, in de christelijke traditie heb je de woestijnvaders. De woestijnvaders, 4e, 5e eeuw na Christus. In een eentje, in een grot ergens midden in de woestijn in Syrië of in Egypte. En dat waren de mensen die zichzelf trainden in loslaten, die zich trainden in zelfbeschrenking, in zelfbeperking. En die hebben daar ook boeken over geschreven, er zijn verhalen over bekend. En dat sijpelt door die hele monastieke traditie van de christendom door. En je hoeft die verhalen alleen maar te lezen om te begrijpen hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is om dat consequent vol te houden.
0: Ik vind het mooi. Een tip wel wat de paus ook geeft is om te gaan vasten van AI. Dat vond ik wel heel mooi. Ik zie wel voor me dat we straks dan ook met die 40 dagen tijd, is nu altijd niet op social media. En op een gegeven moment wordt het, ik gebruik 40 dagen geen AI.
4: Ja, maar je kan dat, maar dat kan helemaal niet. Hè? Want met alle bijvoorbeeld de producten die je in de winkel koopt, of het nieuws wat je leest op een nieuwswebsite, die kunnen best met AI gegenereerd zijn zonder dat je het weet. Dus je kan niet vasten van AI.
0: Nee. Nee, hoogstens niet alles vragen daaraan.
4: Dat kan.
0: De semi-relatie on hold zetten.
4: Precies, dat kan.
0: Dat zou kunnen.
4: Ja, dat
0: we gaan luisteren naar Martijn Bewalda live vanaf opwekking. Gaan we luisteren naar Het Leven.

0: Heerlijk, heerlijk. Dat brengt ons meteen weer even terug naar afgelopen weekend. Toen hij stond te shinen bij ons op het Grootnieuws Radiopodium. Martijn Buwalda. Met cultuurdeoloog Frank Bosman kijken we vanmorgen een aantal grote thema's op het gebied van geloof en maatschappij. We hebben het net gehad over de waarschuwing van de paus voor AI. We gaan nog hebben over de manosfeer en over de metaforen die we ook in de komende sportevenementen tussen sport en geloof kunnen ontdekken. Maar eerst christenen en asiel. Want als we stilstaan bij actuele thema's in onze culturele, religieuze context, dan kunnen we niet om asiel heen. Je zou kunnen zeggen, het is weer in het nieuws. Of Frank, moeten we stellen, het is altijd in het nieuws.
1: Nog steeds in het nieuws. Hè? Ik bedoel, ik kijk vanaf de jaren 80 volgens mij het NOS-journaal, sinds ik als klein jongetje met mijn ouders mee voor de televisie zat. En het is volgens mij een van de meest constante onderwerpen die ik in al die tijd op radio en televisie voorbij heb horen komen. Het is de ene keer minder, de andere keer meer.
0: Maar hoe komt het dat alles rondom asiel al zo lang belangrijk en beladen is?
1: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met wij-zij gevoel. Dus migranten, of het nou economische migranten zijn of oorlogsvluchtelingen, of ze nou uit Indonesië komen of uit Libië of uit waar dan ook. Het gaat altijd over de spanning tussen het bekende en het onbekende, tussen het en met het vreemde. Er komen mensen van elders. Die zien er anders uit, die praten anders, die kijken anders, die hebben andere normen en waarden. En die zijn vreemd. Vaak wordt het gezegd van ja, ze pikken onze banen, of ja, ze pikken onze dochters, of ja, ze komen uit de staatsruif vreten, ze pikken onze huizen en zo. En ik denk dat mensen dat ook, aantal mensen dat ook oprecht zorgelijk vinden. Ik zeg niet dat het terecht is, maar dat, ik snap dat ze dat zorgelijk vinden. Maar er zit uiteindelijk een angst voor de anderheid in. Maar daarmee ook een soort angst voor de andersheid van jezelf. En dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar ga ik uitleggen. Ja. Levinas, de filosoof, heeft gezegd, als je een ander tegenkomt, dan ervaar je de andersheid van de ander. Hè? Als ik jou hier tegenkom, dan denk ik van, goh, jij ziet er anders uit dan ik, je klinkt anders dan ik. Jij bent een vrouw, ik ben een man. Jij hebt lippenstift op, ik niet. Jij hebt een piercing, ik niet. Tenminste, niet zichtbaar. Dus ik ervaar een andersheid. Maar de truc is, en dat is de stap die heel veel mensen niet kunnen of niet willen zetten, is dat ik, omdat ik begrijp dat jij voor mij anders bent, dat het omgekeerde ook het geval is. Dus jij kijkt naar mij en jij vindt mij ook anders. Hè? Ik heb een baard en ik heb een bril en ik heb armbanden om en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. En als ik me dat realiseer, dan realiseer dat ik net zo anders voor jou ben als jij voor mij. Dus in het anders zijn van de ander begrijp ik mijn eigen anders zijn. En die eerste stap wordt in het asielbeleid vaak gezet. Hè? De constatering dat de ander, de migrant, anders is. Sure. Maar dat de stap dan teruggezet wordt. Van ja, maar dat betekent dat ik in de ogen van die ander, van die migrant, ook eigenlijk een hele rare snuiter ben. Met mijn normen en waarden en met mijn, dingen die ik heel erg gewoon vind. Ja, dat is een stap die vaak niet gezet wordt.
0: Twee weken terug kwam het nieuws naar buiten dat de ChristenUnie haar asielkoers heeft aangescherpt. Mm. Ze gaan een aantal strengere asielmaatregelen steunen. Mm. Zijn ze daarmee naar rechts opgeschoven?
1: Ja, dus toen ik bij de ChristenUnie kwam, was het eigenlijk een links-conservatieve partij. Dus dat betekent links op economisch-sociaal terrein, maar conservatief op moreel-ethisch terrein. En dat vond ik ook heel aantrekkelijk aan de ChristenUnie. Je ziet eigenlijk de afgelopen verkiezingen dat het conservatisme, dat zit er nog wel steeds in. Maar het is wel van links naar rechts opgeschoven.
2: Dat zie je bij meer thema's.
1: Ja, dat zie je wel bij, maar voornamelijk als het gaat om migratie. En ik denk dat dat ook ingegeven wordt door electorale overwegingen. Het gaat niet goed met de ChristenUnie als je gaat kijken naar het zetelaantal. En als je gaat kijken naar vertegenwoordigers, ook in lokale gemeenteraden en dergelijke. Dan is de conclusie heel snel de hele samenleving, de hele politiek schuift op naar rechts. Misschien moeten wij daarin mee.
0: Kan streng asielbeleid samengaan met christelijke barmhartigheid?
1: Ja, de kern van de christelijke morele boodschap in het Nieuwe Testament is dat Jezus zegt, je moet van God en van de ander houden als van jezelf. Dus we hebben een soort morele triniteit. God, de ander en ik. En je moet van alle drie in gelijke mate houden. Want als je van één van die drie minder houdt, of als je één van die drie haat, dan is de balans verstoord en dan gaat het niet goed in je leven. Dus als het over migratiebeleid gaat, of christelijk migratiebeleid gaat, dan moet je net zoveel van jezelf als van die migrant houden. En dat betekent dat je die ander moet behandelen zoals je zelf graag behandeld zou willen worden. Nou, om maar eventjes een heel, heel platgeslagen voorbeeld te geven. Als ik naar Iran vlucht, omdat ik denk dat ik daar heel erg snel heel rijk kan worden, dan snap ik dat die Iranees tegen mij zegt, ja, maar dat is hier niet de bedoeling. Maar als ik naar Iran vlucht omdat ik hier in Nederland vervolgd word vanwege mijn geaardheid of vanwege mijn geloofsovertuiging, dan hoop ik dat die Iranees begrijpt dat ik dat doe. Dus het is op een bepaalde manier heel simpel. Wij moeten met migranten omgaan zoals we zelf behandeld zouden willen worden als wij in een vergelijkbare situatie en met een vergelijkbare motivatie naar een buitenland zouden gaan vluchten.
0: Dat zou eigenlijk de christelijke toon kunnen zijn.
1: En dan gaat het dus niet over of een concrete maatregel, een concrete migratiepolitiek wel of niet christelijk is. Want je kan het christendom nooit één op één samen laten vallen met een politiek partij. Het politiek programma, de SGP, denkt dat te kunnen doen, maar ik denk dat ze zich daarin vergist. Dus die twee kunnen nooit samenvatten. Maar wat je wel als christen kan doen, dat als er een bepaalde maatregel genomen wordt, of iets van klimaat of van migratie, dat je bij jezelf nadenkt van ja, zou ik het fijn vinden als er in dezelfde omstandigheid over mij hetzelfde beslist zou worden? En als het antwoord nee is, ja, dan moet je ook wel zo eerlijk zijn om dat niet aan de ander te willen doen.
0: En zo voel je ook dat misschien sommige dingen van een strenge asielbeleid, ik denk, oh ja, nee, dat snap ik. Dat zou ik ook, hè, als het andersom was, doen. En sommige dingen dan duidelijk van nee, dat zou je zelf ook niet willen. Mm. Toch een beetje wat u niet wilt.
1: Ja,
0: dat is een
1: gouden regel. Hè?
0: Doe het ook een ander niet.
1: Ja, doe het aan een ander niet.
0: En dat is wel mooi, het besef van voor jou ben jij ook de ander. Ja? Dat is wel een hele mooie om mee te nemen. We moeten er even uit voor het nieuws. Maar het volgende uur bespreken we nog met elkaar de manosfeer. En of jij dat ook onder in de christelijke bubbel ook al terug ziet komen. En er komen natuurlijk ook weer grote sportevenementen aan. Welke overeenkomsten zijn tussen geloof en sport? En hier wordt sport ook eigenlijk wel bijna iets religieus. Je kan met ons meepraten.
2: Altijd fijn om van je te horen. Wat raakt er? Welke vragen roept het allemaal nog bij je op? Meld je even in de Grootnieuwsradio WhatsApp of ga naar de website grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
0: Blijf erbij. Graag tot zo.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
14: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
15: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuwsradio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
14: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
15: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
24: Groot Nieuws Radio.
25: Het christelijke radiostation.
24: Het ANP nieuws van 11 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Afgelopen nacht hebben ongeveer 140 asielzoekers in de noodopvang in Groningen geslapen, omdat in Ter Apel geen plek voor ze was. Zo'n 30 vluchtelingen kozen ervoor om in Ter Apel te blijven en daar buiten te slapen. Dat vonden ze rustiger. De komende dagen kan Groningen nog vluchtelingen opvangen. Daarna moet een alternatief komen. Je vliegvakantie hoeft deze zomer niet verpest te worden door een tekort aan brandstof. Er is in Europa nog genoeg om de zomer door te komen, zegt de baas van het vliegveld in Frankfurt. In andere delen van de wereld kunnen wel tekorten zijn, zoals in Suriname. Een vliegtuig naar Schiphol moest gisteren bijtanken in Frans-Guyana. In het Limburgse Kelpen-Oler is een automobilist om het leven gekomen nadat hij frontaal op een vrachtwagen was gebotst. De man kwam met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Daarna botste er ook nog een busje op de auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag wordt het tropisch warm. En dat was het ANP-nieuws.
27: Groot Nieuws Radio Verkeer.
28: ANWB.
29: Een file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf Zevenaar kun je rekenen op 10 tot 15 minuten extra. En de A58 richting Bergen op Zoom, want tussen Breda en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer met 20 minuten vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is. En Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot 12:30 zo zal blijven.
28: Zometeen
30: meer Thijs en Jorieke. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
33: Gewoon even op BelSimpel kijken.
34: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel.
0: Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
7: Oranje fans opgelet, KPN.

0: bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
3: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: Elevation Worship. En jongens, ben je...
1: Ja, Chandler Moore.
0: Nee, de titel.
1: Jara.
0: Ik zit opeens dek, hoe spreek ik? Sorry, ja. Weet je, we hebben lang weekend gehad.
1: Ja, Jara, zou ik zeggen.
0: En dan... ze hebben net 100 keer gezongen.
1: Ja, en dan moet je heel snel door.
0: Ja, gewoon Jara.
2: Thijs en Jorieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Gewoon alles wijten aan het weekend. Gewoon alles wat eigenlijk deze week verkeerd had zeggen. Ja, maar ja, het was ook wel een lang weekend, hè?
1: Je kunt de komende maand kun je het er nog over hebben. Dan heb je een nieuwe smoes nodig. Maar goed, komt goed.
0: Met universitair docent cultuurtheologie Frank Bosman belichten we weer een aantal actuele thema's op geloofs gebied. We hebben het vorige uur gehad over de waarschuwing die de paus deze week gaf over AI. En over de rol van christenen in het asieldebat. Rondom het nieuws dat de ChristenUnie daarin is opgeschoven.
1: Maar we staan natuurlijk ook op de drempel van een goed gevulde sportzomer. Ik heb er al zin in. En waar liggen die lijntjes tussen het christendom en sporten als wielrennen en voetbal? Ja, dit uur nog, maar eerst gaan we in op de vraag met Frank. Die cultuurtheoloog is, ja, die manosfeer. Komen we dat ook al in ons christelijke bubbeltje tegen?
0: Ja, het gaat best wel veel over de manosfeer, Frank. Ook, ja. Ja, dit is weer een term die we natuurlijk even moeten duiden. Wat versta jij onder de manosfeer?
3: De manosfeer is zeg maar een domein, voornamelijk op internet, maar ook daarbuiten. Van voornamelijk jonge mannen die vaak heftige emoties hebben. En die proberen na te denken over wat het betekent om man te zijn in deze in hun ogen zo gefeminiseerde woke samenleving. En die dus gaan nadenken over wat betekent het om een echte man te zijn. En dan valt op dat echt man zijn vaak gedefinieerd wordt in termen van sterkte, van fysieke kracht, van dominantie, van regie nemen, van dingen afdwingen, van dingen regisseren, van dingen van organiseren. Een beetje het cliché van een echte man uit de jaren 50 Hollywood. Film, zo'n eenzame cowboy die op zo'n grasprietje kauwend al zijn vijanden neermaait, terwijl die een prachtige gerokte vrouw van het die op het terras boven staat een handkusje toewerpt, waarvan zij vervolgens in zwijm valt.
1: Maar jij bent hier op de motor naartoe gekomen, Frank.
3: Ik ben zeker.
1: Dat jij hiervoor gevallen bent.
3: Zeker. Ik rij op een motor, krijg een Honda Goldwing 1500.
1: Dat is best groot
3: apparaatje.
1: Nou.
3: Ik rij heel graag motor. Het is heel makkelijk om door de file heen te rijden. Je mag overal parkeren.
1: Maar heeft dat met de manosfeer te maken? Dat was de vraag.
3: Ik vind mezelf niet een klassieke manosferische man. Ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken. Maar ik koester mijn vrouwelijke kanten heel graag als dat even mag.
0: Is dit een wereldbeeld waarin de man zelf erg centraal staat?
3: Ja, eigenlijk wel. Hè. Het gaat over heel specifieke genderverhoudingen. Dus de man die buitenshuis het werk doet. En de vrouw die binnenshuis voor het huis en voor de kinderen zorgt. Het gaat ook vaak over een man. Dat wordt containment genoemd. Hè. Dus een man moet een vrouw ook begrenzen en moet ook zorgen dat ze veilig is en dat ze niet over haar eigen grenzen heen gaat. Dus er zit ook een soort controlerende, vriendelijk geformuleerd, maar niet te min controlerende houding naar vrouwen toe. Er zit ook veel frustratie, denk ik. Het heeft ook wel wat raakvlakken met bijvoorbeeld de incel movement. Hè? Dat is de involuntary celibate. Dus de onvrijwillige celibataire. Dat is ook een subgroep op internet en ook daarbuiten. Waarin jonge mannen zich beklagen dat ze dus geen partner kunnen vinden. Dat ze dus geen seks kunnen hebben. Omdat de vrouwen de macht hebben in de wereld. En zij vinden op een bepaalde manier dat ze recht hebben op een partner. Of recht hebben op een seks. En vrouwen onthouden hen dat. Dus dat wil nog wel eens leiden tot verbaal of zelfs fysiek geweld tegen vrouwen. Dus je ziet eigenlijk dat zowel die manosfeer als die incelbeweging, die zijn reacties op een westerse samenleving die de afgelopen, ligt er een beetje aan hoe je rekent, maar zeg even voor het gemak, de afgelopen 100 jaar geprobeerd heeft om de genderongelijkheid in ieder geval bespreekbaar te maken en ook voor een gedeelte te adresseren en op te proberen te heffen. En je ziet dat een bepaalde groep mannen daar niet in mee kan komen en een tegenbeweging gestart is.
0: En waarom kan deze groep mannen daar niet in meekomen? Wat is een soort van...
3: Ik was laatst bij een tentoonstelling in het Brabants Museum in Den Bosch. En een van de wisseltentoonstellingen ging over wat betekent het om man te zijn. Je kan die vraag natuurlijk ook stellen wat betekent om vrouw te zijn, hè, voor de duidelijkheid. En dan zie je eigenlijk dat we in Nederland of in de westerse wereld eigenlijk niet meer een eenduidig beeld hebben wat het betekent om een man te zijn. Vroeger was dat helder, hè? Je had een pak aan en een stropdas en een hoedje op je hoofd. En jij reed altijd achter het stuur van je eigen auto. En jij was degene met het grootste salaris, of misschien wel het enige salaris. Jij was degene die de beslissingen thuis nam. Dat was een soort vanzelfsprekend sociaal construct waar je als jongeman ook gewoon in kon stappen. Je wist wat er van je verwacht wordt. Dat is in de 21ste eeuw in Nederland en West-Europa natuurlijk een stuk ingewikkelder geworden. Want wat betekent het om man te zijn? Wat betekent het om heteroseksueel te zijn? Wat betekent het om transseksueel te zijn? Of wat dan ook. Dus de opties om, zeg maar, individueel vorm te geven aan je eigen identiteit zijn natuurlijk exponentieel toegenomen. Je kan nu veel vrijer jezelf ontwikkelen en zijn wie je wil zijn dan 20, 30 jaar geleden. Maar dat betekent dus ook een enorme druk. Wat dat betekent dus dat je zelf moet gaan uitvinden van, ja, wie ben ik eigenlijk en waar sta ik voor? En wat betekent het om een man te zijn of een motorrijder te zijn of een baard te dragen of weet ik wat allemaal? Dat is allemaal niet meer vanzelfsprekend. En dat betekent dus dat er een soort gat valt. Ja, en in dat gat is de manosfeer ontstaan.
0: Ja, want zo'n gat, dat voelt waarschijnlijk onveilig,
3: ja.
0: Spannend.
3: Ja, ja. De maatschappij,
1: onduidelijk ook wel, denk ik.
3: Ja, de maatschappij geeft niet meer heel erg duidelijk aan hoe je je moet gedragen of welke sociale rol je op je moet nemen. En dat zorgt ook voor veel gevoel van onveiligheid en voor een gevoel van onzekerheid. En dan is het heel verleidelijk dat er mensen als Andrew Tate bijvoorbeeld zijn, die dan het cliché van een strak getrainde, heftige emoties hebbende, energie projecterende hyperman. Waarmee je ook, zeg maar, kan laten zien dat jij aan het roer staat. En dat jij de baas bent over je eigen leven. En dat je de baas bent in je relatie. En dat je de baas bent in je werk. En dat je domineert.

0: Maar dit geeft een soort in dat bestaansrecht, zekerheid, controle.
1: Ja, en een sociaal, nou niet sociaal geaccepteerd, maar een soort sociaal narratief, een soort sociaal verhaal, waarin mannen ook gewoon dominant en agressief mogen zijn. Normaal gesproken vinden we in onze 21ste eeuw, als mannen agressief en dominant zijn, dat vinden we over het algemeen een beetje problematisch. Hè? Dan krijg je van die alfa-aapjes op een rots, en dan hebben we meestal zoiets van, nou doe maar eventjes niet. Mm-hmm. Maar in deze manosfeer worden die eigenschappen van agressiviteit en assertiviteit en dominantie juist als bepalend en als heel goed beschouwd. Het is ook een plek Waar je als man ook agressief, assertief en dominant mag zijn. En dat positief gewaardeerd wordt.
0: Zijn christelijke jonge mannen hier ook gevoelig voor?
1: Ja. Dus christelijk, je ziet ook in de christelijke kerken, christelijke omgeving, zie je ook dat jonge mannen geïnteresseerd zijn in deze nieuwe vraag. Een beetje heel cliché te zeggen. Christelijke kerken, de christelijke kerken in Nederland, of dat katholiek of protestant zijn, lopen meestal niet heel erg voorop in maatschappelijke vernieuwingen. Ze zijn late adopters vaak. Dat betekent dat je in conservatieve katholieke, conservatieve protestante gemeenschappen eigenlijk diezelfde kritiek hoort op de moderne maatschappij. Hè. De genderrollen zijn onduidelijk en iedereen kan maar worden wat hij wil. En mannen kunnen jurken dragen en mannen zijn geen mannen meer, vrouwen zijn geen vrouwen meer. Allemaal moeilijk, onzeker. Zo is toch niet hoe God het bedoeld heeft. God heeft toch Adam en Eva geschapen. En niet Adam en Steve, maar Adam en Eve. En dat soort verhalen krijg je dan. En dan is zo'n verchristelijkte versie van de manosfeer natuurlijk ook voor christelijke jonge mannen wel een wereld die zuigt.
0: Hoe ziet die manosfeer in een soort christelijke variant eruit?
1: Nou, dan krijg je de conservatieve katholieke en conservatieve protestante groeperingen waar in de katholieke kerk bijvoorbeeld ook vaak de klassieke rolverdeling. Hè, dus de man werkt buitenshuis en de vrouw werkt binnenshuis en zorgt voor de kinderen. Mannen hebben broeken aan, vrouwen hebben rokken aan. Er wordt een hele schare kinderen geacht verwekt te zijn geworden. Op zondag naar de kerk. Man is degene die de beslissingen neemt. Degene die naar buiten toe het gezicht van het gezin bepaalt. Degene die aan het roer staat. Duidelijke genderverdeling ook. Duidelijke rolverdeling. En vaak in combinatie met een conservatief christelijk gedachtegoed, wat vaak zich baseert op een niet bestaande versie van de jaren 50 van de vorige eeuw.
0: Wat zijn de gevaren van de manosfeer?
1: De gevaar van de manosfeer is dat we een groep kwetsbare jonge mannen laten ontsporen. Want wat ik al zei, agressie, assertiviteit en dominantie zijn belangrijke woorden in die manosfeer. En ik denk dat ik jullie en de luisteraars niet uit hoef te leggen, als we dadelijk een heel cordon aan jonge mannen loslaten in de echte wereld, die allemaal denken dat ze agressief, assertief en dominant kunnen zijn, en dat ook nog eens een keertje als positief beschouwen, ja, dan denk ik dat we eerder meer geweld in de samenleving krijgen en minder begrip dan andersom.
2: Is hier de positieve element in?
1: Nou, het enige, eigenlijk niet. Maar het enige positieve wat ik erin zie, is dat het wel heel belangrijk is voor jonge mensen, maar voor iedereen, maar ook voor jonge mensen, ook voor jonge mannen, om na te denken van wat betekent het om mij te zijn? Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag in de 21ste eeuw. Hè? Vroeger werd je geboren als de dochter, als de zoon van de slager. Dan werd jij ook slager. Mm-hmm. En vroeger werd jij geboren als de zoon van de fabrieksarbeider. Dan ging jij ook fabrieksarbeider. En als jij een man was, dan ging je trouwen met een vrouw. En dan kreeg je een stuk of wat kinderen. En zo ging dat allemaal. Tegenwoordig hebben we enorme keuzemogelijkheden als het gaat over het construeren van onze eigen identiteit. Wie we willen zijn, wat we willen uitstralen. En die keuzevrijheid is natuurlijk fantastisch. Daar hebben we ook met z'n allen voor gestreden. Maar hoe meer keuze, hoe meer stress. Kijk, vroeger had je één potje pindakaas, hoeft je in de supermarkt, hoef je niet over na te denken. Mm-hmm. Nu heb je 25 soorten pindakaas. Stress, welke pindakaas moet ik dan nemen? Dus die enorme vrijheid geeft ook een enorme druk aan zeker opgroeiende mensen van wie ben ik eigenlijk en welke keuzes wil ik eigenlijk maken? En hoe weet ik dat ik de goede keus maak? Dus dat je daarover nadenkt, ja, dat lijkt me wel heel erg nuttig. Alleen uitkomen bij de manosfeer lijkt me niet zo'n goed idee.
0: Wanneer zijn traditionele waarden gezond en wanneer worden ze dus eigenlijk giftig of destructief?
1: Als ze versteend zijn. Hè? Dus ik ben zelf Rooms-Katholiek, ik ben gek op tradities. En als we iets 3 keer gedaan hebben, is het een traditie. Maar we doen dingen ook nog wel eens een paar 100 jaar, dat vinden we kicken.

0: Dus tradities zijn mooi omdat ze je verbinden met de mensen die voor jou gekomen zijn. En ze verbinden jou ook weer met de mensen die na jou komen en hetzelfde ritueel of dezelfde traditie hebben. Dus het geeft een soort over de grenzen van tijd en ruimte een verbintenis met de mensen die voor jou gekomen zijn en die na jou komen. Daar zijn tradities heel erg geschikt voor en ook heel erg goed voor. Op het moment dat die tradities in steen gebeiteld zijn, en dus niet meer kunnen verplaatsen en ook niet meer kunnen meebewegen met de moderniteit, hè, dat het idee ontstaat dat die onveranderlijk en onveranderbaar zijn, dan kunnen ze giftig worden en dan kunnen ze verstenen.
1: Heeft de kerk jongens en jonge mannen genoeg te bieden als het gaat over identiteit, kracht, roeping?
0: Ja en nee, hè. Dus dat is een beetje ingewikkeld. Maar als ik het even bij de eigen Rooms-Katholieke Kerk mag houden, wij zijn natuurlijk nog steeds een enorm mannelijk bolwerk. Want alleen mannen mogen gewijd worden tot diaken, priester en bisschop. Dus ook in praktijk, de theorie is iets ingewikkelder, maar in praktijk betekent dat alleen mannen kardinaal en paus worden. Dus we hebben in onze katholieke kerk een enorme mannenbolwerk. Tegelijkertijd zien we aan de andere kant dat het feitelijke werk in de parochies heel vaak, de vrijwilligers die gewoon shit doen, die gedaan moet worden, die tafels klaarzetten, koffie klaarzetten, bloemen in de kerk zetten, in het koor zingen, dat zijn heel vaak de vrouwen die dat doen. En daar zit een soort blijvende spanning tussen. Dat je ziet dat heel veel vrouwen het feitelijke werk in de kerk doen, maar uiteindelijk het de gewijde mannen zijn die de beslissingen nemen, ook over al die vrouwelijke vrijwilligers.
1: Dat is toch raar?
0: Ja, dat is inderdaad heel erg raar.
1: Is dat niet wat raar?
0: Ik krijg dat hier niet anders uitgelegd dan dat inderdaad een beetje raar is.
1: Heeft de kerk dus jongens en jonge mannen genoeg te bieden als het gaat over identiteit, kracht en roeping?
0: Nou, laat ik het anders beantwoorden. Misschien dat het heel fijn is als paus Leo over een jaar nog een keer een encycliek schrijft. En dan iets schrijft over man en vrouw zijn in deze tijd.
1: Wat zou een christelijk alternatief verhaal inderdaad over mannelijkheid kunnen zijn?
0: Nou, ik denk als je wil weten wat het betekent om een mens te zijn, dat je naar Jezus Christus kijkt. Dat doen we als christenen al 2000 jaar. Dat is de perfecte mens, dat is het perfecte beeld van God. Volgens de verhalen weten we dat Jezus een man is. Dus als je als jonge christelijke man wil weten hoe je een echte christelijke man wordt, volgens mij hoef je dan niet verder te kijken dan naar Jezus Christus. En dan zie je dat Jezus Christus soms ook best wel even agressief dominant kon zijn. We noemen even het schoonvegen van de tempel in Jeruzalem. Maar je ziet ook dat Jezus Christus vaak juist heel invoelend is en heel begripvol is en heel liefdevol is. En als ik het heel cliché mag zeggen, traditioneel feminine karaktereigenschappen heeft. Dat is zo'n cliché dat ik dat nu zeg. Maar het luisteren, het zorgen, het meelopen, het luisteren, adviezen geven. Volgens mij kan je als christelijke man ook een hele zachte man worden. Hele lieve man worden, hele invoelende man worden. Als je het voorbeeld van Christus serieus neemt.
1: We gaan luisteren naar Natalie Lane, The Long Way. En daarna gaan we het nog hebben over ons vierde onderwerp. Gaan we eens even kijken naar sport en geloof. Want er staat een sportzomer, staat helemaal klaar. Thijs heeft er helemaal zin in.
2: Nou, daar kunnen we ook heel veel mannelijkheid in kwijt.
1: Oh, toch ja. Zie je, eigenlijk hebben alle onderwerpen toch een soort van met elkaar te maken.

0: Met cultuurtheoloog Frank Bosman kijken we vanmorgen een aantal grote thema's op het gebied van geloof en maatschappij. We hebben het al gehad over de waarschuwing van de paus, voor AI, over christenen en asiel, over de manosfeer hebt gehad. Rest ons nog, misschien wel jullie favoriete onderwerp.
1: Ja, gelukkig komen we eraan toe.
0: Sport en geloof. Ik dacht nog, kan ik gewoon heel lang over die andere dingen praten?
1: Nee, het goed. We hadden er gewoon vier afgesproken.
0: Nee, daarom. Maar er komt een goed gevulde sportzomer aan. Met natuurlijk de jaarlijkse sportevenementen zoals Wimbledon, de Tour de France. Maar natuurlijk ook het WK voetbal dat over 2 weken in Amerika begint. En we weten dat jij hebt een boek geschreven over wielrennen.
2: Ja, God heeft ook een fiets. Kleine Precies. Theologie van wielrennen.
0: Dus jij bent al een beetje van de sport.
2: Ja, ik ben eigenlijk iemand die heel erg van de Tour de France houdt. Ook voor heerlijke slaaptelevisie. Hè? Als er dan zo'n renner 5,5 uur lekker in zijn eentje aan het fietsen is en dan half kilometertje voor de eindsprint door het peloton opgeveegd wordt, waarin dan vervolgens de sprinters het afmaken, die dan vervolgens ook over elkaar heen vallen en zo. Maar eigenlijk zie je al bij de apostel Paulus, hè, die het heeft over het christelijk geloof en het geloven überhaupt als een goede strijd die gestreden moet worden. En net zoals de atleten zich voorbereiden op de wedstrijd, de wedloop, en zich allerlei dingen ontzeggen om de lauwerkrans, hè, dat is een verwijzing natuurlijk ook naar de Olympische Spelen, die in zijn tijd natuurlijk ook al heel populair waren. En dus je ziet eigenlijk dat daar, hè, Paulus gebruikt ook andere metaforen, maar hij gebruikt ook de metafoor van de sport om te laten zien wat het betekent om christen te zijn.
0: Sport leent zich goed voor religieuze metaforen.
2: Ja, precies. Het leent zich goed voor religieuze metaforen in deze zin. Maar bijvoorbeeld ook, hoe vaak zie je niet bij voetballers of bij wielrenners, om maar even bij de twee sporten te blijven die we net in de introductie genoemd hebben, hoe vaak zie je niet dat er een kruisje om het nek hangt? Of hoe vaak zie je niet dat er even op het kruisje gekust wordt en naar boven toe gehaald? Of hoe vaak heb je niet een wielrenner die in een soort, als je van bovenaf krijgt, in een soort kruisvorm over de finish heen komt en dan even zo naar boven toe wijst om zijn overwinning op te dragen aan een gestorven vriend of collega of vader of moeder of wat dan ook. Of iemand die zich bekruisigt terwijl die de finish overkomt, of spelers die zich bekruisigen als ze het voetbalveld opgaan. Je ziet nou, langzamerhand eigenlijk dat steeds meer wordt. Het was in de jaren 90 en de zero's was het op een soort dieptepunt. Je ziet het nu eigenlijk weer terugkomen. Het is, dat wielrennen bijvoorbeeld ook, dat gevecht van zo'n eenzame wielrenner die dan in een bakkende 40 graden Franse zon zich tegen zo'n berg omhoog beukt, die ik nog ineens lopend opkom, laat staan binnen een competitie op een fiets. En die dan alle elementen moet trotseren en dan boven de boomgrens rijdt. En dan alleen maar zo'n kale vlakte waar alleen de stenen zijn gezelschap zijn, omdat zelfs de wielrenner toeristen niet zo hoog die berg op gaan. En je ziet hem in je eentje, zie je hem beuken en zie je hem omgaan. En als je ziet hoe dan wij als fans of als wielrenner fans daarmee omgaan, het heeft een soort combinatie tussen een gladiator en een martelaar. Hè? Het is fascinerend. Fascinerend om te zien.
0: En dat maakt een beetje dat, en daar zie je dat religieuze.
2: Ja, de toewijding van die sporters aan hun sport, dat is bijna een religieuze. Nou, bijna, dat is een religieuze toewijding. Je ziet het in de verering van de fans naar een voetbalheld of een wielrennerheld. Dat is het heilige van onze tijd. Maar ook het feit dat ze zich fysiek en mentaal zo vreselijk afbeuken. Dat is met voetballers misschien nog wat minder dan met wielrenners. Wielrennen is ook een hele individuele sport. Voetbal is natuurlijk een groepsport. Dan zie je daar een ontlediging, mag ik haast zeggen. Lichamelijke en een geestelijke ontlediging die wij in de christelijke traditie eigenlijk alleen van de woestijnvaders en van de monniken kennen. Dus het is een soort monniksbestaan. En als je daar in je eentje in de elementen boven naar zo'n top toe rijdt, dat moet geregeld toch ook een soort mystieke ervaring zijn. Waar je gaat buiten jezelf van inspanning. Je gaat buiten je geest van inspanning. Je rijdt in een soort trans, waarin alleen nog maar de slagen van de pendalen het ritme van je hartslag kunnen bijhouden. Je hebt het oortje uit je oor gerukt, want je wil niemand horen, want het is jij en de berg en jij alleen. En als je op dat moment geen godservaring krijgt, dan weet ik het ook niet meer.
1: Hebben ze jou wel eens gevraagd als sportcommentator bij wielrennen?
2: Nee, maar ik zou het heel graag doen. Dus nou. NOS, sportredactie, als ik een keer mee mag praten, heel erg graag.
0: Ik hoor het echt helemaal zoals ik daar zit nu geboeid te luisteren naar als het over wielrennen gaat. Zit natuurlijk ook iets heel moois dus in, van die discipline, gemeenschappen, overgave. Daar zie je natuurlijk al parallellen in. Maar ik weet nu al de reacties die als het WK is begonnen over koning voetbal.
2: Koning voetbal, hè?
0: Die gaat natuurlijk komen.
2: Ja, ja.
0: Wanneer wordt sport juist meer een soort afgoderij?
2: Nou ja, eigenlijk is het hetzelfde als we begonnen deze uitzending. Laten we een mooie inclusio maken met de encycliek van de pauze over artificiële intelligentie. Dat het ging over de Toren van Babel of de stadsmuren van Jeruzalem en van de Tempel van Jeruzalem. En ik denk dat als sporten, zoals elke menselijke activiteit, sporten kan een Toren van Babel zijn. En dan gaat het alleen maar over je eigen prestatie. En dan gaat het alleen maar over een soort zelfvergoddelijking. Nou, bijvoorbeeld met Lance Armstrong of zo. Dan gaat het toch echt wel om zelfvergoddelijking. Ja, dat kan alleen maar tot een val leiden. En met Armstrong hebben we ook gezien, die is wel ernstig gevallen. Dan heb ik het niet over van de fiets vallen. Of je kan het gebruiken om de tempel van Jeruzalem te herstellen, de stadsmuren van Jeruzalem op te bouwen. En dan hebben we het over het vieren van het menselijk leven, het vieren van de menselijke prestatie, het vieren van het teamwork, wat ook met een individuele wielrenner natuurlijk eigenlijk ook achter die prestatie steekt. Waarmee je het leven kan vieren in het besef dat je het leven ook maar gekregen hebt, dat het leven er niet ligt om gepakt te worden. Om nog maar even een verwijzing naar de manosfeer te maken, zodat we bijna alle onderwerpen erbij hebben. Ja, het leven is niet om gepakt te worden. Het leven is om te krijgen. En het leven is om te geven.
0: Maar dat is natuurlijk als je ook zelf een sporter bent. Maar als fans, als iedereen die zo meteen dus helemaal voor die sportevenementen gaat, is hele, wordt altijd veel gekeken, veel emoties.
2: Ik kan me nog een keertje. Wat ik het mooi beeld daarbij vind, is zo'n fans die dan langs de route staan en die juichen hun held toe. En dan komen er andere fietsers voorbij uiteraard. En eentje rijdt de berm in en valt om. En elke fan loopt naar die fietser toe en trekt die fietser overeind, zet die fiets op neer en gaat helpen. En er wordt geen vraag gesteld, is dit mijn held? Is deze van mijn team? Is dit de grote concurrent van mijn help? Een fietser die op zijn fiets zit, is een fietsende mens. Een fietser die gevallen is, is een gevallen mens. En een gevallen mens moet worden geholpen.
0: Ik voel al, met het wielrennen kunnen we echt ook wel mooi met een soort religieuze bril naar kijken. Van iemand die de berg opgaat, dan kun je natuurlijk helemaal je eigen leven ernaast leggen. Ik voel echt die metaforen. Ja. Met voetbal,
1: Iets moeilijker
0: die metaforen te leggen met die religieuze bril.
2: Kijk, als ik dat zo eigenlijk zou doen, dat geldt eigenlijk voor alle groepsporten, maar laten we het even bij voetbal houden. Het is nooit de individuele voetballer die wint, het is altijd het team.
0: Ja, ik vind altijd zeer veel aandacht gaat dan naar degene die scoort.
2: Ja, klopt ook wel. Maar je ziet dat de meest succesvolle voetbalteams, en als dan aan de trainer gevraagd wordt, waarom zijn jullie zo succesvol? Meestal wordt er iets gezegd in termen van, de jongens gunnen het elkaar. Dus op het moment dat je in een team kan functioneren, waarbij het dus niet gaat om of ik kan scoren, maar of ik een ander kan helpen voor ons te scoren. Dat zijn meestal de beste voetbalteams om in te spelen en met de beste resultaten. Als je een voetbalteam samenstelt, heeft Nederland ook zo vaak gehad, hè, waarin al 15 individuele internationale superspelers spelen. Ja, die vervolgens geen enkel idee hebben dat je ook eens een keer de bal aan een ander kan geven. Dan mislukt het helemaal.
0: Dus zo kunnen we er ook naar kijken. Nou, we zien zo uit naar de sportzomer. Cultuurtheoloog Frank Bosman, dank dat je weer een blik met ons hebt willen werpen op zeer veel diverse thema's. 27 mei volgend jaar.
2: Ja, ben ik er weer.
0: Staat dus in de agenda.
1: Ja, het is een donderdag, dus dat kan.
2: Dat kan.
0: Nou, helemaal top. We schrijven het op. Tot volgend jaar. Dank je wel.

0: God doet iets nieuws.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Maarten Vermeulen van de EO. Goedemorgen.
2: Dag, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
2: Zo, zijn jullie bijna wel bijgekomen?
3: Nou, joh, dan de aankondiging van Jorieke. Vroeger had je een hele allemaal titels. Nu ben je gewoon van de EO.
0: Ja, maar ook dus wel gewoon, niet, ja. Maar het is ook op, ik zat echt in mijn hoofd. Dacht ik, ja, hij doet van alles bij de EO.
2: Ja,
0: chef van.
2: Het is allemaal niet meer uit te leggen. Niet van, moeilijk bij te benen.
0: Chef van verschillende inhoudelijke afdelingen. Het is ook, ja. Ja, maar jullie doen ook allemaal gekke titels daar. Ja, sorry. Ja. Ik bedoel, ik ben nu ook één van EO. Jullie natuurlijk. Ja. Maar,
3: hebben jullie van die Engelstalige titels ook, Maarten?
2: Nee, die probeer ik wanhopig steeds in het Nederlands te vertalen. Ja.
3: Oké, heel goed.
2: Ja. Nee, dat, daar trek ik wel een grens. Ja.
0: Hey, ik weet wat jij überhaupt gaat meemaken, want daar zijn wij bij over 2 weken.
2: Dat is natuurlijk
0: de jongerdag reunie. Het grootste worship concert vindt al plaats. En wij zijn er ook. We gaan daar een heerlijke uitstelling van maken. Okay. Dat gaan we meemaken. Maar dat is nog niet. Wat heb jij meegemaakt dat je wil delen?
2: Ja, oh sorry, dat is nu mijn call natuurlijk. Ja, nee, ik dacht, doe even een bruggetje. Ja, nee, wat ik dus... ik heb vanochtend, laat ik het gewoon bij het begin beginnen. Vanochtend ging om 7 uur mijn wekker. En om 8 uur ging ik sporten. Oftewel, ik heb sinds kort iemand die ik betaal, gek genoeg. En die gaat mij dan een uur helemaal afbeulen. Oftewel, ik ben na een uur later ben ik compleet naar de vaantjes.
0: Maar wacht even, jij hebt een personal trainer.
2: Ja.
0: We hebben het namelijk net over de manosfeer gehad.
2: Oh ja, nee, dat, ik zit helemaal in de manosfeer wat dat betreft, hoor.
0: Nee, eiwitjes aan het bouwen?
2: Eiwitjes en zo, nee, dat allemaal niet, gelukkig. Kijk, ik hou een beetje van hardlopen, een beetje bewegen, vind ik leuk. Ja. En nu ben ik op het spoor gekomen van ja, maar je kunt dus een betere loper worden. En ook wat, hoe heet dat? Stabieler in je bewegingen. Als je ook wat doet aan krachtoefeningen.
0: Ja.
2: En nou ben ik van nature iemand die vrij lui is. Of op zijn minst altijd probeert om de kantjes ervan af te lopen. Dus zet mij in een sportschool en ik denk na 3 keer... tandje minder kan ook wel. Of, snap je? Dus ik heb mezelf in dat opzicht niet zo goed in controle. Dus nu hebben we een betaalde. En die gaat dan mij vertellen wat ik moet doen. En toen dacht ik op een gegeven moment, dit is raar. Dat eigenlijk betaal ik dus iemand om mij iets te laten doen waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. En dat werkt dus ook niet als die daar niet zou zijn, zou ik het niet doen. Maar omdat ik hem heb betaald, ga ik het wel doen. Nou, kortom, als je daar lang over nadenkt, word je helemaal gek. Het is natuurlijk een beetje alsof je jezelf iemand 10 euro geeft en zegt, sla mij in elkaar.
0: Dat is heel raar. En het is ook helemaal niet voor jou. Jij staat niet bekend als degene van, oh, autoriteit, I love it.
2: Nee, sterker nog, als ik die man niet zou betalen en hij zou uit het niets mij ineens vertellen, nou, ga jij hem maar 10 keer of 15 keer omdrukken, dan zou ik denken, maar we gaan even zitten, want wij komen hier niet uit op deze manier. Maar nee, ik geef hem eerst mijn geld. Ja, en daarna mag hij dus tegen mij zeggen, ga 15 keer omdrukken. En dan ga ik dat vervolgens doen. Ja.
3: En wat voor zinnetjes gebruikt hij om jou dan aan te moedigen als je niet hard genoeg je best doet?
2: Ja, dat is dus nog het andere punt. Kijk, hoe kleiner het groepje, hoe meer aandacht die heeft. Dus hoe vaker die dan naast je staat en dan of mee gaat tellen, dat is het allerergste. Want dan voel je aan, oké, deze gaan alle 15 gebeuren nu. Want ik ben toch ook wel dat ik denk, oeh, hij kijkt niet. Eentje minder. Of ik ben de tel even kwijt. Nou, 15. Dus dat is erg. Of wat bijna net zo erg is natuurlijk dat hij dan zegt, ja, doe nu je rug nog iets hoger en dan je been in een onmogelijke positie en haakt dan je arm in een bocht van 90 graden achter je hoofd. Zo moet hij. En dat je dan voelt, ja, maar nu kan ik het niet meer.
0: Het is zo. Ik wil hier zeker een follow-up over. Dit is echt zo'n paradox inderdaad.
4: De moraal van dit verhaal.
2: De oefening van het lichaam is uiteindelijk van weinig waarde, zegt de Bijbel. Maar ja, als je ervoor betaald hebt, dan is alles anders.

0: Boutsen en Halleluja. Zo, die knalde er even lekker in. Hey, ja, Daan, ik dacht even, ben je wel wakker?
1: Zeker. Heel vroeg.
2: Dilemma van Daan.
0: Kom op, opwekken. We mogen alles zeggen. Het komt van door het weekend.
1: Zeg, ik heb er eentje. Het volgende. Voor straks in de lunchroom, maar nu alvast voor jullie. Werkgevers moeten vanaf volgend jaar het mogelijk maken dat werknemers van een bedrijf kunnen zien wat collega's verdienen.
3: Ach, eindelijk.
1: Ja. Ja. Jurieke, zeg je helemaal prima? Of zeg je hallo? Niks mee te maken.
0: Ja, ik... ik weet niet of het bevorderlijk is voor de vloer.
1: Mijn vraag is, zeg jij helemaal prima of zeg je niks mee te maken?
0: Kijk, ik weet dat ik dan gewoon met schuine ogen naar jou ga kijken. Jij die hier als laat bent binnengekomen.
1: De vraag is, zeg jij helemaal prima of zeg je...
0: Ja, nou, op zich goed. Kijk, ik zou dan eerst van mezelf even gaan aan, denk ik, joh, het is nooit eerlijk en dat is oké. Moet het eerlijk?
1: Hoezo is dat niet eerlijk?
0: Nou ja, ik vind niet alles eerlijk.
3: Jij denkt dat jij minder verdient dan dat wij verdienen?
0: Absoluut.
3: Dat denk jij?
0: Ja,
3: ik denk dat dit. Ik ben hier helemaal voor. Komt eindelijk komt onrecht naar boven.
0: Ik verdien absoluut minder dan Daan.
3: Dat het ook tijd wordt dat ik net zoveel ga verdienen als Jurieke.
1: Nou, straks meer.
0: Oh, jongens.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Het is al bijna lunchtijd. Roosters.nl. Kip jij even een broodje?
9: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
10: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
9: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
11: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
13: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
14: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
16: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
20: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
21: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
20: Oh ja, natuurlijk. Campingletnieden.com.
22: Grootnieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 12 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet nodig om kinderen in te enten tegen meningokokken, adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Het gebeurt namelijk niet vaak dat iemand het krijgt en het is maar de vraag of een prik helpt, is de redenatie. Meningokokken komt relatief vaak voor bij kinderen. Ze kunnen er bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking van krijgen. Een man die een jaar geleden iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie die zijn vriendin had in de super met een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter gingen zich daarmee bemoeien, waarna er 2 keer geschoten werd. Een Joodse supermarkt in Londen staat in brand. Er zijn zo'n 100 brandweermannen opgeroepen om de brand te bestrijden. Het zou de grootste Joodse supermarkt van Europa zijn. De winkel zit in de wijk waar al meerdere aanslagen op de Joodse gemeenschap zijn geweest. Het is niet bekend of dit ook een aanslag is. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het ANP-nieuws.
25: Grootnieuws Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: Er staan enkele files verspreid over Nederland. Dat is het geval op de A4 richting Den Haag. Bij de Benelux-tunnel staat een te hoog voertuig en daarom is de tunnel dicht. Ook op de A4 richting Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein, staat een vrachtauto met pech. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en loop je een kwartier vertraging op. Rijkswaterstaat denkt dat dit nog tot 1:15 zal duren. De A12 dan richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf Zevenaar in de file. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten oponthoud. En de A22, Beverwijk richting Velsen. Er zijn technische problemen aan de Velsertunnel. Hierdoor heb je een kwartier vertraging daar en het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd.
1: Goedemiddag, jullie houden van zingen, dat hoorden we nog weer eens tijdens de Sing-In afgelopen weekend bij Opwekking, uit zo'n 50.000 kelen. Nou, daar gaan we straks maar eens even mee door. Dat doen we met deze eenvoudige melodie. Het is hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Nou, moet lukken, hè?

0: fans van Lekker Zomers Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
10: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
15: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
18: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
20: Dit is niet normaal meer.
21: Ik kan niet werken vandaag.
22: Waar heb je last van?
21: Koorts. Oranje koorts.
23: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
24: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
25: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
24: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf HZ Ochten.
27: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
26: De gebedsavond.
27: De
26: lunchroom.
27: Met Daan Hartgers.
26: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Lauren Daigle. Het is woensdagmiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, zeg. Wat is het hier druk? We zitten binnen, als ook buiten. Helemaal vol. Wat een gezelligheid. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik neem even... Ja, centraal, jongens. Ja, ik neem even de menukaart met jullie door. We hebben ook vandaag weer verschillende gangen die in totaal weer 2 uur duren. Zo krijg je onder andere de dagtekst van ons, de muzikale lunchkaart, een toetje van opwekking 2026. En natuurlijk kun je hier aanschuiven. Waarover hoor ik je denken? Nou, dat hoor je straks wel. Eerst nu maar weer eens muziek. Hij is eigenlijk pas een beginnend muzikant, maar nu al, ja, ik kan wel zeggen, een reizende ster. Staat op alle belangrijke festivals. Een van zijn liederen is uitgebracht als opwekkingslied. En dat lied werd afgelopen weekend massaal bij de opwekkingsconferentie meegezongen. Zo ook in onze studio die wij daar hadden opgebouwd. En dat lied hebben we natuurlijk opgenomen. Dit is Dien met Heel Mijn Hart Zingt.

0: It Again, Michael W. Smith. Daarvoor Dean met Heel Mijn Hart zingt. We hebben dat live opgenomen in onze studio vanaf Opwekking.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit 1 Korintiërs 15, vers 57, waar staat: laten we God danken die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Dus laten we God danken die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. De dagtekst van vandaag.

0: blijft dit toch prachtig, zeg. Kom tot de vader. Je hoorde Reni en Elisa Krijgsman. Iets heel anders, het is 1:30. En daarmee tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Is nog wel wat bewolking eerst te zien. Het blijft droog, 18 graden in het noorden, 27 in het zuiden. Morgen dan schijnt de zon weer volop, met wel wat sluierbewolking. Ook dan droog, 22 graden in het noorden, 29 in het zuiden.
1: De lunchkaart.
0: Waar blijft de kaart? Werd hier al een paar keer gevraagd. Nou, hier, rond 12:30, muzikale lunchkaart. Ja, ik heb ze al even mogen zien en mogen horen en mogen voorproeven. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zeg, het is nu aan jou. Welk menu gaan we straks helemaal uitserveren? Is dat A, is dat B? Laat het ons maar weten straks via onze app. A of B, daar gaan we. Voorproefje.
1: Menu A.
0: When You're Gone With Me, Alpha en Omega.

0: zeg het maar.
1: Daan Hartgers.
0: Wat gaat het straks helemaal worden? Is dat A? Toets je even A in, stuur je dat naar ons. Is dat B? Toets je B in, stuur je het even naar ons. En dat kan vanaf nu.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke

0: inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

De vaste lunchroomgasten, die weten het. Hier in onze lunchroom staat Grootnieuws Radio altijd aan. Met daarop eerder in dit uur een gloednieuwe opname. En wel van Dien, live vanaf Opwekking. En met dit lied van zojuist, This Is My Father's World, gingen we ver terug in de tijd, ruim 20 jaar alweer. Let wel, toen maakten ze ook al 20 jaar muziek. Nou, dan zou je zeggen, meid, hè, doe het een beetje kalm, man. Ze denkt daar heel anders over, heeft net nog weer nieuw materiaal uitgebracht en ze geeft nog steeds concerten. Topper Amy Grant. Aansluitend voor King & Country. Straks hier de uitslag van de muzikale lunchkaart. Je kunt nog stemmen. Heel even. A of B. Stil.

0: Be Still My Soul. Zo zullen velen van jullie dat lied kennen. Heel lang geleden is dat al uitgebracht. Harold ten Kate schreef daar deze mooie Nederlandse tekst op. En dat is beland op het album Kleine Sprankjes Hoop van Lef. Je hoorde Stil maar mijn ziel. 12:15, precies.
1: De lunchkaart.
0: De weg is de stilte. Zo, dank voor het stemmen allemaal. Voor het massale stemmen. Het is menu B geworden. Dan is dat eruit, dan weet je dat alvast. Met dank aan Simone en Anneke en Frank en Annemarie en Greta en Nick en Fred en Mike en Anneke. En ik heb er vier bij van Elena, Robin, Emmanuel en Ida. Die wonen in één huis. En dit is wel een hele goede reden, zeg. Let op. Corinne, laat ons het volgende weten. Doe maar B, want bij A zing ik namelijk veel te hard mee. Al dus mijn man.
2: De lunchkaart.
0: Met in menu B. Prayer for a Friend. Je hoort de Casting Crowns zo dadelijk. Daarvoor Joy, Gateway Worship en Martin Smith. En allereerst Selah. Met gebed om zegen.

0: is niet aan mij natuurlijk. Ik ben maar de uitbaker van de uitbater van deze lunchroom. Maar wat een mooie bestelling van jullie zeg. Menu B was dit met gebed om zegen, joy and prayer for a friend, casting crowns. Dank voor het stemmen allemaal. Ik heb goed nieuws. Morgen 12:30 nieuwe kaart.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. Christencoaches.nl. Geloven in verandering.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
11: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
12: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor €0,59 en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
16: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op Ben.nl.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 1 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het wordt met Amerika nooit meer zoals het was, zelfs als er een nieuwe president komt, vindt premier Jette. In het Vredespaleis hield hij een toespraak over het buitenlandbeleid van het kabinet. En omdat we niet meer op Amerika kunnen leunen voor onze veiligheid, moet Europa sterker worden, zei Jette. De Spaanse politie is bezig met een groot onderzoek in het hoofdkantoor van de Spaanse regeringspartij. Het zou gaan om een onderzoek naar illegale financiering van de partij. De premier van Spanje en een aantal andere kopstukken van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij worden verdacht van machtsmisbruik, fraude en corruptie. Ook in Den Haag mag de horeca langer open blijven als Oranje op het WK tegen Tunesië speelt. Die wedstrijd is over een maand en begint om 1:00 s'nachts. Voor kroegen die om 2:00 dicht moeten is dat te laat. Daarom wordt een uitzondering gemaakt. Ook in andere plaatsen, zoals Amsterdam en Rotterdam, mag de horeca langer open blijven. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Door technische problemen is de Velsertunnel op de A22 richting Velsen gesloten. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd over de A9. Ook nog vertragingen op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn, doe je er een kwartier langer over door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En de A58 richting Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 25 minuten omdat daar een kapotte auto staat.
23: Wordt het nieuws. En dat is niet allemaal even positief. Dat zal morgen en daarna helaas ook zo zijn. Nou, eerst zo dadelijk maar eens even wat ander nieuws.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
3: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
8: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
12: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee. Met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
15: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf HZ Ochten.
17: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Lunchroom.
18: Met Daan Hartgers.
17: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met hoopvolle klanken door de Rand Collective Rescuer. Het goede nieuws dus, hè. Good news. Praten over je salaris. Ja, dat doen we niet zo snel, hè. Nou, dat zou volgend jaar maar eens heel anders kunnen zijn. Werkgevers moeten vanaf 2027 het mogelijk maken dat werknemers van een bedrijf kunnen zien wat collega's verdienen. Althans, dat staat in een wetsvoorstel van minister Hans Velbrief van Sociale Zaken. Hoor ik je denken, is dit serieus? Wil ik dit wel? Met deze regelingen moeten werknemers kunnen zien hoe groot de loonsverschillen zijn. En deze kunnen aankaarten. Loonsverschillen tussen mannen en vrouwen moeten daardoor inzichtelijker worden. En opnieuw hoor ik je denken. Wil ik dit wel? Nou, bij deze aan jou de vraag. Vind jij het prima dat jouw collega's weten wat jij verdient? Of zeg je van, nou, dat is volledig privé. Hebben ze niks mee te maken? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app. Dus vind jij het prima dat collega's weten wat jij verdient? Of zeg je van, niks mee te maken? We horen het graag via onze app.

0: duurt het ook lang, al sta je al heel lang aan de kant van je levensweg. Hulp is onderweg. God hoort je gebed, hij laat je niet vallen. Dat zong deze Toby Mac en hij mag het zeggen en zingen. Hij kent de donkere kant van het leven. Zo overleed op jonge leeftijd ooit zijn zoon. Toby Mac dus.
1: Grootnieuws Radio.
0: Natuurlijk halen we deze week herinneringen op aan het afgelopen weekend, de opwekkingsconferentie vanuit Biddinghuizen, waar ook collega Tom Herlaar bij aanwezig was. Hij werd daar aangesproken door een aantal enthousiaste jongeren. Zij wilden koste wat kost hun verhaal kwijt. Nou, bij Tom kan dat natuurlijk.
2: Ja. Nou, jullie wilden even geïnterviewd worden. Wie gaat wat zeggen?
3: Hij gaat eerst beginnen.
2: Ja. Nou, gezellig hier, hè?
4: Super gezellig. Ik vind het echt heel tof om er weer bij te zijn.
2: Niet de eerste keer dus?
4: Nee, het is niet de eerste keer. Ik weet niet precies hoeveelste keer het is. Maar ik denk de zesde keer of zo, zevende keer. Ja.
2: En wat is er zo leuk aan?
4: Wat ik heel bijzonder vind, is dat er zoveel mensen samenkomen uit allerlei stromingen. En dat je gewoon die eenheid ervaart en de liefde. Dus ik vind het eigenlijk ieder jaar een feestje om hier te zijn. Want je ziet gewoon dat Jezus centraal staat. De mensen hebben elkaar lief en God. Het is een stukje hemel op aarde, zou ik zeggen. Ja.
2: Dus niet alleen feestenbeesten?
4: Nee, zeker niet. Nee, niet alleen feestenbeesten. Nee, vooral de Heer groot maken.
2: Een heilig feestje.
4: Een heilig feestje, ja, dat heb je mooi gezegd. Ja. Ja.
2: Bij inkomsten, ga je daar ook heen?
4: Ja, we willen zo meteen naar de cent toe. Dat is op het jongerenterrein. En dat gaat volgens mij over het stukje jongeren toerusten en uitzenden. En daar zijn we heel enthousiast over. Dus wij gaan er zeker naartoe.
2: Ja, jongeren.

0: Ze zijn op zoek. Ze horen van allerlei kanten dingen op en af komen. En ik denk dat Jezus, hè, dat is de uitkomst. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En daar komen ze achter. En daar vinden ze een stukje hoop en leven en rust in. Dus we zien daarom, denk ik, dat er nu zo'n herleving plaatsvindt. Zo, ja, kan je het wel noemen, denk ik.
1: Ja, er gebeurt wat.
0: Er gebeurt wat, zeker. Ja, ja, ja, ja.
2: Kun jij iets met het thema?
0: Het thema is volgens mij ik ben. Ik moet zeggen dat ik er nog niet heel lang over na heb gedacht. Maar als ik aan ik ben denk, dan denk ik dat dat gewoon de naam van God is. En dan moet ik eigenlijk ook een beetje denken aan de brandende braamstruik. Is dat raar?
2: Nee, dat zou kunnen.
0: Dat God zich openbaar maakt en dat hij zegt ik ben. En ja, God is natuurlijk de naam boven alle namen. En ik vind dat bij ik ben, dat stukje er omhoog komt. God is gewoon de naam boven alle namen, de ik ben. Ja, the great I am. Hè?
2: Deed het goed?
1: Hij deed het fantastisch. Hier is hij voor gemaakt, hè? Ja.
2: Hey, nog veel plezier hier en ook zegen.
0: Super bedankt. God zegen, hè? Ja. Nou, dat ging goed, hè?
3: Ja, joh. Ja.
4: Mooi zeg. Collega Tom Hella was dat vanaf Opwekking, waar hij afgelopen weekend ook bij aanwezig was. En morgen, rond dit tijdstip, horen we meer van hem.

0: Hoe trouw u bent, hoor de opwekkingsband. Daarvoor Chris Tomlin, Our God. En het is 2:30 geweest. Hoog tijd voor het Groot Nieuws Radio weer bericht van Buienradar. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Is nog wel even wat bewolking. Het blijft droog, 18 graden in het noorden, 27 in het zuiden van het land. Morgen dan schijnt de zon volop met nog wel wat sluierbewolking. Ook dan droog, 22 graden in het noorden morgen, 29 in het zuiden.
1: Daan Hartgers.
0: Vind jij het prima dat collega's weten wat jij verdient? Dat zou volgend jaar zomaar eens mogelijk kunnen zijn. Laat het ons weten via onze Groot Nieuws Radio-app.
2: De Lunchroom.
0: Is gratis, hè?
1: Het Christelijke Radio.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: idee of je Bill en Gloria Gaynor nog kent. Die schreven en zongen heel lang geleden het lied Because He Lives. En Matt Maher die dacht, ik ga mijn versie ervan maken. En dat werd Because He Lives. Amen. Aansluitend Katie Nicole met Hold On.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Met elke dag een ander onderwerp. Vandaag hebben we het over het volgende. Praten over je salaris. Ja, dat doen we niet zo snel. Dat zou zomaar eens volgend jaar anders kunnen zijn. Werkgevers moeten vanaf 2027 het mogelijk maken dat werknemers van een bedrijf kunnen zien wat collega's verdienen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Hans Velbrief van Sociale Zaken. En ik vroeg aan jou, vind je het prima dat collega's weten wat jij verdient? Of zeg je, nou, dat is volledig privé, hebben ze niks mee te maken. Laat het ons weten. Nou, Arjan die zegt, helemaal prima hoor, geen probleem mee. Iemand die anoniem reageert, die zegt niks mee te maken. Het wekt alleen maar jaloezie op. Daan zegt, en dat ben ik niet hoor, andere Daan, ik vind het prima als er inzicht komt in wat collega's verdienen. Bij ambtenaren, zoals ik, is dat al zo. Functies zijn in een bepaalde schaal ingediend, dus je weet gewoon wat je verdient. Remco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe denk jij daarover? Vind je het prima dat collega's weten wat jij verdient?
2: Ja, maar niet mijn specifieke salaris. Gemiddelde is prima.
0: Oké, want er zit een nuance in, hè? Jij bent thuis in deze materie.
2: Ja, klopt. Ik werk inderdaad in een HR-functie. Op personeelszaken. En ik heb hier wel mee te maken. Ja, we zijn druk in de voorbereidingen.
0: En ja, hoe staat het ervoor? Hoe ziet dit eruit, Remco?
2: Ja, het is best wel complexe materie. Want er zijn natuurlijk verschillende dingen die ermee te maken hebben. Medewerkers hebben het recht om informatie op te vragen over hun eigen salarisniveau. Inderdaad, wat je zei, ook over hun collega's. Ja, het gaat dan niet alleen om het component salaris, maar ook je secundaire arbeidsvoorwaarden. En alles wat daarin gekoppeld is. Mm-hmm. Daar moet dan een bedrag aan gekoppeld worden. Maar bijvoorbeeld ook, je hebt verzekeringen voor je werknemers, je hebt je pensioen. Dat moet alles bij een bedrag krijgen en bij elkaar opgeteld worden. En dat is dan je totale beloning. En dat is het bedrag wat jij dan te horen krijgt van, dit is jouw salarisniveau. Ja. En wat je kan vergelijken met je collega's.
0: Maar Remco, hoe zit het dan met die privacy?
2: Ja, nou dat is wel een dingetje. Want je hebt niet altijd genoeg medewerkers in een afdeling zitten. Om een gemiddelde te geven. Als je 2 of 3 medewerkers hebt die hetzelfde doen. Ja, dan kan je zo herleiden wie wat verdient. Mm-hmm. En daarvoor hebben we de AVG-wet, de privacywet. En die is nog altijd leidend. Dus als je niet genoeg medewerkers hebt binnen een bepaalde afdeling, dan moet je op een ander niveau moet je het gaan groeperen. Bijvoorbeeld een functiegroep of een ander level waar je bedrijf op kan groeperen. Dat is natuurlijk misschien minder nauwkeurig. Maar goed, privacy staat altijd voorop. Dus dan moet je op een ander niveau gaan groeperen, waardoor je alsnog wel een gemiddelde kan communiceren naar je medewerkers toe.
0: En het gaat dus niet om exact te weten wat Pietje verdient, maar de functie van Pietje.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja, want daar maken we ons een beetje zorgen om natuurlijk. Hè? Dat ik straks weet, we hadden het er al even eerder over, met Jorieke verdient. Ja, ik noem maar een naam. Hè?
2: Ja, ja. Nee, inderdaad, daar sloeg ik op aan. Want dat gaf ze aan dat je misschien inderdaad ook jaloezie kan opwekken ermee. Of denk van, nou, ik hoor eigenlijk meer te verdienen. Ja. Maar nee, dat werkt inderdaad zo niet. Je krijgt een gemiddelde te horen. En het bedrijf moet ook transparant zijn in hoe ze tot dat nummer zijn gekomen. Wat de criteria zijn. En uitleggen waarom jij dit verdient en niet hoger of lager.
0: Ja. En we zeiden het ook al eerder. Een van de oorzaken van deze regeling is dat werknemers moeten kunnen zien hoe groot de loonsverschillen zijn. Met name ook tussen mannen en vrouwen. Die worden daardoor ook inzichtelijker. Dat lijkt me redelijker, toch?
2: Ja, zeker, want daar zit nog altijd een groot verschil tussen. Mm-hmm. En het moet niet uitmaken of je man of vrouw bent, of je meer of meer, minder verdient. Als je hetzelfde werk doet en je hebt bijvoorbeeld dezelfde achtergrond, dezelfde werkervaring en je prestaties zijn vergelijkbaar. Mm-hmm. En daar is de rapportageverplichting voor die komt. Bedrijven met 100 medewerkers of meer moeten die verplichte rapportage doen. En als er meer dan 5% verschil zit tussen man en vrouw, dan moet dat gerechtvaardigd worden. En kan dat niet, dan moet dat worden opgelost.
0: Ja.
2: Of rechtgetrokken.
0: Alles bij elkaar, Remco. Het is niet zo simpel dat ik dus kan opvragen wat Pietje of Klaasje verdient. Het gaat om de functie. Het gaat om het totaalpakket, zeg je. En ja, het is allemaal, het staat ook nog allemaal maar in een wetsvoorstel. Hè? Dus het is ook nog maar afwachten, toch?
2: Ja, klopt. De verwachting is nu begin 2027. Maar goed, het is al een keer uitgesteld.
0: Ja, dus we wachten gewoon geduldig af. Jan-Peter die zegt tot slot, gaan ze delen ook wat ik verdien, of wat ik aan salaris krijg? Er zit nogal verschil in. Zo is het ook, Remco.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dankjewel.
1: Christelijke radiostation. Hey.

0: Christian Verwoerd met Psalm 63, om precies te zijn. U bent mijn God. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daan.
0: Wat zijn de plannen straks?
1: De plannen zijn dat wij het over een nieuw album gaan hebben. Want het album van Rob Verviers is nu compleet. En dus mogen we het erover hebben. Licht in je ogen. Sinds vorige week is een compleetheid op de streaming services beland. En Rob komt vanmiddag langs.
0: Tuurlijk.
1: Mooi. Tuurlijk, doen we gewoon.
0: Dan heel goed.
1: Gaan we het daar gewoon eens even lekker over hebben.
0: Dat dus straks. Tussen 2 en 4 in Backstage. Tot besluit van dit uur. Een bekende. Amazing Grace, in een nieuw jasje gestoken door Phil Wickham en Crowder. Tekst benadrukt dat genade niet alleen een mooie gedachte is, maar het is ook iets dat mensen echt verandert. Van schuld naar vrijheid en van dood naar leven.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf HZ Ochten.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
5: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
4: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
10: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
14: Dit is niet normaal meer.
15: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
13: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
14: Lidl, Lidl Deals.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
14: Lidl, Lidl Deals.
17: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het gaat al een stuk beter met 2 kinderen die gisteren in België de botsing met een trein hebben overleefd. Ze mogen snel naar huis. 3 andere kinderen zijn er nog steeds slecht aan toe en kunnen het ziekenhuis nog niet uit. Bij het ongeluk in Buggenhout vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Zeeland waarschuwt zwemmers nu al op te passen voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt die pas eind juni op in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer, maar nu is die er al veel eerder. De eerste kruiskwallen zijn al ontdekt. Je ziet ze amper, want ze zijn doorzichtig en klein en kunnen jeuk- en huiduitslag veroorzaken. Vijf van de zeven goudzoekers die een week geleden vastkwamen te zitten in een grot in Laos naast Thailand zijn gered. De groep zat opgesloten nadat regen overstromingen had veroorzaakt. Bij de reddingsactie hielpen specialisten die 8 jaar geleden een jeugdvoetbalteam uit een Thaise grot wisten te krijgen. Het weer van Weer Online? Veel zon met af en toe wat bewolking. In het noorden is het maximaal 19 graden. In het zuiden kan het 27 graden worden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. En dat was het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
20: De Duitse grenscontroles zorgen voor vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar beland je in de file en doe je er 10 minuten extra over. De A58 dan, richting Eindhoven. Goed nieuws, want ze waren daar bezig met bergingswerkzaamheden, maar inmiddels is de weg weer vrij. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel doe je er nu nog een kwartier langer over.
21: Gaat wel lekker zo. Ik dacht, neem nog even een stuk fruit. Maar er schiet in mijn keel. Dus ja, als je dan toch verslikt, doe het dan gezond. Straks uitgebreid gesprek met Rob Favier over zijn nieuwe album Licht in je ogen. Eerst gaan we luisteren naar Ellie Holcomb.
22: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
23: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
24: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
25: Hey, ik kan niet werken vandaag.
26: Hoezo?
25: Sorry, het is WK.
27: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
26: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
27: Klopt, minstens 2 dagen per week.
26: En jij?
27: Ik meestal maar 1 keer per maand.
26: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
27: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
26: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
28: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
29: Hey mannen!
30: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
31: gewoon even op BelSimpel kijken.
32: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
33: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
34: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
35: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
36: Boost yourself.
37: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
38: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
39: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
40: Peugeot.
41: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop,
0: Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Voordat ik hier manager werd...

0: blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Backstage.
1: Met Hans van Vuren.
0: Het christelijke radiostation.

0: Hope's Gonna Find You. We horen Ellie Limebeer.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag en een bijzondere dag, want Rob Verviers komt op bezoek. Hij heeft een nieuw album, dat heet Licht in je ogen. Er staan heel veel liederen op die we al kennen, maar ook een aantal die we nog niet kennen. Het is nog even de vraag welke daarvan we in de uitzending gaan bespreken, maar we laten het gewoon gebeuren. Je kunt natuurlijk meepraten, deze uitzending stuur je berichtje dan via WhatsApp. En wie weet pakken we hem mee. Nu aandacht voor de Opwekking Band. Dit is lied 668. Heer, u bent goed.

0: bent goed worden. De Offinkie Band.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Vanuit het zuiden van het land, uit Limburg, daar komt zangeres Gemma vandaan. En het lied Color Again beschrijft de situatie die ze herkent in haar leven. Ze heeft geworsteld met een depressie. God kwam in die situatie en nu langzaam ontdekt ze weer de kleuren in haar bestaan. Mooi lied. En Gemma kwam afgelopen weekend toch nog ook even langs vliegen tijdens de Pinkster Conferentie om even kennis te maken. Nou, dat is natuurlijk superleuk. En haar lied is ook mooi. Color Again.

0: werden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrij Zijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt. Hoe fundamenteel dit ook is, want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: leven. We hoorden Reijer en daarvoor die leuke nieuwe single van Gemma. En dat was Color Again.
1: Backstage Classic.
0: Wij gaan terug naar het eind van de vorige eeuw. Ik zat laatst weer eens een beetje voor me uit te mijmeren. Terug in de tijd. En dat ik dacht, wat een mooie tijd was dat. Rond de eeuwwisseling 1999. Wat kwam er toen een serie leuke albums uit. En op de een of andere manier waren die bandjes ook allemaal op het Flavor Festival te zien. Ik noem bandjes als Burlap the Cashmere. Maar zeker ook Soundtime Poets. En dat mijmeren resulteert dan vervolgens dat ik even naar de computer duik en denk, ik ga Soundtime Poets inplannen. Want we gaan ervan genieten vandaag. Als luidend hoor je Keith en Christine Catty. En daarna ga ik in gesprek met Rob Favier.
1: Backstage Classic.

0: Church Your Eyes worden Keith en Kristen Getty. En daarna, daarvoor dat leuke liedje van Small Time Poets. There Was Only You. Ja, en dan is het moment dat we mijn gast gaan voorstellen. Hij is een regelmatige gast hier bij Grootnieuws Radio. Je hoort hem wekelijks, want hij is ook een overdenker. Maar hij is natuurlijk ook spreker en muzikant. En met grote regelmaat verschijnt er muziek. Uiteindelijk is dit nu gebundeld in een nieuw album en dat heet Licht in je Ogen. Rob Favier, een hele goede middag.
1: Dank je wel.
0: Jij bent hier nu vooral even in de rol van muzikant.
1: Ja.
0: Ja, en je bent gewoon een druk mens eigenlijk. Overdenker zijn, spreker zijn op zondag en liedjes maken.
1: Ja, ja, ja, ja. Mijn boekje is altijd wel heel erg vol.
0: Ja, ja, want boekjes, doe je dat ook nog? Je hebt wel eens een boek geschreven, toch?
1: Ja, ik heb alweer ideeën voor een nieuw boek, maar dat komt er gewoon niet van.
0: Want?
1: Ja, te druk.
0: Ja.
1: Te druk, columns schrijf ik natuurlijk. Natuurlijk voor Grootnieuws Radio, maar ja, ook voor zo per ding of zo. Nou, dan mag ik weer een column voor de Christelijke Zorgverzekeraar schrijven.
0: Oh, kijk.
1: En zo, en dat soort dingen. Dus ja, en ik vlieg nog steeds van Groningen naar Terneuzen.
0: Ja, nou ja, goed, dat is een mooie afstand. Hey, even terug op afgelopen weekend, want we blikken ook steeds terug op afgelopen weekend. En ik trof jou daar, of jij trof mij, of wij liepen tegen elkaar aan. Ik weet niet meer precies hoe het ging, maar wij troffen elkaar tijdens de Pinksterconventie. En jij zei, eigenlijk ben ik op doortocht, want ik moest spreken. Hoe zag jouw zondag eruit?
1: Ja, ik moest spreken en zingen. Ik moet al jaren de Pinksterdienst verzorgen op een recreatiecentrum.
0: Mm-hmm.
1: Dat is van RCN Nederland, van het Grote Bos.
0: Waar ligt dat ongeveer?
1: Ja, Driebergen, of Doorn ligt het daar.
0: Doorn, oké. Okay.
1: En ja, dat is. Ik ben daar op een gegeven moment voor 10 jaar gestrikt of zo.
0: Oké. Okay.
1: Dus eindelijk vast werk, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Ik was daar geweest met zingen en spreken. En toen dacht ik, nou, dan ben ik een stuk dichter bij opwekking. Dus
0: ja, het was niet echt het is niet echt een doortocht. Het is gewoon op een keer nog een half uur omhoog. En dan,
1: ja, na de dienst ben ik gewoon even middag bij opwekking geweest.
0: En ja, wat zoek je daar? Wat wil je daar doen?
1: Bij opwekking?
0: Ja.
1: Ik had nu het duidelijke doel om sfeer te snuiven.
0: Mm.
1: Gewoon een beetje rondlopen, babbeltje hier, babbeltje daar.
0: Ja.
1: En gewoon eens even kijken naar al die mensen. Want ja, goed, ik zit natuurlijk vaak maar op mijn kamertje dingen te verzinnen. En dan is het goed of je hebt dan een dienst of een optreden. Maar dat is toch anders dan wanneer je gewoon tussen de mensen loopt.
0: Ja.
1: En mensen kijken en ja, dat vind ik heel boeiend.
0: Ja, en wat heb je gesnoven? Welke sfeerimpressies heb je mee naar huis genomen?
1: Nou, die sing-in was natuurlijk indrukwekkend. Veel jonge mensen. Ik had ook, dat is dat kritische stemmetje in mij, dat ik ook liep te denken van, wat doen jullie er nou allemaal mee in het dagelijks leven?
0: Hmm.
1: Want iedereen is hier natuurlijk toch in een soort halleluja stemming. En dat bedoel ik absoluut niet negatief, hoor. Bedoel ik juist heel positief. Maar er is altijd gevaar. Ik maakte bij die dienst in Doorn nog de grap. Vonden ze wel grappig, want het, ja, dat kwam dan in mijn verhaal te pas van, als je op tweede Pinksterdag langs de snelweg gaat staan, kun je precies zien wie er op opwekking geweest is. Want die auto's die raken de grond niet.
0: Mm.
1: Weet je wel? En, maar dat was een functioneel grapje voor wat ik te vertellen had. Maar ja, zo is het wel vaak. Maar ik vond het ook wel bemoedigend. Ik ben op zich niet zo'n groot evenementenfan of zo te zeggen.
0: Nee.
1: Ik ben één keer, ik heb natuurlijk wel eens op opwekking gespeeld en ook nog op Flevo Festival gespeeld. En ik herinner mij nog één keer bij het Flevo Festival, dat is al heel lang geleden, toen de kinderen nog klein waren, toen zeiden we heel stoer, nou, we blijven daar kamperen. Nou, dat heb ik geweten. De hele nacht geen oog dicht gedaan, weet je wel.
0: Mm.
1: Dus dachten we, dat doen we niet meer. En, maar ja, ik vind het mooi.
0: Ja.
1: Ik vind het mooi en ik neem mijn petje heel diep af voor de mensen van de opwekking.
0: Ja. Wat is het grootste concert dat jij zelf ooit gegeven hebt? Want 60.000 mensen bij de sing-in, of misschien niet allemaal, maar veel mensen bij de sing-in, dat is natuurlijk enorm veel.
1: Ja.
0: Maar wat is het grootste concert dat Rob Favier ooit geperformd heeft?
1: Nou, ik heb wel eens bij opwekking in de grote tent gestaan, de zaterdagochtend. Ik weet niet hoeveel mensen daar zaten, maar heel veel. 2 keer de Nederlands Zingdag. En natuurlijk wat tv-dingen. Ja, ik weet niet of je dat dan ook meerekent.
0: Ja, dat is een paar miljoen mensen die dan kijken, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat telt ook, vind ik.
1: Dat, ja.
0: Ja, maar goed, als je ze allemaal aan kunt kijken. In ieder geval, je ziet dat ze er allemaal zijn. Dat is toch ook wel imposant. Ja. Maar wanneer was dat? Dat jij in de hoofdtent van Opwekking stond?
1: Dat is al lang geleden, hoor.
0: Vierhout er nog, mogelijk?
1: Nee.
0: Ja, dat is ook niet zo lang geleden.
1: Het was wel op Walibi, denk ik. Ik denk dat misschien een jaar of 20 geleden al was.
0: Hmm.
1: Ik weet nog, op een zaterdagochtend bij een samenkomst. En ik mocht daar een kwartiertje spelen. En ik weet nog precies, ik begon en toen schoot ik meteen raak, want er zat de sfeer er meteen. En ik kwam het podium op en ik zeg zo, ik kijk die zaal zo en ik zeg: goedemorgen, lieve Pinksterbloemen. Moest iedereen meteen lachen, dus toen ben ik over bloemen begonnen, dat er zoveel verschillende bloemen zijn, blablabla. Ja, dat ging meteen leuk. Ja.
0: Ja. Je zegt eigenlijk, hou ik niet zo van die menigtes. Moet je je daar dan extra voor opladen of voor iets als dit?
1: Nee, niet als ik het heel erg zo plan. Maar ik ben niet zo iemand die daar 3 dagen gaat zitten of zo.
0: Nee.
1: Nee. Zo'n middag vind ik hartstikke leuk. Had ook een dag kunnen zijn, maar het kwam nu gewoon qua planning heel goed uit.
0: Mm.
1: Ik ben niet zo'n type inderdaad die dan helemaal opgaat in zo'n evenement.
0: Nee. Word je veel herkend?
1: Ik had een ander horloge om, dus ik was incognito.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Ja, dat is toch wel een beetje het dingetje van de Pinksterconventie.
1: Dan weet je nooit of je herkent. Nou ja, goed, sommige mensen zeggen hoi en andere mensen kijken. En die denken misschien, oh, dat is die rare oude man die nog steeds niet met pensioen is, maar zeggen dat niet.
0: Nee, en ze denken, oh, wat veel jongeren. Hé, en Rob Verviers. Dat is wat ze denken.
1: Zoiets?
0: Ja.
1: Hé, Rob Favier, wat leuk. Hij past hier nog precies tussen de jongeren. Ja, dat denken ze al.
0: Ja, dat is dat het. Maar goed, niemand heeft het echt tegen je gezegd. Hey, even terug naar de plaat. Er is nu een nieuw album. Laten we dat even benoemen. Een nieuw album. Je zei het al. Dit is de eerste keer dat ik hem niet kan vasthouden.
1: Ja.
0: Zonder nou te zeggen dat je uit een bepaalde generatie komt, vind je dat dan toch een vervelend ding? Dat je hem niet kunt vasthouden?
1: Nou, ik kom natuurlijk uit een bepaalde generatie en ik zit ook inmiddels op alle streamingsdiensten, want je moet gewoon met je tijd meegaan. Maar artistiek, en dan ben ik echt niet de enige muzikant die dat vindt, hoor. Artistiek vind ik de streamingsdiensten, hoe handig en hoe praktisch het ook is, artistiek is het een achteruitgang, vind ik. Tenzij je mensen hebt, die zijn er gelukkig ook nog wel, die gaan zitten voor zo'n album. Ik bedoel, de volgorde van de liedjes.
0: Ja.
1: Daar zit ik soms een middag op te studeren, weet je wel. En dat valt bij dingen als Spotify valt dat gewoon weg, want het is allemaal hapsnap. Bij een schijfje zit een boekje. Ik heb altijd de gewoonte gehad om bij mijn cd's een soort voorwoord te schrijven over het thema, waar het over ging. En een boekje met wat sfeer en zo, dat valt allemaal weg.
0: Heb je nu toch een poging gedaan om die volgorde te bepalen?
1: Jazeker.
0: Ja, want dat lijkt me ook lastig. Normaal gesproken werk je ergens naartoe. En natuurlijk, die liederen die komen door de tijd heen. En uiteindelijk heb je een product. Maar die liederen heb je nu toch ook al in een periode van 2,5 jaar de wereld in geholpen. Dus misschien heb je ook wel een ander gevoel bij de liederen zelf.
1: Nou, dat valt wel mee. Maar als je zo'n volgorde bepaalt, is er in eerste instantie een heel praktisch punt. En dat is de toonsoort. Er zijn sommige toonsoorten, als je die achter elkaar zet. Als je bijvoorbeeld een liedje hebt en dat eindigt dan in een bepaald akkoord. En het volgende liedje begint een halve toon lager. Dat is voor je oren vaak heel gek.
0: Ja.
1: Dan is het vaak net of het vals is. Als het een halve toon hoger is, dat geeft niet.
0: Nee.
1: Dus daar moet je heel goed op letten. Nou, je moet natuurlijk letten op uptempo rustig, sfeer. Hoe doorbreek ik een sfeer? Dat zijn helemaal afwegingen, ja.
0: Ja, en daar ga je de hele middag mee op puzzelen.
1: Ja, dan maak ik allemaal briefjes met de titel erop en die leg ik op mijn bureau en dan zit ik eindeloos te schuiven. En dan ga ik het allemaal naluisteren.
0: Waar wil je de inhoudelijke clue van een plaat het liefst hebben? Niet aan het begin, lijkt me.
1: Nee, een beetje. Ja, toch een beetje op het eind ben ik zelf wel.
0: Zo rond 80% of zo.
1: Ja.
0: Dat, als mensen dat halen, dan snappen ze waar die plaat over ging.
1: Alhoewel ik dat bij deze plaat bewust heb doorbroken. Want ik geloof het 10e nummer.
0: Van de
1: 12. Het 10e nummer, dat is dat gekke nummer van Jij verdient een lintje. En daar heb ik de sfeer even helemaal mee doorbroken. Want ik had 2 hele serieuze, hele rustige ballads. En toen dacht ik, voordat er nou weer een ballad komt, moeten we even gek doen, weet je wel?
0: Mm.
1: Dus
0: Ja, oké. Dat gek doen laten we voor nu even zitten. Het is wel een lied op de plaat. Jij verdient een lintje, maar we gaan nu luisteren naar Het gezicht van de liefde.
1: Ah, dat is leuk.

zwarte gezichten van de liefde zijn gelukkig nog met velen. Maar ik zocht graag door naar wie de liefde heeft bedacht.

0: Be Okay hoorden we van Lauren Daigle. Daarvoor het gezicht van de liefde van de nieuwe CD. Het licht in je ogen van Rob Favier, die vandaag te gast is. Rob, wat is eigenlijk het belangrijkste lied van de plaat?
1: Dat kan ik bijna niet zeggen. Kijk, als je zegt, wat vind je het leukste lied?
0: Dat kun je wel zeggen,
1: dat je het liefste zingt. Want ze zijn allemaal wel een beetje kindjes van me.
0: Mm.
1: Nou, een lied wat ik ontzettend graag zing bij optredens. Want het is hier ook wel eens het lied voor iedereen, het slotlied.
0: Dat is de eerste ongeveer van de plaat, is het niet? De eerste die je hebt gemaakt?
1: Nee, nee.
0: Is het lied van iedereen niet van een paar oudejaarsconferences geleden?
1: Nee, daarvoor was dat lied van dat lintje was nog eerder.
0: Oh, nog eerder.
1: Maar het lied voor iedereen is zo'n lekker praktisch lied. En ik hou nou eenmaal van... Heerlijk om over geloof te praten, maar ik hou er ook wel van om te zeggen, wat doe je ermee, weet je wel?
0: Hmm. Net zoals je dat net deed bij alle mensen die nu in de After Pinks-conferentie vibe zitten.
1: Ik ben heel praktisch.
0: Ja, wat heb je er zelf mee gedaan? Een middagje snuiven?
1: Inspiratie. Het zou zomaar kunnen dat dat dan weer in overdenkingen terugkomt. En ik schrijf ook nog een maandelijkse column voor het Fries Dagblad. Elke maand, dus die column van juni. Moet ik nog maken. Die zou daar best eens over kunnen gaan. Maar dat zijn altijd columns met een knipoog. Dan moet ik een beetje met humor doen en zo.
0: Ja, dat heb je in alle andere aspecten van je werk heb je dat niet. Knipoog.
1: Nee, ik heb zo'n hekel aan mensen die van humor houden.
0: Dat is echt stierlijk vervelend.
1: Ja, dat...
0: Oké, na het nieuws van 3 uur gaan we dieper in op het nieuwe album en ook de nummers die daarop staan. Nu gaan we naar het nieuwe album van Mosaic Worship. Maar eerst naar 1 Korinthe.
2: Dagtekst.
0: In Korinthe 15, vers 57 laten we God danken die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. In Korinthe 15, vers 57 laten we God danken die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Mosaic Worship en één Heer.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
7: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
8: Ah, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...
9: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Odido. Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt welke spelers die meeneemt naar het WK voetbal in Amerika. En de opvallendste naam misschien wel is die van Memphis Depay. Hij is lang geblesseerd geweest en is net weer een beetje terug. Martin de Roon keert na 2 jaar weer terug bij Oranje. En Frenkie de Jong, Noah Lang en Guus Stil gaan ook mee. Nederland stuurt nu al een mijnenjager naar de Middellandse Zee... zodat het straks zo aan de slag kan in de Straat van Hormuz. De mijnenjager gaat meedoen aan een NAVO-missie... om olietankers en andere schepen te beschermen... zodra ze er weer door kunnen. Het is nodig omdat Iran het stuk zee heeft volgelegd met mijnen. Er zijn zorgen over Chinese technologie in sommige stadsbussen. Die wordt vanuit China geüpdate. En het is in principe mogelijk dat China ze ook op afstand uitzet, zegt de staatssecretaris. Het is nog nooit gebeurd, maar ze wil samen met de provincies toch gaan kijken of ze voortaan beter andere bussen kunnen kopen, meldt RTL. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het is een tikkie frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het blijft droog. En dat was het nieuws van het ANP.
19: En op deze dag is Rob Favier te gast in Backstage. Aanleiding is het nieuwe album dat nu ook online staat. Daar gaan we uiteraard ook nog muziek van horen. Nieuwe muziek is er ook van zangeres Eliza. Nu eerst Darlene Zeg.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
23: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
24: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
25: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
26: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
27: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
28: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
31: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
32: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
33: Jongens, eten!
34: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
35: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
36: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
37: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
38: Kia. Movement that inspires.
39: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
40: Klopt, minstens 2 dagen per week.
39: En jij?
41: Ik meestal maar 1 keer per maand.
39: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
41: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
39: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
42: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
43: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
1: De gebedsavond.
2: Groot Nieuws.
1: Backstage.
0: Met Hans van Vuren.
1: Het christelijke radiostation.

0: Shout to the Lords, woorden Darlene zegt.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En vandaag met Rob Favier. Hij is overdenker, hij is spreker en vandaag vooral muzikant. En hij heeft een nieuwe plaat en die heet Licht in je ogen. Er is helemaal niet een liedje dat zo heet, toch?
8: Nou, het is een zinnetje dat voorkomt in het liedje De Horizon Voorbij.
0: Mm-hmm.
8: Dus het refrein is dus zoek het licht in je ogen, De Horizon Voorbij. En ik had eerst als titel ook gekozen De Horizon Voorbij.
0: Mm-hmm.
8: Maar ik vond Licht in je ogen vond ik mooier. Want ik heb dan ook altijd in mijn achterhoofd, als ik een titel voor zo'n album kies, dan wil ik ook iets hebben waar ik een verhaal omheen kan maken. En Licht in je ogen, dat nodigt meer uit tot helemaal de manier waarop je in de wereld staat. Welk licht je in je ogen laat vallen. Waar je naar wil kijken en wat je niet wil zien.
0: Mm-hmm.
8: Dacht ik, dat is veel breder en dat dekt ook veel beter de lading van het geheel. Vandaar dat ik dat zo gekozen heb, ja.
0: Ja, hey, even een beetje een gekke vraag, maar je hebt over alles nagedacht natuurlijk. De liedjes, daar is hard aan gewerkt. Heb je met arrangeurs, bandleden, heb je daarvoor gezeten. In de loop van de afgelopen 2,5 jaar zijn veel singles stuk voor stuk al verschenen. Uiteindelijk komen er nu in één keer, bam, 3 liedjes bij. En dat is een beetje een impertinente vraag, maar ik stel hem toch. Het zou kunnen zijn dat men dacht, of dat je dacht, oké, er moeten nog 3 liedjes bij. Ik heb er nog 3. Zijn dat vullertjes? Of ben je op deze 3 net zo trots?
8: Ja, dat is wat gebleken is, dat door de dat die oudejaarsconferences, hè,
0: mm-hmm,
8: die blijken dus gewoon een hele goede bron te zijn voor nieuwe dingen. Want een aantal liedjes die er nu op staan, die komen oorspronkelijk daaruit.
0: Oké.
8: Zoals het liedje van De Horizon Voorbij. Dat was eigenlijk het slotlied van de oudejaarsconferentie, ik denk van 23. En ik dacht, dat is best een lekker lied.
0: Mm.
8: Dus ik moet die tekst gewoon herschrijven en losmaken van het oudejaarsmoment. Zodat het een tekst was het hele jaar. Dus er blijkt elke keer, dus die 3 liedjes die erbij gekomen zijn, die heb ik dus gezongen in de afgelopen oudejaarsconferentie. Maar niet als vulletjes.
0: Zoiets als collector stress. Dat is echt zo'n. Voor mij betreft had hij ook op met andere ogen kunnen staan. Ook qua vibe, qua sfeer.
8: Ja.
0: Maar dat is echt een oudejaarsconferentie lied.
8: Ja, maar het is ook een beetje een prikkend lied, hè?
0: Ja, nee, maar dus, komt hij uit de oudejaarsconferentie?
8: Daar heb ik hem niet voor geschreven. Ik had hem geschreven en dus omgekeerd. Toen dacht ik, hey, die kan ik goed in de oudejaarsconferentie gebruiken.
0: Waarom heb je hem geschreven?
8: Nou, ook weer een persoonlijke ervaring. Kijk, je staat bewust in de wereld. En je wil meehelpen, om het even heel principeel te zeggen, meehelpen bouwen aan het koninkrijk. Maar je wordt zo bedolven onder verzoeken. En collectors en inderdaad, wilt u hier nog wat geven, wilt u daar nog wat geven? En wij kennen heus wel onze verantwoordelijkheid. Maar toen dacht ik, ik moet daar gewoon eens een keer een kliederig liedje over schrijven. Want dat kost op een gegeven moment ook stress. Ik vind het akelig om, kijk, als iemand bij ons aan de deur komt met een collectebus, dan gaat hij nooit met lege handen weg. Dat is een soort principe. Maar op een gegeven moment word je er ook een beetje gek van. En een beetje, nou, hopeloos niet, maar dan denk je, ik zou nog veel meer willen geven, maar aan ons potje is ook een grens, weet je wel. Dus ik dacht, dan moet ik dan een liedje over schrijven en dan een beetje met wat gekke beelden, dat ik mezelf achter de bank plak en dat soort dingen.
0: Mm.
8: En ik dacht, dan moet er ook misschien een gekke ontknoping aankomen. Dat ik me zo plichtsgetrouw opstel en heel veel wil geven en dan het einde dat het dat ik altijd netjes een appel en een ei geef, weet je. Dus de ontlading van het serieuze lied.
0: Ja. Nou, ben je nog ambassadeur van Wild Vision?
8: Ja, zeker.
0: En doe je dit lied daar ook?
8: Dan moet ik heel erg lachen, want ik zou vertellen, ik heb één van de mensen van Wild Vision, waar ik een goede relatie mee heb, die heb ik die oudejaarsconferentie stiekem laten lezen. Hè. Ik heb een clubje mensen om me heen en die lezen dat van tevoren. Mm. En die schieten erop, weet je wel. Van, ja. Zij vond het een hele leuke voorstelling. Alleen dat liedje van Collecte Stress vond ze helemaal niks. Ook zo mooi.
0: Ja, ja, want uiteindelijk ben je namens hun dan ook een soort collectant.
8: Ja, ja.
0: Ja, dus, maar jij zegt, ik neem uit, bedoel, en zonder dat er zit natuurlijk een dikke knipoog in dit lied, maar tegelijkertijd hoor ik in je woorden ook van ja, je kunt niet alles doen. Wat zijn voor jou afwegingen om waarin je wel zeg maar een stap vooruit doet?
8: Nou, oké, even nog over dat liedje. Dus dat, kijk, ik probeer dan op een cabareske manier eigenlijk iets heel pijnlijks te zeggen.
0: Mm-hmm.
8: Dus dingen waar ik een stap vooruit doe. Ja, weet je, er zijn zoveel goede organisaties. En ik moet nu heel oppassen wat ik zeg. Want ik heb de ongelooflijk. Ik ben echt zo iemand van de linkerhand en de rechterhand, weet je wel. En daar moet je niet over zeuren. Daar moet je ook nooit op beroemen. Ik vind het ook altijd heel lastig als er een uitzending voor het goede doel is. Een of andere actie op tv.
0: Ja.
8: Dat er dan altijd zo'n balkje aan de onderkant komt met bedrijf die en die hebben dat gegeven. Oh, wat zijn we goed, jongens. Weet je, wij hebben dat gegeven. Hmm. Ik weet wel, dat lokt dan anderen misschien uit om ook te geven, maar daar zijn wij helemaal niet van. Dat hoeft helemaal niemand te weten wat je geeft. Maar wat wij belangrijk vinden is investeren in mensen. Natuurlijk in de armoe. Ik moet even op mijn woorden denken. Maar wij zoeken vooral organisaties inderdaad die er zijn voor mensen die wat minder in het leven geboft hebben dan wij, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ik zei het al, dit is een lied met een knipoog. In het vorige uur maakte je er zelf al iets over. Zijn er mensen eigenlijk zonder humor die echt ook niet snappen dat jij cabaretier bent?
8: Oh ja hoor, die zijn er wel.
0: En wat, hoor je dat wel eens? Mensen zeggen van, joh, ik weet niet wat die gast allemaal aan het doen is. Maar
8: ik zal even... dan kom ik weer op de oudejaarsconferentie.
0: Ja, maar dat is een belangrijk onderdeel van je jaar. Ja. Duurt ongeveer een jaar een voorbereiding, toch?
8: Er was een meneer... die had een mail geschreven... Er was een magazine, die hebben. Ik zeg het een beetje vaag. Er was een magazine die hadden een leuk idee. Die dachten, wij bieden de lezers, de abonnees, een korting aan als ze naar Rob van Vlee gaan. He?
0: Ja.
8: Heel leuk gebaar. Hij kreeg daar een laaiend mailtje over. Hoe dat toch kon. Dat moderne gedoe met bas, drums en ook nog lichteffecten. En die Rob Favier, bla bla bla, zo'n conferencier. Om een heel lang verhaal kort te maken, zat er ook nog een bijbeltekst bij die ik opgezocht heb. En daar stond pas op voor de valse profeten. Dus ik wist waar ik het toe was.
0: Hmm.
8: Echt zo'n zuurpruim, die meneer, echt zo'n zuurpruim. Hij heeft heel netjes antwoord gehad. Maar dan denk ik, jongens, het evangelie betekent blijde boodschap. En ik kan heb ook wel eens een preek gemaakt over de ernst van humor. Want humor is hartstikke ernstig. Het is bloedserieus. En mijn sterkste argument is nog steeds... Zolang het Joodse volk in de concentratiekampen... met de dood voor ogen nog grappen kon maken over zichzelf... Nou, dan is humor wel zo'n ongelofelijke kracht. Zo'n levenskracht.
0: Ja.
8: Schokdemper, of hoe moet je het zeggen. En mensen die dat niet hebben... ja, dan heb je toch een heel zwaar leven volgens mij.
0: Ja.
8: Ik moet wel regelmatig om mezelf lachen, hoor. Anders hou ik het niet vol.
0: Ja, maar jij bent ook wel ernstig.
8: Ja, nou, hartstikke.
0: Toch. Oké, wij praten straks verder. Rob Favier is mijn gast. Wil je reageren? De WhatsApp staat open en ook vragen zijn van harte welkom. Wij gaan naar de single van Eliza. En dat is Author of My Story.
7: Nieuw uit Nederland.

0: Met Christus opgestaan, een lied van Cela en daarvoor Author of My Story, een lied van Eliza. Vandaag is Rob Favier te gast en een aantal reacties van mensen die thuis zitten te luisteren. Hier een reactie van, ik spreek even snel, van Koos. Koos zegt, ga vooral zo door. Jouw betekenisvolle humor relativeert alles zo mooi. Het tovert bij mij altijd een glimlach, ook in drukke of moeilijke tijden. Nou, dat is...
1: Heel

0: mooi. Dat is nou precies wat ik bedoel.
1: Nou, hier iemand die stuurt even een plaatje in het Duits. Dat moet je straks maar even lezen. Dat was heel grappig. En iemand, twee iemanden, een foto erbij. Mensen die jou op opwekking hebben zien lopen.
0: Oh,
1: en
0: echt,
1: ja? Ja, die hebben jou gesignaleerd. Maar vinden ook dat je er heel erg tussen past nog. dus bij deze.
0: En waren ze onlangs nog naar de opticien geweest? Of,
1: Die foto die ze stuurde, daar is een bril en een zonnebril. Dus ja, ik denk dat ze wel recent daar gekeken hebben. Ja, joh, maar superleuk. Hey, wat zijn je plannen eigenlijk voor de rest van het jaar? Want de plaat is nu uit.
0: Ja.
1: Ik begrijp dat er geen nieuwjaarsconferentie komt. Dus dat je een heel rustig jaar tegemoet gaat.
0: Ik weet niet zo goed wat dat woord betekent, wat je nu gebruikt. Nee joh, er zijn gewoon dingen gepland. Dus gewoon even lekker diensten en optredens. En gewoon de dingen die ik altijd al doe.
1: Mm.
0: Want kijk, zo'n oudejaarsconferentie, daarom maakt het zo'n jaar zo vreselijk druk. Eigenlijk doe ik dat erbij, hè. Ik bedoel, ik heb zo'n heel jaar, dat zijn alle diensten en dingen staan gepland.
1: Ja.
0: En dan ga je daarnaast ook nog een oudejaarsconferentie maken. Het is niet zo dat ik dan een paar maanden vrij heb of zo. Dus ja, ik heb gewoon weer leuke dingen staan. En ik heb weer een... ik heb heel leuk. Ik heb in september heb ik een dienst, hebben ze me gevraagd om een paar, in een PKN-gemeente, om een paar kinderen op te dragen.
1: Mm-hmm.
0: Dat vind ik heel leuk. Zo'n gemeente waar ik regelmatig kom, dat is heel mooi. En ik ga, dat is geloof ik ook in september, nog een stel trouwen. Dat vind ik altijd hele mooie dingen om te doen. En ja, verder zijn het de diensten al of niet bijzonder. Preekbeurten en diensten met preken en zingen. En dan komt er opeens weer wat. Want nou ben ik weer in gesprek over of ik op de startdienst wil komen.
1: Mm.
0: En dus is allemaal, ja, dat gaat gewoon door, joh.
1: Maar als je deze opsomming zo maakt, lijkt het muzikale leven erop wel een beetje gecentreerd op de zondag. Klopt dat?
0: Ja, dat is wel de belangrijkste dag, ja.
1: En vind je dat oké? Of zouden ook allerlei zomerfestivals jou ook nog wel mogen bellen voor andere dagen in de week?
0: Oh ja hoor, iedereen mag mij altijd bellen. Dat ik heb...
1: Niet altijd, maar...
0: Nee, maar ik bedoel, ik heb... Ja. Het is heel grappig, ik zeg dan wel eens, ik heb zo ongeveer alles wel gedaan in mijn leven. En dan komt er toch steeds weer wat nieuws, hè? Dat is echt zo grappig. Zo'n zomerfestival heb ik ook wel gedaan. Maar leuk hoor, prima, mogen ze bellen.
1: Mm.
0: Maar er zijn wel een paar weken in de zomer dat ik even van de wereld ben.
1: Ja, dan fiets je op een fietsje, denk
0: precies,
1: ik.
0: Precies.
1: Dat is dan even de prioriteit.
0: Ja.
1: Hey, maar jij zegt, ik heb zo ongeveer alles wel gedaan. Maar er komen soms dingen op mijn pad die dan toch weer nieuw zijn. Doe eens een voorbeeld.
0: Ja, nou, ik had een tijdje geleden... Dat was heel leuk. Toen werd ik gebeld. Uit Sliedrecht, was toch dicht in de buurt, door de PKN-gemeente, of de hervormde gemeente. Wij gaan een avond doen over veilige kerk. En wij willen jou die avond laten doen, omdat we denken dat jij de kunst verstaat om op een luchtige manier een heel zwaar onderwerp te behandelen. Dat vond ik zo'n groot compliment.
1: Mm.
0: En... Want dat is natuurlijk allemaal supergevoelig. Er was ook wel eens wat voorgevallen, weet je wel. En dus ik heb die avond gedaan. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Met humor, met grappen. Maar ook zonder de boel te bagatelliseren, weet je wel.
1: Mm.
0: Dus ook heel serieus. Dus dat was voor mij ook nieuw. Veilige kerk, inderdaad. Grensoverschrijdend gedrag. Ja. Dus ja, ik zie altijd wel wat er komt...
1: Heb je nog ergens een droom op dat gebied? Dat je, weet ik veel, door het Binnenhof gebeld wordt of zo? Of kom bij ons eens spelen? Even random is dat hoor. Maar heb je een droom van iemand die jou nog een keer zou mogen bellen?
0: Ik heb trouwens wel eens op een congres van het CDA gespeeld. En ook wel eens op een congres van de ChristenUnie. Dus iemand die mij zou mogen bellen, droom, ja. Nou, ja, dat weet ik niet. Ik ben echt zo iemand van... Ik zie het wel, weet je wel.
1: Mm.
0: En alles wat ik nu mag doen is gewoon hartstikke fijn.
1: Ja.
0: En het komt zoals het komt. Dus ik, ja, nogmaals, ik zie het wel komen.
1: Ja.
0: Ik hoef me niet meer waar te maken, om het zo te zeggen. Als je die term gebruikt.
1: Je hebt jezelf bewezen.
0: Nou, dat weet ik niet. Dat moeten anderen maar zeggen.
1: Maar het gaat nu ook niet meer gebeuren. Dat is het eigenlijk.
0: Ben je toch een fijne collega, Hans?
1: Ja, hey, even over een nieuw lied, De Winter. We gaan hem straks horen en daarna gaan we er even wat uitgebreider over spreken. Maar even op voorhand, want we doen nu eerst een lied van CeCe Winans. Daarna kom jij met De Winter. Ja. Wat is daar op voorhand over te zeggen waar mensen even goed op moeten letten?
0: Nou, dat is een liedje, dat is eigenlijk een heel persoonlijk lied. Ik vertelde jou nog voor de uitzending dat ik zo'n verschrikkelijke koukleun ben.
1: Mm-hmm. Ja, en dan staat de airco hier ook nog hard.
0: Oh nee, dat is prima. Prima.
1: Okay, mooi.
0: Maar dat ik zo'n verschrikkelijke koukleun ben. En nu is het warm weer en er loopt heel Nederland te puffen. En dan ben ik dus helemaal in mijn element. Mm. En ik denk natuurlijk heel graag in beelden en symbolen. En toen dacht ik, ik moet daar gewoon eens een tekst over maken. De winter... Ik heb het nu in symbolie gezegd. De winter, dat is de kilheid van de wereld. En de warmte, dat is de liefde. Ik dacht, ik moet een lied over schrijven. En heel grappig, ik heb heel goed contact met Rieneke de Wit. Jou ook niet onbekend. Een hele fijne muzikant, een lieve meid ook. En die heeft de melodie gemaakt.
1: Kijk.
0: Ja, ze zei zomaar, ze van zullen we samen eens wat schrijven? Toen zeg ik, nou, maak jij eens een melodie op deze tekst? Dus dat heeft ze gedaan. En toen hebben Jan-Willem en Peter, mijn arrangeurs... die hebben dat even flink aangepakt en verbouwd. En toen is dit eruit gekomen.
1: We gaan er straks over verder. Zoals gezegd, eerst CeCe Winans, dan De Winter van Rob Favier.

0: Winter, nieuwe single van Rob Favier, of beter gezegd een nieuw lied op het nieuwe album van Rob Favier. En ja, dat lied, daar gingen we naar luisteren. Je hebt er voorhand iets over gezegd. Rineke heeft het geschreven. Jij houdt niet van, van koelte. Jij zegt, al die liedjes zijn mijn kindjes. Wat hoop je met dit lied? Wat hoop je dat dit lied gaat doen?
1: Nou, het klinkt heel, heel simpel, hè, maar... Je kunt hele hoge idealen hebben, die heb ik ook, over de wereld en hoe we de wereld wat beter kunnen maken. Maar ik denk, als mensen alleen al eens een beetje wat meer warmte aan elkaar zouden geven, gewoon heel simpel en dan in de vorm van een beetje aandacht, niet meteen op je strepen staan. Ik bedoel, de maatschappij is zo ontzettend gepolariseerd. Mm-hmm. Gewoon, ik zeg altijd maar dat die ander van jou een nog mooier mens kan worden, om het maar zo te zeggen. Dan denk ik, dan zijn we al heel eind.
0: Hoe, doe die nog eens? Een ander dat van die, jou of door die, jou?
1: Nee, dat, ja, door jou.
0: De ander door jou nog een mooier mens wordt.
1: Ja.
0: Word je daar zelf dan ook nog weer mooier van?
1: Nou, ik denk wel. Ik denk dat ik daar wel blij van word. Dat. Ik weet nog, hè, toen ik mijn eerste plaat maakte, schiet me nu te binnen. Nou, dat is natuurlijk 100 jaar geleden.
0: Dat was het, 89?
1: Ja, ja, ja. Zo, goed geheugen. Ja, Simpke van der Land, zegt die naam jou nog wat?
0: Was dat die lege predikant?
1: Ja, nou, hij is ook een lege predikant. Maar die zou de presentatie doen. Toen was ik bij hem geweest. Hij was toen een hele bekende binnen christelijk Nederland.
0: Ja.
1: En toen was ik bij hem en toen had ik allemaal hele hoge verhalen. En toen zei hij van, weet je, als mensen gewoon alles een beetje aardiger tegen elkaar doen, zijn we al heel eind. En dat is, die is bij mij altijd blijven hangen. Mm. Toen dacht ik, ja, je hebt nog gelijk ook. Dat, hoe moeilijk is dat al om aardig te zijn?
0: En dat was een reactie op iets wat jij tegen hem zei? Of was je gewoon een wereldverbeterende preek aan het houden?
1: Precies, ja.
0: Ja, ja. Nou, goed, maar mooi met elkaar nadenken over hoe maken we de wereld beter. Ja. Ik heb er nog zo eentje voor een lied voor over 30 jaar. Als je vooraan in de file staat, dan moet je gas geven.
1: Wat ik daarvan vind?
0: Nee, maar dit is eentje voor om te onthouden. Ja. Ik heb dat eens een keer ergens gelezen. Iemand zei gewoon, je ziet dat soms. Maar goed, het is totaal random. Maar soms zie je, de file is voorbij. En mensen vooraan hebben dan toch nog steeds het idee dat ze 60 moeten blijven rijden.
1: Ja.
0: Maar je kunt gewoon doorrijden. Maar goed, een beetje aardiger doen is een tip waar je ook enorm veel aan hebt.
1: Het klinkt zo platvloers, hè. Maar ik heb er toevallig zondag over gepreekt. Paulus die zegt in de Filippenzenbrief, ik heb gepreekt over... Over dat stukje Filippenzen 4 vers 4. Dan zegt hij, laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Mm-hmm. Dan denk ik, nou, dat klinkt eigenlijk helemaal niet zo hoogdravend. Maar het is blijkbaar al een hele klus. Als Paulus het nodig vindt om dat apart nog even te zeggen. Toch?
0: Ja, ja, misschien was het daar wel helemaal beroerd.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, het zijn goede gedachten. En dat is, nou, dat komt in diverse van je liedjes ook weer terug. Zorg dat je een beetje aardig bent.
1: Nou ja, ik wil graag een mens zijn van de positiviteit. Dat niet ten koste, niet de ellende wegpraten.
0: Nee.
1: Dat vind ik goedkoop. Zo blij, altijd blij, weet je wel. Dat vind ik goedkoop. Maar blijdschap, daar heb ik het zondag toevallig ook over gehad. Blijdschap, in de Bijbel, het woordje dat wij met blijdschap vertalen... Dat komt van dezelfde Griekse werkwoordstam als het woordje dat wij met genade vertalen.
0: Hmm.
1: En Paulus die schrijft die Filippenzenbrief. Zegt hij, verheugt u in de Heer. He, wees blij in de Heer. En dan schrijft hij terwijl hij in de gevangenis zit en met de dood bedreigd wordt. Dus dan denk je, dan is blijdschap in de Bijbel blijkbaar iets heel anders dan maar een beetje leuk blij zijn. Dus blijkbaar is dat positieve leven van genade.
0: Ja.
1: Nu lijk ik wel een dominee, hè, nu ik dat allemaal zeg.
0: Ja, ik denk dat het een mooi moment is om een komma te zetten... en af te spreken dat we op een later moment doorgaan. Sowieso is het bijna tijd. Dus Rob, dank je wel. Gefeliciteerd met de nieuwe plaat, wilde ik zeggen. Maar het is geen plaat, het is geen cd. Het is een online album. Licht in je ogen. Er staan 12 liedjes op. En de uitdaging ligt er op een moment dat deze uitzending voorbij is. Ga die gewoon eens even lekker helemaal beluisteren. Het liefst van kop tot staart, want daar heeft Rob een hele middag over nagedacht. Daar zit een logica in en geniet ervan. Nogmaals dank Rob. Tof dat je er was.
1: Nou, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: En de preek die bewaren we dan voor de volgende keer. Want ik heb nog een Backstage Classic voor je. Die is van Leland, heet Tears of the Saints. Straks heel veel plezier bij de mannen van de middag. Oftewel, de dag van vandaag. Tot morgen. Backstage Classic.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
5: meer. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
6: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
4: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
8: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
9: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
8: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
9: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
7: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
14: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
15: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt.
0: Een Palestijnse activist in Rotterdam is vrijgesproken van de aanklacht dat hij zou hebben meebetaald aan terreur. Hij zamelde geld in voor een liefdadigheidsstichting, maar volgens een deskundige ging het naar Hamas. De rechter vindt de deskundige bevooroordeeld. Tennisser Jesper de Jong is door naar de derde ronde van Roland Garros in Parijs. Hij maakte in 3 sets korte metten met de Italiaan Federico Cinna. De Jong kwam nog nooit zo ver op een Grand Slam. Hij maakte in de eerste ronde ook al indruk toen hij de Zwitser Stan Wawrinka naar huis stuurde. Memphis Depay en Jurrien Timber gaan met Nederland mee naar het WK voetbal. Hun deelname was lang onzeker door blessures. Martin de Roon is de vervanger van Jerdy Schouten, die een gescheurde kruisband heeft. En de Roon had het niet verwacht, hij had zijn vakantie al geboekt, maar die gaat hij nu gauw annuleren. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plaatsen merkbaar frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker hoor, met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en het blijft droog. En dat was het nieuws van het ANP.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: De avondspit begint goed op gang te komen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dat gebeurde tussen Nieuwegein en Harmelen. Er staat zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En ook 10 minuten vertraging nog op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Er gebeurde een ongeluk bij Waspik. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel zo'n 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
23: Goedemiddag, we mogen weer met een nieuwe middagshow op je radio. Wel iets frisser gelukkig dan gisteren. Of althans, het was ook wel lekker, hè? We hadden de tropische 10 op de radio tussen 5 en 6. En toen hadden we deze dame, die ik zo ga draaien, ook. Maar eigenlijk een beetje een andere kant van haar, hè? Dat was voordat ze worship ging maken, hadden we Brooke Fraser met Something in the Water. Zo direct is het Brooke Ligetwood. En haar worshipkant gaan we zo meteen horen met Desert Song. This is my prayer in my hunger in me. En op veel meer.
24: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
25: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Jojo.
28: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
29: Kozijnshop.
30: Helemaal los bij Ethos.
31: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
28: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
30: Kozijnshop.
32: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
33: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
32: Het allround BOVAG-autobedrijf voor al jouw autowensen. HAZET.nl.
34: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
35: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel... en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
34: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De dag van vandaag.
9: Met Laurens van der Kraats.
8: Het Christelijke Radiostation.

0: Soul. Brooke Littlewood. Je hoort haar met Desert Song. En daarmee is een nieuwe middagshow begonnen. Goed dat je erbij bent. Het is 4:12.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Yes, yes. Welkom. Leuk dat je erbij bent. We zijn er tot 7 uur vanavond met allemaal fijne muziek om lekker de dag mee af te ronden. Misschien heb je wel een intensieve werkdag achter de rug. Of misschien allemaal klusjes in huis gedaan waar je lekker druk mee was. Misschien had je wel een rustige agenda. Dat kan natuurlijk ook. Heel veel lekkere muziek komt eraan. We gaan de dag op een dankbare manier weer bespreken in het woord van vandaag. We gaan vandaag genieten van een afwasmix. En de rode draadplaat is er gewoon weer bij.

0: Wyler Paris. Hij is verhoogd. He is exalted.
1: 1 uit 1008.
0: Maakt het 7 minuten voor 16:30 op de woensdagmiddag. En ik ga een lied halen uit onze top 1008 lijst met favoriete christelijke muziek van dit moment. En dit is een lied van de Nederlandse Eline van haar tweede album Levenswoorden. Het is een heel persoonlijk album en ook best wel een psychologische. Het valt me sowieso op, ik weet of jij dat ook merkt, maar in onze taal en in de liedjes, overal waar we met elkaar in communiceren, dat we meer psychologische taal hebben met elkaar. Zo ook in de achtergrond van dit lied heeft Eline het ook over haar innerlijk kind. Volgens mij is dat van Carl Jung weer een term. En ik dacht ook even, waar gaat dat dan ook weer precies over? Maar

0: woorden geven aan de emoties van toen. En dat is heel erg helend. En als het dan in de Bijbel staat, bewaak je hart boven alles. Want vanuit je hart komt het leven of zo. Die Bijbeltekst weet hem even niet uit mijn hoofd. Maar dat het belangrijk is om je hart te bewaken, om daarvoor te zorgen, dan denk ik dat dit een belangrijk onderdeel is.
1: Ja, en in dit lied beschrijft ze eigenlijk dat proces van dat innerlijke kind meer aankijken en de ruimte geven, accepteren. En ze zegt, ja, God was er al die tijd bij. Hij zag het allemaal, hij ziet het allemaal en hij blijft een vader die van je houdt met alles wat bij je hoort. Op 434 in de top 1008, in de verte huilt een kind.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog ik u.
0: Grootnieuws Radio.

0: New name, written down in glory. Je hoorde Jerry Gill en David Gentile. En dan maakt het 3 minuten over 4:30. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Groningen helpt het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ook vannacht weer uit de brand door asielzoekers op te vangen, maar het is wel de laatste keer. De mensen slapen in een congrescentrum. In het Utrechtse IJsselstein begon vandaag de bouw van een asielopvang en 3 mensen die dat wilden voorkomen zijn opgepakt. Ze blokkeerden de ingang van het terrein. En de vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij de uitkeringen en de AOW betaalbaar willen houden. Morgen komen ze langs in het Katshuis. Jette trok zijn eigen plannen in na fel protest van de bonden.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minimumtemperatuur loopt uiteen van 5 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden. Morgen is het zonnig en droog. Het kan dan ook weer behoorlijk warm worden met maximaal 28 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: De avondspits is goed op gang aan het komen met inmiddels ruim 400 kilometer file. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden gelukkig. De vertragingen vallen dus ook over het algemeen mee. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel zo'n 12 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag voor de meer dan 10 kilometer file met een kwartier vertraging. Hier gebeurde eerder vanmiddag nog een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En de A15 Europort richting Rotterdam voor afrit Biele 6 kilometer file. Maar de vertraging is behoorlijk, bijna 25 minuten.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Je hoeft niet vast te zitten in je verleden. God heeft je gemaakt om vrij te zijn. En we mogen dankzij God terugkrijgen wat voor ons bedoeld is. Take it all back, hoor je van Thor Wells.
4: De dag van vandaag.

Afgelopen weekend hebben we allemaal artiesten mogen ontvangen in onze tent op het terrein van Opwekking. En dit was ook een mooi concert. De tent stond helemaal vol. Sander en Angela speelden en deden daar en daar voorbij. Live.

0: Sander en Angela live in onze studio afgelopen weekend op Opwekking. Je hoorde En Daar Voorbij.
1: Mijn woord van lenteweer, olifanten safari.
2: Zuurdeesem.
3: Woord van vandaag.
0: Afgelopen zaterdag stonden ze inderdaad bij ons in de tent. En ik vond het een fantastisch optreden. En als je nou benieuwd bent wat er allemaal nog meer langs is geweest, blijf lekker deze week de Groot Nieuws Radio luisteren. Want er komen nog veel meer optredens ook langs. We gaan jouw woorden opschrijven van vandaag. Die passen bij deze woensdag 27 mei. Ja, we zijn gewoon heel benieuwd hoe jouw dag was. Of je nou veel of weinig gedaan hebt. Voel je vrij om jouw woord van vandaag met ons te delen. Vat je dag dus samen in één woord. En wie weet komt het dan zometeen wel op de radio. Nou, de eerste woorden op de pagina zal ik opschrijven op basis van het nieuws van vandaag. Ik las dat steeds meer ouders hun kinderen thuisonderwijs geven vanwege hun geloof. En daar wil Den Haag nu een stokje voor steken. De gemeente die wil, voor duidelijkheid, de gemeente Den Haag, die wil dat ook die kinderen weer gewoon naar school gaan. Een uitspraak van de Hoge Raad die geeft daarvoor meer steun, omdat ouders alleen in uitzonderlijke gevallen een openbare school mogen weigeren. Maar in de praktijk is het nog best wel ingewikkeld, omdat justitie voorlopig weinig met dit soort zaken doet. Het kabinet denkt daarom na over nieuwe regels voor thuisonderwijs. En misschien heb je het gisteren al meegekregen, de digitale schatkamer van Beeld en Geluid. Het trekt meteen volle zalen. Ja, het is een database die nu beschikbaar is gesteld, waar je dus online allemaal programma's kan terugkijken van vroeger bij de publieke omroep. Hè? Allemaal oude radio- en tv-programma's. En er zijn binnen een dag al ruim 200.000 bezoekers op die pagina geweest. Ja, vooral nostalgische hits als Zwiebertje en Floris doen het goed. En voor het eerst zijn nu dus honderdduizenden oude radio- en tv-uitzendingen gratis terug te krijgen. Ja, ik zat zelf gisteravond ook wel even te kijken. En ik heb zelf vroeger heel erg genoten van Spel zonder Grenzen. Misschien ken je dat ook nog wel. Dat dan uit allemaal Europese landen allemaal mensen tegen elkaar de strijd aangingen met leuke spellen. Ron Boshart die presenteerde dat dan vaak voor Nederland. Ja, en heel eerlijk mag ik dat zeggen. Ik vond vroeger eigenlijk de televisie veel leuker dan tegenwoordig. Ik weet niet wat jij vindt hoor. Maar goed, de woorden thuisonderwijs en schatkamer die staan zo op de pagina van vandaag. Maar ik heb nog best wel wat ruimte over. Ruimte die gevuld mag worden met jouw woord. Dus welk woord vat jouw dag samen? Kan ik misschien voor jou het woord opwekkingswas opschrijven? Dat je die vandaag misschien wel hebt weggewerkt na het op een dag nog hebben te laten liggen. Of misschien wel het woord bijkomen. Nou, geef me door wat je gedaan hebt vandaag door een berichtje te sturen naar de Groot Nieuws Radio WhatsApp. En wie weet kan ik jouw woord straks wel bijschrijven. Dit is Madmar en Holy, Holy, Holy. Oh.

0: Josiah Queen.
1: Mijn woord van vandaag is lenteweer. Olifanten safari.
2: Zuurdeesem.
3: Woord van vandaag.
0: En Dusty Bibles hoorde je op Groot Nieuws Radio. Florence, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoi, ja, bij jou geen stof op je Bijbel, geloof ik, hè? Als ik jouw woord van vandaag hier zie. Aan de Bijbelstudie geweest?
4: Ik zit in Openbaringen eigenlijk te lezen.
0: Ja.
4: Omdat ik Openbaringen heel moeilijk vind.
0: Hmm. En juist ga je het wel lezen, begrijp ik.
4: Ja, lezen en een Bijbelstudie is. Ik heb een Bijbelstudie gevonden.
0: Ja.
4: Van King Commons. Ik vind hem wel heel goed.
0: Mm-hmm.
4: En daar geeft hij uitleg over dingen waarvan ik dacht van dat het anders was.
0: Oh.
4: En waar ik nu dus echt wel openbaringen in krijg, zeg maar.
0: Jij krijgt een openbaring van openbaring, hoor ik hier.
4: Ja.
0: Hé, maar wat mooi. En dat is dus wel waardevol. Hè? Ja, ik vond het ook altijd al als kind af aan al een fascinerend boek met de zegels en de paarden en zo. Wat heb jij er voor nu uitgehaald waarvan jij denkt van hé, maar dit is wel inderdaad een openbaring voor mij.
4: Het stuk uit, even kijken waar die staat, dat Jezus eigenlijk aan het kruis gaat. En er wordt zo vaak gezegd dat dat is omdat hij hangt aan het kruis en dat alle zonde op hem is.
0: Mm-hmm.
4: En dat hij ook alle ziektes heeft gedragen.
0: Mm.
4: Maar dan lees ik hier dat het eigenlijk is dat wat er staat. Dus dat hij alle ziektes heeft gedragen. Dat hij dat dus heeft gedaan al toen hij op aarde liep.
0: Hmm.
4: Dus dat hij zich heel goed kon verplaatsen
0: mm-hmm.
4: in ons. Als wij ziek zijn of pijn hebben. En dat dat niet zozeer te maken heeft met op het moment dat hij aan het kruis hangt. En dat staat heel duidelijk in de Bijbel van onze ziektes heeft hij gedragen.
0: Oh.
4: Maar dan lees ik eigenlijk dat dat is niet zozeer dat wanneer hij aan het kruis hangt, maar dat dat is toen hij nog, dat de bedoeling is dat toen hij op aarde liep.
0: Mm.
4: Dat dus de pijn en verdriet en de ziektes.
0: Toen droeg hij het ook al, bedoel je eigenlijk, in het contact met mensen die hij sprak en dat hij toen ook iets van het lijden al droeg en zag.
4: Precies.
0: Hmm. Nou, je maakt me wel geïnteresseerd. Ik volg hem nog niet 100%, maar ik kan me voorstellen dat de Bijbelstudie daarbij gaat helpen. Dankjewel. Ik ga jouw woord van vandaag hier noteren, Florence. Piet, die zegt het woord van vandaag is compleet. Ah, Piet, ja, leuk dat je weer erbij bent. Piet, we hebben vorig jaar ook met je gebeld, hè, rubriek gedaan. De opwekking favoriet van luisteraar Piet. En hij laat nu weten dat zijn opwekkingcollectie met cd's weer compleet is. De selectie cd's van Opwekking is nu volledig. 50 cd's met prachtige muziek staan er nu bij Piet in zijn boekenkast thuis. Dus dat is fantastisch. En John die laat weten dat Zwaan het woord van vandaag is. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Want er was er eentje volgens mij tegengekomen op de weg en zo. Geslagen door een zwaan. Ik hoop dat het allemaal goed komt, John. Jeroen, wat is jouw woord van vandaag?
5: Mijn woord is geslaagd.
0: Geslaagd. Oké, okay, dus ja. John die was geslagen door een zwaan en jij bent geslaagd.
5: Ja.
0: Oké. En wat is er precies?
5: Ja, ja.
0: Wat ben je voor geslaagd?
5: Ik ben geslaagd voor de opleiding explosieven verkennen.
0: Oh, dat klinkt interessant. Dat is bij de politie, toch?
5: Ja, klopt hoor.
0: Wauw, dat is bijzonder. Hoe is dat gegaan, zo'n examen?
5: Ik moest vandaag een zoeking uitvoeren naar aanleiding van een fictieve melding natuurlijk van een geplaatst explosief. En dat was in een treinstel. En dan moet je dus samen met een collega die de veiligheid in het oog houdt, moet je zo'n zoeking uitvoeren.
0: Wat kicken zeg. Nu je er al zo over begint te vertellen, is het voor mij al zo'n soort van filmscenario waar je als het ware dan in real life instapt. Was het voor jou ook altijd al een soort jongensdroom om dit te gaan doen?
5: Wij mogen zeg maar een specialisme aangeven dat we dat graag willen doen. Hè. De een die wordt motorrijder en de ander die wordt in mijn geval dan explosieven verkennen.
0: Ja.
5: En dat had ik al van een jaar of 7 aangegeven en nu mocht het eindelijk zo zijn.
0: Ja, mooi man. En, maar hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? Je hoopt natuurlijk niet zo vaak. Ik tenminste.
5: Nee, maar... nee. Nou ja, kijk, er gebeuren ook preventieve zoekingen. Hè. Je kunt je voorstellen als hoogwaardigheidsbekleders waar wat controversie op is dat, dat er preventief gekeken wordt of dat die locatie waar ze heen gaan veilig is.
0: Oh ja, dus jouw oog is nu helemaal getraind ook op het screenen van ruimtes en waar eventueel iets mee aan de hand kan zijn.
5: Ja, en het examen vandaag was dat er daadwerkelijk een melding was dat er iets geplaatst was.
0: Nou.
5: Dat kan ook.
0: Ja, nou interessant en leuk. Jeroen, van harte gefeliciteerd met het slagen voor je explosieve verkenningsexamen bij de politie. En nou ja, mede dankzij jou houden we het hopelijk ook de komende jaren gewoon weer veilig in Nederland. Dus superbelangrijk. Is het bijna 5 uur ondertussen. We gaan zo richting het nieuws en muziek van Rant Collective. We are your church. Build Your Kingdom, hier komt eraan.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dat gaan we vieren. Aldi.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus...
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen... Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
12: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
13: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? worldvision.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
15: Vakantie!
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. worldvision.nl.
16: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
16: Ook voordelig bij Trekpleister... Alles van termen 1 plus 1 gratis.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
22: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Grootnieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 5 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Er gaan ook vannacht weer asielzoekers naar een congrescentrum in Groningen, omdat het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het is wel de laatste keer dat Groningen bijspringt. Morgen moet dus iets anders worden verzonnen. Maar er zou intussen al een andere gemeente zijn die wil helpen, maar welke is niet bekend. In het Utrechtse IJsselstein zijn 3 mensen opgepakt die de bouw van een asielopvang wilden voorkomen. Ze hadden zich vastgemaakt aan het hek van een sportterrein waar de asielopvang moet komen. In IJsselstein is het al weken onrustig vanwege de komst van 150 statushouders. Maar er zijn ook voorstanders. Er komt morgen hoog overleg in Den Haag over de toekomst van de AOW en de uitkeringen. Vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij die betaalbaar willen houden. Het kabinet trok zijn eigen plannen in na fel protest van de bonden. Maar er moet wel iets gebeuren, vindt het kabinet. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot 28 graden in het zuiden. Over een paar dagen wordt het weer tropisch weer. En dat was het nieuws van het ANP.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: De avondspits verloopt druk voor de woensdagavond, met inmiddels ruim 550 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel om 1:30 oponthoud en er staat zo'n 12 kilometer file. A12 Den Haag Utrecht, tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht in de vertraging kwartier. Een stukje verderop dezelfde A12, maar dan bij De Meer. Daar staat een vrachtwagen weer met pech. Vertraging ook een kwartier nog eens. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos rijdt het langzaam over 15 kilometer en het kost je bijna 1:30 extra reistijd.
27: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
28: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
29: ChristenCoaches.nl, de plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
30: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
31: Hebbes.
32: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
33: Garage Ploeg en Sterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
34: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
35: Hey, ik kan niet werken vandaag.
36: Hoezo?
35: Sorry, het is WK.
37: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus: AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AHA Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
8: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De dag van vandaag.
9: Met Laurens van der Kraats.
8: Het christelijk

word je blij van, toch? Red Collective. En Build Your Kingdom Here. De dag van vandaag. 4:15 op de woensdagmiddag. En als je dan zo weer aan het werk bent, dan lijkt de opwekking al best wel weer een eindje ver. Maar het is inderdaad afgelopen weekend geweest. En deze hele week blikken we er dankbaar op terug op dat Pinksterweekend. Hoe je hem ook beleefd hebt, of dat nou in Biddinghuizen was, of bij jou in de kerk thuis, waar dan ook. We zijn benieuwd wat jouw hoogtepunt was van dat weekend. We willen zo meteen een opwekking 2026 top 3 maken. Met de 3 hoogtepunten van de editie van dit jaar. Dus misschien was er wel een moment tijdens een samenkomst, tijdens een dienst, misschien was het een seminar die jou echt ontzettend is bijgebleven, die echt indruk heeft gemaakt. Dan zijn we daar benieuwd naar. Dus als jij één moment moet noemen, of maak voor jezelf een top 3, dat zou ook kunnen. Stuur dat dan even in via WhatsApp naar de studio van Groot Nieuws Radio. Dan gaan wij hier proberen een top 3 samen te stellen, die we dan zometeen gaan delen op de radio en op onze socials. Dus wat is jouw hoogtepunt van Opwekking 2026? Laat het weten en app het naar de studio.

0: een energie.
1: Ja.
0: En volgende week vrijdag in Rotterdam, hè? Het grootste worshipconcert van Nederland. Vrijdagavond. Michael W. Smith en Awesome God op Groot Nieuws. Maakt het 6:07 op de woensdagmiddag. En deze hele week blikken we nog op een dankbare manier terug op het Pinksterweekend. En we vroegen je net wat volgens jou het mooiste moment was van Opwekking 2026. En oi oi oi, wat is er een hoop binnengekomen. Maar we hebben het allemaal geprobeerd te bundelen, te tellen. En we hebben hier een top 3. Jazeker, we gaan hem bij deze delen. En daar gaan we.
2: Nummer 3.

0: is toch mooi. Een soort wonderbare muzikale spijziging was het. We gaan snel door naar...
1: Nummer 2.
0: Ja, en dit moment wordt door Lisbeth en Dennis onder andere genoemd. Maar voor zoveel bezoekers is dit ieder jaar het hoogtepunt van Opwekking. Dus deze hoort sowieso thuis in de top 3. Ik heb het natuurlijk over de Sien.

0: Met 60.000 christenen uit alle hoeken van de kerk samen zingen. Sommige luisteraars die beschreven het zelfs als hemels. En dan nu de...
1: Nummer 1.
0: Ja, en dit is toch wel een bijzonder hoor. Je kwam onder andere van Marco en ook Diana kwam ermee. Ze lieten weten dat er één moment was dat enorm binnenkwam voor hen. En dat was zondagavond tijdens de gebedsdienst. Er werd daar een video getoond waarin Sanne heel eerlijk vertelde over hoe ze met haar man Albert al 10 jaar lang worstelen met een onvervulde kinderwens. En daardoor ook met God.
2: Na ontwikkeling veranderde mijn gebed... Heer, gebruik mijn lijf. Laat alles te ere van u zijn. Laat mij getuigen van uw grootheid. Het draait om u. En ik merkte dat de heling kwam in mijn gedachten en rust in mijn gedachten kwam. Ik heb geleerd, delen is helen, hoe moeilijk ook. Of je nou het wonder krijgt of niet, God is niet alleen maar in die vreugde te vinden. Maar hij is juist de vader, juist de papa in hoe hij draagt en hoe hij niet loslaat.
0: En dit was dan het einde van de video en het getuigenis... In eerste instantie. En heel eerlijk, ja, dit is al prachtig, hè? Want we weten ook, een wonder gebeurt niet altijd. Soms is het heel lang bidden en blijft het uit. En is het ook niet altijd de manier waarop we het voor ogen hebben. Maar dit was niet het einde van het verhaal, want het filmpje was afgelopen. En wie verscheen er toen op het podium?
3: Ja, de maand hierna kwamen we erachter dat we in verwachting waren. En eind juni zijn we uitgerekend en God heeft omgezien na 10 jaar...
0: Ja, dit was wel kippenvel hoor. Oei, oei, oei. De top 3 dus van de mooiste momenten van Opwekking 2026. Maar ja, het is natuurlijk ontzettend subjectief. Hè? En misschien was het voor jou wel een heel ander hoogtepunt. Nou ja, het is heel persoonlijk. Dank je wel voor het delen. Misschien was je de afgelopen weekend ook wel bij het optreden van Martijn bij het kampvuur. Of bij de stand, daar trad hij ook op. Nou, als je er niet bij was, hier sowieso. Dit is Gaaf.

0: Martijn Buwalda en Ga in de Middagshow. En zo direct ga je ook nog Lauren Daigle horen met een prachtige, een van haar nieuwste. Eerst over de van het ANP-nieuws. Het is 6:02.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Er komt een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. Daarbij wordt gekeken of Veilig Thuis en jeugdzorginstellingen fouten hebben gemaakt. De moeders van de kinderen worden gezien als verdachten en zitten vast. Leiden houdt de noodopvang voor asielzoekers in een kerk nog een paar maanden open. Het zou deze week eigenlijk stoppen, maar is verlengd om Ter Apel te helpen. Daar blijft het nog steeds te druk en moeten asielzoekers ook vanavond weer verkassen. En studenten aan het mbo zijn vaker trots op hun opleiding. Meer dan de helft voelt zich nu een volwaardig student. Meer dan vroeger. Toch worden ze nog steeds vaak achtergesteld als ze een stageplek of een kamer zoeken.
0: Dat het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minimumtemperatuur loopt uiteen tussen de 5 graden in het noorden tot de 14 in het zuiden. Morgen zonnig en droog. Het kan ook behoorlijk warm worden morgen weer. Maximaal 28 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: De avondspits verloopt voor een woensdag op dit moment vrij druk, met bijna 550 kilometer file in totaal. Het zijn vooral veel dagelijkse files, dus de vertragingstijd valt mee. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. A12 Den Haag Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen een kwartier extra reistijd en er staat zo'n 8 kilometer file. En tenslotte problemen op de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos is er een auto in brand gevlogen. Er staat daar inmiddels 15 kilometer file met 25 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: In verband met opwekking en gisteren de tropische 10, is hij nu weer terug. De rode draadplaat. We waren bij Kees Kraaienoord en heerser over alle dingen. Gaan we zo op door.
4: De dag van vandaag.
0: Naar Lauren Daigle.
3: Het christelijke radiostation.

0: Ja, dit is nieuw van Lauren Daigle, uitgebracht als soundtrack voor de serie House of David. Prachtig lied van Lauren Daigle samen met The Wonder Project en You Lead Me.
1: De rode draadplaat.
0: En zo direct ook voor King & Country nog, dus met de muziek zit het wel goed dit uur. Maar we gaan eerst nog op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. Want jij gaat ook bepalen welke lied er zo meteen op de radio te horen is. In twee rondes doen we dat altijd. In de eerste ronde is het lekker vrij associëren op een rode draadplaat van de vorige keer. En dan mag er zometeen ook nog een ronde gestemd gaan worden op een van de drie opties die langs gaat komen. We waren in eerste instantie dinsdag 19 mei bij iemand van de Gator Band. De Gator Vocal Band, Guy Penrod, met Revelation Song. Jantine, die hoorde in het Engels de zin langskomen. Die was en is en komen zal. En die zin zit ook in dit lied.
2: Schiep leven door uw woord, bracht het licht en duister rond.
0: Heerser over alle dingen van Kees Kraaienoord. En de vraag is nu, welk lied kun jij daar dan weer aan verbinden? Enig idee? Laat het weten. Titel en artiest mag je nu nomineren als rode draadplaat voor vandaag door het appen naar de studio. Dus Kees Kraaienoord, heerser over alle dingen. App maar.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App

0: opwekking bent. Alleen door Jezus. Met René Krijgsman.
1: De rode draadplaat.
0: En daarvoor voor King & Country en Joy. En dat is ook wel de beschrijving van het gevoel hier in de studio op het moment dat we al die leuke reacties weer binnenkrijgen met rode draadplaat suggesties. We zijn aan het zoeken naar liederen die te linken zijn aan Kees Kraaienoord met deze.
2: U schiep leven.
0: Heerser over alle dingen. Hier komen drie nummers die eraan te linken zijn. En de eerste suggestie komt van Gert-Jan.
3: Rode draadplaat, denk ik, is dat de whole world in his hand.
0: Ja,

Tennessee Gospel Society en He Got The Whole World In His Hands. Optie 2 komt Miranda mee. Die heeft een hele originele link gemaakt. Die gaat van Kees Kraaienoord. Ze zegt kraai in het Engels is crow. En dat brengt me bij Crowder. So lay down your burdens. Lay down your shame. Ah, leuk gevonden. Come As You Are is optie 2, Crowder. En Connie is er ook bij en die wil van Heerser over alle dingen naar een lied dat gaat over de koning van mijn hart. Ja, dus als die Heerser over alles is, dan is hij ook zeker ook de Heerser over ons hart. En dat is een lied van de Opwekking Band, maar ook echt wel een gouden ouwe hoor. Dus hou je even vast. En ik vind hem ook wel toepasselijk eigenlijk zo de week naar het Pinksterweekend, want het gaat ook echt over de

0: zijn ze vandaag.
1: De rode draadplaat.
0: Ja, het is echt even iets uit van zolder. Hè? Het komt echt van ver. Maar het kan zomaar gebeuren hè, dat nummer 3 het gewoon gaat worden als het de meeste stemmen krijgt. Nog één keer het overzicht. Dat gaan we doen. 1. Tennessee Gospel Society. He got the whole world in his hands. 2. Crowder, Come As You Are. En 3. De opwekking band, de eerste in de bundel. En de koning van mijn hart. Wat mag het zijn voor je? Laat van je horen en geef het door. 1, 2 of 3 gaan wij de stemmen hier tellen. Ondertussen in de middagshow, de casting.

We ook nog maar één stap verwijderd van de rode draadplaat. En dat leek er eerst op dat nummer 2 het ging worden. Crowder, maar toen stroomde ineens massaal nummer 1 binnen. Dankzij Aagje, Elma en Gert-Jan. Ja, de radio gaat een tikje harder bij Ineke. Dit is...

0: overkoepelende themakanaal aankomen. Groot Nieuws Radio Nostalgia. The Tennessee Gospel Society met de rode draadplaat. And he's got the whole world in his hands. Herma die zegt, ik had eigenlijk op 3 gestemd, maar 1 staat nu ook wel heel hard aan hoor. Ook zo gaaf om weer eens te horen. We gaan er morgen op door associëren. Zo direct, na 6 hoor je Robbie Mark.
1: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
2: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
1: Het allround BOVAG-autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
7: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
9: Boost yourself.
7: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
10: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip... of uw vakantiehuis met bedstee... matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
21: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag... op powerparent.nl.
22: Groot Nieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 6 uur.
0: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er is een nieuwe gemeente gevonden die asielzoekers opvangt uit het overvolle Ter Apel. Het is Warffum. Dat ligt zo'n 90 kilometer verderop en kan vanaf morgen 4 nachten bijspringen. Groningen houdt er na vannacht mee op. Er is nog geen blijvende oplossing voor de drukte in Ter Apel, zegt minister Van den Brink. De inspectie begint een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. En daarbij wordt gekeken naar de rol van Veilig Thuis en jeugdzorginstellingen. De kinderen zouden zijn geschopt en geslagen en ze werden ook opgesloten in de kelder. Hun moeders worden verdacht en zitten vast. In bijna het hele land geldt nu het hoogste alarm voor natuurbranden. De brandweer vraagt in 20 van de 25 regio's om extra voorzichtig te zijn nu het alweer langere tijd droog is. Vorige maand braken natuurbranden uit door oefeningen van het leger met explosieven. En dat doet het leger voorlopig niet meer. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen opnieuw veel zon. 20 graden wordt het en 28 graden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
22: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
5: Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd op een aantal plekken forse vertraging. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel een half uur op onthoud. A15 Rotterdam-Gorkum, voor Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel. Dat gebeurde richting Gouda. De vertraging is daar een kwartier. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam nog 25 minuten extra reistijd.
23: En toen was de woensdagavond alweer begonnen. Het is 6 uur en dat betekent zo meteen op je radio de afwasmix. Een mooi moment om gewoon eens even terug te gaan naar opwekking. Want ja, wat voor gesprekken werden er eigenlijk daar tijdens de afwas gevoerd? Je hoort het zo.
24: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
25: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
26: Nog een keer! Papa, sneller!
27: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
25: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
28: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
29: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
30: Klopt, minstens 2 dagen per week.
29: En jij?
30: Ik meestal maar 1 keer per maand.
29: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
30: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
29: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
28: Avondeten? Haal Roosters in huis. Roosters.nl. Kip jij even een pan?
31: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
32: Kozijnshop.
33: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
34: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
34: Kozijnshop.
1: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
2: Hey mannen!
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
8: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of Lioer? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
9: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
12: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
13: De gebedsavond. De dag van vandaag.
12: Met Laurens van der Kraats.
13: Het christelijk.

0: from Northern Ireland, Robin Mark. En deze Avilaja in de middagshow. Tussen ook in de avond is uitgekomen. En waar tijd is voor...
1: De dag van vandaag.
0: En de afvalsmix. Want zelfs afgelopen weekend tijdens opwekking ontkwam je niet aan dit gevreesde moment van de dag natuurlijk. Hè. De afwas. En toch viel me iets op toen ik langs zo'n afval... Een afwasplek liep. Het zag er namelijk verrassend gezellig uit. En ik ben dan wel benieuwd of dat dan alleen zo werkt op opwekking. Of dat het er nou echt alleen bij jou thuis net zo gezellig aan toe gaat. Maar Roseliek, die ging afgelopen weekend op onderzoek uit... wat voor gesprekken er nou eigenlijk ontstaan bij het doen... van de afwas op opwekking.
2: Duizenden mensen, heel veel tenten en bergen afwas. Op de Pinksterconferentie opwekking draait het niet alleen om samen zingen en vieren... maar ook om samen afdrogen en afwassen. En ik ben benieuwd of hier tussen het schuim en de theedoeken... de mooiste gesprekken ontstaan.
3: Ik ben Jens.
4: Hoi, Meerte.
2: Jullie zijn lekker bezig. Wat doe je liever, afwassen of afdrogen?
3: Afdrogen.
2: Maar je staat af te wassen.
3: Ja.
4: Ik droog ook liever af.
2: Oh, dus hoe zijn jullie nu tot dit compromis gekomen?
4: Ja, in een relatie moet je altijd proberen meer te geven. En dat doet hij heel goed.
2: Nou, heel goed. En hebben jullie nou ook andere gesprekken tijdens het afwassen dan je normaal voert?
3: Ja, het is natuurlijk wel een beetje een reflectief momentje. Soort, je moet gewoon eventjes een paar minuutjes gewoon een beetje voor je uitstaren. En een beetje wat doen.
2: Naast wie sta ik hier?
5: Naast Dan.
6: Naomi.
2: Jullie staan hier niet vrijwillig, begrijp ik.
6: Ja, het moet gebeuren, anders wordt het zo'n troep. Maar wij dachten, ja, iemand moet het doen. Dus we gaan voor elkaar, maar ja, dachten we, ik help je wel.
2: Staan jullie met een grote groep?
5: We staan denk ik met 60 man op het veld, met allemaal jongeren. Dus het is verschrikkelijk gezellig. Maar wij doen het voor de mensen die vanochtend hebben gegeten. Snel naar de dienst geweest en nou even afwassen.
2: Nou, lekker bezig. En wat voor gesprekken voeren jullie zoal onder het afwassen?
6: Over opwekking en over hoe ze het hier vinden. Maar ook hoe de vriendschap zijn ontstaan en zo. Ja, want vorig jaar kennen we elkaar nog helemaal niet. En nu staan we te afwassen met elkaar.
2: Wauw, hoe is jullie vriendschap ontstaan?
5: Nou, een vriend van mij die speelt in de band van Fate. En we zijn ook met Fate op opwekking hier. En toen waren we hier vorig jaar even. En toen eigenlijk meegegaan in de groep. Dus nu zijn we met z'n allen lekker mooie band ontstaan.
2: Wat mooi. En die groep wordt dus ook elk jaar wel een stukje groter.
6: Nou, dat is echt heel mooi om te zien. Dus prijs de heer, toch? Ja.
2: Naast wie sta ik hier?
7: Naast Sifra.
4: En naast Venne.
2: Voeren jullie nou ook andere gesprekken tijdens het afwassen?
8: Ja, ook hoor. Het kan of lekker luchtig, maar we kunnen ook wel makkelijk de diepte ingaan, denk ik.
2: Waar zaten jullie net lekker over te kletsen?
6: Nu eigenlijk dat de mokken niet zo goed afwassen was.
9: Mijn vakgebied is wel echt afwassen.
2: Ja. Ja, dus je specialiteit?
9: Ja, dat is wel mijn vakgebied, ja. Een paar jaar opwekking geweest, dus nu heb ik wel de smaak te pakken.
2: Kijk, een paar jaar opwekking zeg je. Wat zijn je herinneringen aan opwekking?
9: Waar begin je dan? De mensen, de sfeer, de muziek, de diensten, de inspirerende preken. Eigenlijk al die dingen bij elkaar. En gewoon met deze mooie groep mensen mee erheen gaat. Dat is fantastisch.
2: En wat doe je liever, afwassen of afdrogen?
6: Afwassen. Ja, ik drogen, want ik zag al helemaal die yoghurt aan de lepels opgedroogd. Dat trekt me niet aan.
2: Dat is niet prettig, nee. En wat voor gesprekken hebben jullie tijdens het afwassen?
7: Vooral zingen en echt de domste gesprekken. Gewoon echt koetje kalfjes.
2: Zingen? Kun je een stukje laten horen? Of,
7: Praise the Lord, oh my soul.
2: Nou, dat klinkt goed. En wat maakt opwekking zo bijzonder voor jullie?
7: Ik denk gewoon de sfeer. Iedereen is happy, iedereen is blij. En dat geeft ook weer Gods geluk en Gods liefde door. Ik denk dat het heel mooi is. En iedereen staat hetzelfde. Ja, iedereen gewoon heeft zin in. Dat is echt leuk.
6: En ik vind het ook wel gewoon mooi om te zien dat er zoveel christenen eens bij elkaar komen. Want om je heen hoor je niet altijd, ja, ik ben christen. En dan nu ineens gewoon een heel veld vol. En dat vind ik ook echt wel mooi om te zien. Iedereen is blij, iedereen gaat ervoor, ja. Gezellig, gewoon een gezellig weekend.
2: Doen jullie dit vrijwillig de afwas of zijn jullie ertoe gedwongen? Ja,
6: ik wel, ja.
2: Maar Johan niet?
10: Ja, Johan ook hoor, jawel. Ik heb het gevraagd, Ander. Ik zeg, ga je mee? Dan gaan we afwassen. En toen zegt ze, ja, dat wil ik doen.
2: Wat goed. En wat voor gesprekken voeren jullie tijdens de afwas?
10: Nou ja, we zeiden net even, joh, het is super relaxed hier. Om dit lekker chill te doen. En we genieten van het weer. En ik ben echt nu voor het eerst kamperen. En Ik heb al een jaar of 10 hier voorbij gelopen. Dat ik dacht van, dat is niks voor mij. Maar ik vind het gewoon super relaxed. Ja.
2: En wat maakte dat je het nu toch er bent gekomen?
10: Ja, nou, we zijn uitgenodigd door de gemeente om mee te gaan. En mevrouw die had er eigenlijk ook wel ineens zin in. Dus ik denk, laten we het een kans geven. Maar ja, dit had ik toch wel 10 jaar geleden ook wel moeten doen.
2: Wauw, wat mooi zeg. Succes nog even met de afwas en een heel gezegend weekend.
10: Ja, hetzelfde, hè? Veel zegen.
0: Aldus collega Roseliek vanaf het opwekking Pinksterterrein afgelopen weekend, waar ook druk afgewassen werd. Nou, dat is een mooie om mee in de stemming te komen, dacht ik. Dan gaan we nu... Afwasmix met Natalie.

0: Zo, hij gaat maar door. Een man van de lange adem. Paul Wilbur, Baruch Adonai El Shaddai. En zo is het. Over de lange adem gesproken, zometeen Breathe van Rebecca St. James. Maar eerst de hoofdpunten van het ANP-nieuws van 6:35.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De rechter heeft een vrouw veroordeeld die vroeger bij de rechtbank in Amsterdam werkte en adressen verkocht aan criminelen. De gelekte gegevens zouden gebruikt zijn bij aanslagen. De vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. Asielzoekers gaan vanaf morgen naar Warfum als het ook deze week druk blijft in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen sprong de afgelopen dagen bij, maar houdt daar na vannacht mee op. Warfum kan tot zondagnacht helpen. En vlak voor het begin van het WK voetbal moet de FIFA in Amerika voor de rechter komen. Ze zou kaartjes te duur hebben gemaakt en fans hebben misleid. Sommigen moesten veel meer betalen dan was voorgespiegeld.
0: Het groot nieuwsradio weerbericht op Buienradar. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minimumtemperatuur loopt uiteen van 5 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen zonnig en droog. Het kan dan ook weer behoorlijk warm worden. Maxima lopen op tot 28 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De spits is alweer even op zijn toer. Opvallende files nog op dit moment. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht naar Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Meer en Nieuwebrug. Er staat zo'n 11 kilometer file met een kwartiervertraging. A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardingsveld Giessendam nog 6 kilometer file met een kwartiervertraging. En de A27 tenslotte Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met een kwartiervertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Hij ging het Pinksterweekend vrolijk door het land. De doorgeefbijbel. En hij is, als het goed is, nu ook weer verder doorgegeven. En hij lijkt heel dicht bij de studio te zijn. Waar precies, hoor je zo.
4: De dag van vandaag.
0: Naar Rebecca St. James.
3: Het Christelijke Radio.

0: Rebecca St. James en Breathe op Groot Nieuws Radio. Laten we ook even ademhalen. Ja? Daar gaan we.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Waar zou die zijn en wie zou de telefoon op gaan nemen op deze woensdagavond? We gaan het horen.
2: Goedenavond met Rasimalias.
0: Hoi, goedenavond met Lauwens van Groot Nieuws Radio.
2: Hoi Lauwens.
0: Hoi, hoe is het leven?
2: Ja, goed, prima. Ik ben in Veenendaal.
0: In Veenendaal? Oh, daar ben je dichtbij. Je kan bijna op de koffie komen.
2: Echt waar?
0: Ja, daar zitten we met onze studio, hè?
2: Gaaf.
0: Ja, dat wist je niet?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, ik, dat maakt niet uit, hoor maar. Wat ben je in Veenendaal?
2: Schilderwerk. We zijn een week lang eigenlijk in B&B. En ja, vanuit daar is het dichterbij natuurlijk. Dan hoeven we niet zo ver te rijden, want we komen uit... onze zaak komt uit Best. Dus dat is een
0: Brabant.
2: Rijden elke dag. Ja.
0: Ja, ja, want we waren gisteren nog bij Elias in Eindhoven. En jij woont dan ook in de buurt van Best?
2: Ja, Gelderop.
0: Ja, ja. Nou, wat leuk, dan ben je dichtbij. Hey, en dan heb je ineens de doorgeefbijbel voor je neus.
2: Ja, dat klopt.
0: Heb je hem ook al een likje verf gegeven of gelakt, of was het niet nodig?
2: Nee. Hij was gelukkig niet nodig. Hij zag er heel goed uit.
0: Mooi. Hey, ja, dan heb je ineens de kist voor je neus. Wat dacht je toen je hem kreeg van Elias?
2: Ja, ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. Maar ik vind het wel een heel mooi gebaar, zeg maar, om dat op die manier terug te geven aan iedereen. Dus dat iedereen ook een stukje van zichzelf eigenlijk, of haarzelf, daar een stukje in mag schrijven. Of deed het eigenlijk. Dat vind ik wel heel mooi.
0: Dankjewel. En wat dacht je zelf toen je hem kreeg? Was het makkelijk om een tekst te kiezen of moest je er even goed voor zitten?
2: Ik heb wel echt even over nagedacht. Maar toen dacht ik het beste is eigenlijk om iets te kiezen wat heel dicht bij mezelf blijft. Mm-hmm. En daarom heb ik ook de tekst van Lucas gekozen.
0: Je mag hem voorlezen.
2: Ja, dat is Lucas 10 vers 19. Daar staat, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen.
0: Hmm. Wat betekent deze tekst voor jou?
2: Nou, eigenlijk heb ik heel mijn leven tot 3,5 jaar geleden heb ik heel erg veel last gehad van geestelijke strijd voor mijn bekering.
0: Hmm.
2: Ik heel onplezierig. Ik kon zeg maar bepaalde entiteiten, zou ik maar zeggen, ervaren. En soms ook wel zien, als kind zijnde.
0: Ja.
2: En dat was een hele negatieve ervaring. Tot 3,5 jaar geleden, toen ik voor mij heb laten bidden. En toen is mijn leven eigenlijk helemaal omgeslagen. En toen was het ook alsof God eigenlijk tegen mij zei... van joh, ik wil dat je je huis ingaat en overal waar jij het idee hebt van daar zit iets of dit ervaar ik niet als een plezierig gevoel, mm-hmm. dan mag je allemaal wegsturen. Dus toen heb ik dat gedaan en sindsdien heb ik een vrede en rust ervaren dat ik met niks kan vergelijken.
0: Wauw.
2: En vandaar dus ook, zeg maar, ik was Lucas Evangelie aan het lezen en toen kwam ik op die vers en dat pakte me echt bij mijn hart. En dat ik het gewoon eigenlijk bijna niet uit eigen kracht doe, maar uit zijn kracht, uit zijn autoriteit en dat hij dat aan ons heeft gegeven. Het maakt niet uit waar we in het leven staan, maar God geeft ons juist die autoriteit om slangen en schorpioenen te betrappen. Dus de vijand die heeft al verloren.
0: Ja. Wat een bijzonder verhaal, Racine. En ook wel een beetje scary of zo. Ik zie dat soort dingen niet. En ik denk heel veel mensen die hebben totaal geen idee van hoe dat er dan uitziet en hoe dat dan werkt. Maar voor jou is dat dus duidelijk echt realiteit.
2: Ja, dat was van de kind af aan heel erg realiteit. Heel erg realistisch voor mij. En dat is tot 3,5 jaar geleden is dat zo doorgegaan. Dus totdat ik 26 was.
0: Ja. En wat heeft het je doen beseffen, dat hele proces?
2: Dat zolang ik eigenlijk aan zijn zij wandel, dat ik echt voor niks en niemand te vrezen heb.
0: Hm.
2: Dat blijft mij echt bij.
0: Ja. Lucas 10, daarmee geassieerd vers 19 vandaag. Dankjewel, Racine, voor het meedoen met de doorgeefbijbel. Aan wie ga je hem doorgeven vanmorgen?
2: Ik denk dat ik het ga meegeven aan een heel bijzonder persoon. Dat is mijn vrouw. Die heeft 9 jaar lang voor mij gebeden.
0: Zo.
2: En Abigail Aliyev zou ik graag de Bijbel door willen geven.
0: Ja. Waar bad ze voor al die tijd? Was dat dit onderwerp ook? Of?
2: Nou, vooral bekering.
0: Ah ja.
2: Dus, we zijn nog steeds getrouwd. En ik had geen levend geloof. Ik geloofde wel dat er iets was. Ik was denk ik te bang om het misschien uit handen te geven.
0: Mm.
2: En toen ik op het punt kwam dat ik eigenlijk echt met mijn rug tegen de muur zat. En ik had zeg maar die nare ervaringen met al die geestelijke aanvallen. Maar daarnaast ook nog heel veel dingen van gewoon het leven, dat stapelde zich op. En toen heeft ze me dus echt op het hart gedrukt van, joh, laat eens voor je bidden door door gewoon een pastoraat van de kerk.
0: Ja.
2: En kijk wat er gebeurt.
0: En dat heb je gedaan. Ja,
2: ja, dat heb ik gedaan.
0: Wauw. Dankjewel, Racine. Ik wens je een hele mooie avond en morgen gaan we haar spreken. Dankjewel.
2: Ja, hetzelfde. Fijne avond.

0: Brandstofpodcast.
1: En dat betekent dus dat we als kerken het meest unieke wat we hebben, namelijk dat we geloven in een leven door de dood heen, dat we dat steeds meer weg zien vallen. Het enige wat je kunt doen is als kerk er wel zijn. En laten zien dat wij een verhaal hebben dat niemand anders heeft.
2: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Shane Dirksen en die hele fijne drumpartij. Je hoorde Everlasting.
1: De Luisterwijzer.
0: Luister en je wordt wijzer wat er zo meteen na 7 uur allemaal te horen is. Nou, bijvoorbeeld op 7FM kun je luisteren naar Nando Kok. En ja, dat belooft volgens mij helemaal goed te komen.
2: It's gonna be okay.
0: Nou, dat dacht ik.
2: It's gonna be
0: met Vic Lucas en By Your Side zo meteen. Je kunt ook naar Groot Nieuws Radio Non-Stop. Daar hoor je zo Israel and New Breed. Op ons hoofdkanaal begint zometeen Tim Hendricks met het programma Wens en Psalm 138 door christelijk jongerenkoor Con Amore. En dan nog iets anders. Het is iets verderop deze avond, namelijk om 8 uur. Dan begint weer de gebedsavond. Het is de laatste woensdag van de maand en dat betekent weer 2 uur lang gebed op de radio. En je kunt gewoon aansluiten. Het thema van vanavond is geestelijk leven. Er zal worden gebeden voor geloofsgroei en in deze week van Pinksteren ook om de Heilige Geest. Dus als jij een gebedspunt hebt, kun je die insturen via WhatsApp of via grootnieuwsradio.nl/gebed. Dus vanavond vanaf 8 uur. De gebedsavond. Morgen vanaf 4 uur weer een nieuwe middagshow. En ik wens je een mooie avond. Dit is Phil Wickham en Homesick for Heaven.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
4: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
3: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
5: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met Hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
4: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Rien, videodeur.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
9: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
11: meer. De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl Deals.
3: Groot Nieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er komen meer opvangplekken voor arbeidsmigranten die dakloos zijn geworden. Ze komen op straat terecht als ze hun baan verliezen en hebben vaak een uitzichtloos bestaan. 6 steden geven al onderdak en hulp om een nieuwe baan te vinden, en er komen nog eens 8 steden bij. De overheid betaalt de opvang, meldt RTL. Een vrouw die vroeger bij justitie werkte is nu zelf veroordeeld. Ze was verslaafd aan gokken en verkocht adressen aan criminelen. Ze haalden ze uit het computersysteem van de rechtbank in Amsterdam. De gelekte gegevens zouden onder meer gebruikt zijn bij aanslagen. De vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. Het Groningse dorp Warfum neemt het stokje over van de gemeente Groningen, dat na vannacht stopt met het opvangen van mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen vanaf morgen 4 nachten in Warfum terecht. Maandag moet er weer een andere plek worden gevonden als het te druk blijft in Ter Apel. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Mensen in het Noordoosten krijgen te maken met een frisse nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met maximaal 24 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Het restant van de avondspits met nog 2 opvallende files. Op te beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam nog 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud.
8: Zometeen wens.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet normaal meer.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
12: Lidl, Lidl Deals.
13: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
2: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Lidl, Lidl Deals.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
19: Garage Ploeg en Surruisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
20: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
21: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
22: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
23: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
24: Gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Elke avond vanaf 7 uur.
27: De mooiste kerk- en koormuziek.
26: Het christelijke radiostation.

0: Een nieuwe uitzending van Wens, vanavond ingeleid door Psalm 138. De versen 2, 4 en 3, gezongen door jongerenkoor Con Amor uit Melisand, onder leiding van Willem Arie den Hertog.
1: Wens, met Tim Hendricks.
0: Fijn dat je er bent op deze woensdagavond bij Groot Nieuws Radio. Dit zijn tussen 7 en 8 de wensen voor deze 27 mei 2026. En omdat dit de laatste woensdag van de maand is, is het vanavond ook gebedsavond. Aansluitend aan Wens op het hoofdkanaal van Groot Nieuws Radio kun je luisteren, maar kun je vooral ook meebidden met de bidders. Een gebedsteam onder leiding van collega's Lucas en Joelle. En het thema van vanavond is het geestelijke leven. We bidden met het verhaal van de verloren zoon, de dorre periodes in ons geloofsleven. We bidden voor geloofsgroei en in deze week van Pinksteren bidden we ook om de Heilige Geest. Bid mee vanavond na achten, aansluitend dus op deze uitzending van Wens. Je gebedspunten kun je doorgeven via grootnieuwsradio.nl/gebed. Voor het komende uur staat jouw verzoekplaat centraal. Verzoekplaten kun je doorgeven via de website. En het zijn liederen ook vanavond met zorg, met liefde uitgekozen voor elkaar. Liederen om elkaar aan te vuren, te bemoedigen, te inspireren. En liederen om elkaar mee te verrassen. Met de muziek ook momenten van aanbidding. Momenten waarop we God danken en we nemen onze momenten om ook ons hart bij God uit te storten. Hem te vertellen wat ons bezighoudt, wat er pijn doet, waar we ons zorgen over maken, de vragen die we hebben. We leggen alles bij God neer. We zeggen het maar gewoon zoals het is, want God weet het allang. En zo hoop ik dat dit uur vanavond ook een rustpunt voor je mag zijn. Laten we vanavond beginnen in België. De eerste wens van vandaag bezorgen we in Eeklo bij Mattie de Feiten Dieleman. Uw kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen sturen u een lied. En deze persoonlijke wens. Ze zeggen van harte gefeliciteerd met uw 81ste verjaardag. Gods rijke zegen en zijn genade u toegewenst voor uw nieuwe levensjaar. De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen met deze warme woorden. Met naar Psalm 8 het lied Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Het lied is ook te vinden in Opwekking. Het is nummer 70 en wordt hier gezongen door Jong Gemeente Koor Emmanuel Urk.

0: Zo klinkt er muziek in België. Een verjaardagslied, ook namens Grootnieuws Radio, van harte gefeliciteerd. Mattie de Feiter, Tieleman. Het lied Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, om het mee te vieren. Wil je ook iemand verrassen met een mooi lied op de radio? Laat ons maar weten waar we naartoe mogen met jouw verzoek. Geef het door via grootnieuwsradio.nl/wens. En ook vandaag weer een tekst ter inspiratie.
1: De dagtekst.
0: En zo gaat elke dag de Bijbel even open. Vandaag bij 1 Korintiërs, hoofdstuk 15. En we onderstrepen vers 57. Daar staat: maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Dat is hem voor vandaag. We lijsten hem in 1 Korintiërs hoofdstuk 15, vers 57. Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. We danken met Volksjubilans, onder leiding van Pieter Stolk, zingen we: dankt, dank nu, alle God.

Het koor van de week, het Christelijk Jongerenkoor Glory, hier onder leiding van Mark Brandwijk te horen met het lied Jezus liefde voor mij. Het volgende lied heeft een boodschap voor Henk en Wietske Visser uit Uithuizen. Het is een boodschap van jullie kinderen, klein- en achterkleinkinderen, die zeggen papa en mama. Via deze weg nog een lied. Gisteren mochten jullie 60 jaar getrouwd zijn. Bedankt voor het feest en dank aan God. Hij was er, hij is er en hij zal jullie blijven omringen met zijn liefde. De felicitaties, deze mooie woorden en het lied. Wat de toekomst brengen mogen voor jullie, Henk en Wietske, namens de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. En dit is Terra Nova Lelystad, onder leiding van Henk Leendertsen.

Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.

Ja, het is toch heerlijk om dit lied weer te laten klinken vandaag. Een lied dat zo mooi de eenheid, de verbondenheid uitdrukt. Met vallen en opstaan, biddend, zoekend, hem aanbiddend, achter Jezus aan. Samen in de naam van Jezus. Het werd gezongen door het koor De Zeeklank hier, onder leiding van Johan Bredewoud. En ook dit programma maken we samen. Heb je dus een mooi lied op je hart? Laat het ons weten, laat het hier klinken. Vraag het aan via grootnieuwsradio.nl/wens. We gaan naar Hilversum met een lied voor Wim Nelissen. Want Wim, je vrouw Meta heeft het aangevraagd en wil graag daarbij dit tegen je zeggen. Lieve Wim, zondag mocht je 79 jaar worden. En dit lied dat ik voor je heb aangevraagd moedigt ons aan om God meer te danken, wat onze omstandigheden ook zijn. Zowel in voorspoed als in tegenspoed, bij gezondheid en ook tijdens ziekte. Het afgelopen jaar was niet gemakkelijk, maar ook dan mocht je weten dat God werkelijk bestaat en zijn armen om jou heen zijn, want dag aan dag draagt hij ons. Van harte wens ik je Gods zegen toe en ik ben blij dat ik kracht mag ontvangen om naast je te staan. Veel liefs van je vrouw Meta. En dit is voor jou. Christian van Boer zingt het lied. Ik wil u danken.

Na Christian Verwoerd met Ik wil u danken. Het lied Grote God, wij loven u. En het Kampermannenkoor door Eendracht Verbonden. Onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Het volgende lied, Hij leidt mij. Gezongen door het Grace Ladies Choir. Onder leiding van Joost van Belzen. En dit lied is vandaag speciaal voor Harm Nicolai uit Kollum. Met de felicitaties van Fokkeline, Dick en Ingrid. Gefeliciteerd met je verjaardag afgelopen maandag. Harm, God zegen voor jouw nieuwe levensjaar. En dit lied krijg je van ons cadeau. Fokkeline, Dick en Ingrid.

Ik hoop dat de ontvangst goed was vanavond. Dat Harm deze wens in column heeft mogen ontvangen. Dat alle liederen goed bij jou zijn doorgekomen. Dit was het voor vandaag. We zijn er morgenavond weer met een nieuwe uitzending. Je kunt je verzoekplaat aan ons doorgeven. Vraag een lied aan via grootnieuwsradio.nl/wens. En haak straks aan bij het gebed. Iedere laatste woensdagavond van de maand. Een gebedsavond. Zometeen met collega's Lucas en Joelle. En ja, een heel gebedsteam. Bid mee voor jezelf, voor elkaar, voor het land. En het thema van vanavond. Geestelijk leven. Daar bidden we voor. En weer andere mooie thema's die voorbij komen. Ik wilde deze uitzending dan ook afsluiten met het volgende lied. Filier, de zussen de Wit zingen. Laat me nu blijven groeien en bloeien. Dat wens ik jou ook toe, wens ik mezelf toe. Nog een hele mooie avond op het Hoofdkanaal, dus de gebedsavond. En ik zeg tot morgen.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of Leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Aanpakken met smaak? Ga aan de slag en solliciteer in een van onze winkels. Roosters.nl. Kip jij even langs?
6: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
13: Kozijnshop.
14: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
12: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
13: Kozijnshop.
15: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
16: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
15: Oh ja, natuurlijk. Campingletnieden.com.
17: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Grootnieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 8 uur.
24: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Amerika is teleurgesteld dat DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. Het kabinet blies de overname af uit angst dat de Amerikanen gaan meekijken of DigiD helemaal uitzetten. En dat zou een ramp zijn, want DigiD is onmisbaar als je iets moet regelen bij de overheid. Maar daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. Meer steden gaan speciale hulp geven aan dakloze arbeidsmigranten. Ze komen vaak op straat terecht als ze hun baan verliezen. Uit een proef blijkt dat ze met wat hulp vaak wel weer werk kunnen vinden of teruggaan naar hun land. En daarom wordt het uitgebreid van 6 naar 14 steden. Voor zeker 100 mensen is vannacht weer geen plek in de asielopvang in Ter Apel. Ze gaan net als afgelopen nachten naar een hal in Groningen. En vanaf morgen is er noodopvang in Warffum. Het Rode Kruis maakt zich zorgen, want de harde, smalle bedjes zijn niet bedoeld om nacht in nacht uit op te liggen. En dat gebeurt nu wel. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Mensen die in het noordoosten wonen krijgen te maken met een koude nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
2: Vertraging nog op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud.
3: En zometeen de Groot Nieuws Radio Gebedsavond. En die starten we met een prachtig aanbiddingslied door Kees Kruijenoord.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
25: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
26: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
27: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
28: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
29: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
30: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent. En AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
29: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
31: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
32: christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. christencoaches.nl. Geloven in verandering.
31: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
33: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
34: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
35: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig!
36: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
37: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
38: Kia. Movement that inspires.
39: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken.
1: Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? worldvision.nl.
4: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl. De dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. worldvision.nl.
5: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
6: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
7: Elke laatste woensdagavond van de maand.
6: De Grootnieuwsradio Gebedsavond.
7: Omdat we geloven in de kracht van samen bidden.
6: Het christelijke radiostation.

0: En mijn ziel zingt, hoe groot zijt gij?
1: Grootnieuws Radio, gebedsavond.
0: Een hele goede avond. Welkom bij Grootnieuws Radio op deze laatste woensdag van de maand. En ja, ook na een lang Pinkster- en opwekkingsweekend gaan we gewoon samen bidden vanavond met elkaar hier bij Grootnieuws Radio. Ja, zaterdag in de ochtenddienst op opwekking hoorde ik Esther Kozijnsen spreken over de tempel. Ja, als huis van gebed. En toen zei ze ook dit.
2: Wellicht ben jij in zo'n gemeente die helemaal hip en happening is. De ene activiteit nog mooier dan de ander. De social media post nog mooier dan de ander. Duizenden volgers. Maar zijn er maar 5 tot 10 mensen op een gemeentebidstond?
0: Ja, waar zijn de mensen op de gemeentebidstond? Waar zijn de mensen bij de gebedsavond? Nou, we kunnen het vanavond gelijk in praktijk brengen. Samen bidden via de radio. Nou, jij bent erbij thuis, onderweg, in de tuin of op het balkon. Ja, bidden kan overal. Ja, we gaan vanavond bidden rondom het thema geestelijk leven. Ja, ons geestelijk leven gaat door heel wat fases. En we gaan vanavond bidden voor onder andere een terugkeer naar God de Vader. We gaan bidden voor woestijnperiodes in ons geloof, voor geloofsgroei en ook om vervulling met de Heilige Geest. En natuurlijk is er vanavond ook weer volop ruimte voor voorbeden. Nou, mijn naam is Lucas Kramer en ik ben gelukkig niet de enige bidder vanavond hier in de studio. Joelle, Dirk-Jan en Jolanda van het gebedsteam zijn er ook. Goedenavond allemaal, goedenavond bidders.
3: Hey Lucas.
0: Goedenavond. Hey Jolanda, even met jou te beginnen. In wat voor fase zit jouw geloofsleven op dit moment?
4: Ja, best wel een ingewikkelde vraag die je gelijk al stelt, Lucas. In de afgelopen periode toch in aanloop naar Pinksteren ook veel bezig geweest met de vervulling van de Heilige Geest. Ik las een boekje, Vul mij opnieuw. En ja, interessant om met elkaar, met vriendinnen na te denken over de vrucht van de geest. Welke vrucht zie je bij elkaar? Welke vrucht ziet de ander bij jou? Ja, en welke vrucht kan nog groeien?
0: Ja, nou daar vloeit dan gelijk een gebedspunt uit, denk ik.
4: Dat is zeker een gebedspunt. En dat is, nou ja, naar aanleiding van het fragment wat jij net liet horen, ook misschien wel. Ja, ook een mooi iets om te delen of om luisteraars toe op te roepen. Heb je iemand in je omgeving die je vertrouwt? Bid ook vooral met elkaar. We denken er vaak veel te groot van, denk ik. En ja, ik ben erachter gekomen dat het enorm verrijkend kan zijn als je met een vriendin of met iemand die je goed vertrouwt kunt bidden.
0: Ja, nou, een mooie aanmoediging gelijk al aan het begin van de gebedsavond. Joelle, jij houdt vanavond alle appjes, alle mailtjes in de gaten die binnenkomen voor voorbedenpunten. Kun je uitleggen hoe werkt dat? Hoe kun je voorbeden aanvragen?
5: Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Je kunt via de WhatsApp, via de studiotelefoon, kun je je gebedspunten insturen. En het is ook al heel fijn om te zien dat mensen dat al doen, dat ze met ons verbonden zijn. Maar je kunt ook gewoon een appje of een berichtje sturen via grootnieuwsradio.nl/gebed.
0: Ja, we zien alles, dus kom maar door met jouw voorbedenpunten. En als je wil dat het graag anoniem wordt behandeld, zet het er even bij, vink het vinkje even aan. Dan gaan we het zeker ook anoniem behandelen. Dirk-Jan, fijn dat jij er ook bent. Ja. Zou jij met ons de gebedsavond willen openen?
3: Zeker. Lieve Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we vanavond hier in de studio mogen zijn en dat we met elkaar een gebedsavond mogen hebben. We hebben zoveel voor te danken, Heer. We hebben een prachtige Pinksterconferentie achter de rug. En dat is altijd weer zo'n feest. Heer, dank u wel dat dat in vrijheid kan. En ja, dat we met zoveel gelovige broeders en zusters zijn met wie we dit kunnen delen. Heer, dank u wel ook. We hadden het er net in de studio over dat we ja, een mooie tijd achter ons hebben als Grootnieuws Radio. De Vriendenweek, die ontzettend enthousiast ontvangen is. Heer, daar zien we uw hulp en uw visie ook in. Dank u wel dat u de kracht bent achter Grootnieuws Radio. Heer, we mogen bidden voor een fijne avond met elkaar. Als bidders hier in de studio, maar ook als mensen thuis. We gaan het hebben over een mooi thema, geestelijk leven. Heer, misschien is dat voor sommigen of voor heel veel mensen wel abstract. Maar Heer God, als we dan terugdenken aan Pinksteren en stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest, dan kunnen we misschien wel zeggen dat alles geestelijk is. Zowel de hulp van u in de vorm van de Heilige Geest, maar ook de moeite en de weerstand waar we soms op stuiten. Heer, wilt u ons een mooie avond geven? Wilt u ons vullen met uw geest? Wilt u ons leren? Dit bidden we allemaal, Heer, in Jezus' naam. Amen.

0: Ik wil graag met jullie de Bijbel openslaan en de eerste versen uit 1 Timotheüs 2 lezen. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder. Je wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.
1: Laten we bidden en danken. Vader God, we bidden voor de uitstorting van de Heilige Geest. Het feest dat dit weekend werd gevierd. We danken en bidden tegelijkertijd voor de inspiratie, de leiding en bemoediging door uw geest voor iedereen. We danken voor veel evenementen in het Pinksterweekend. We denken aan het Amazing Grace Festival, Pinksterfeest 316, opwekking. Wat prachtig dat op veel verschillende plekken christenen samenkomen om u te aanbidden. We danken ook voor de mensen die dit weekend belijdenis van hun geloof hebben afgelegd of zijn gedoopt. We danken dat ze een keuze gemaakt hebben om achter u aan te gaan, u te volgen. Vul hen met uw Heilige Geest. We bidden ook voor de gebeurtenissen in het Midden-Oosten.

We bidden ook voor onrust rond asielzoekerscentra en het vraagstuk over hoe om te gaan met asielzoekers. Ook nu er verdeeldheid is binnen de ChristenUnie over een wet. We bidden om wijsheid voor de politici en de ministers die beleid mogen maken.

0: Je luistert naar de Grootnieuws Radio Gebedsavond. En we lezen een verhaal uit Lucas 15. Nou, Jezus zei, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. En toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring om zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld en toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niets anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.
1: Laten we bidden. Vader God, zo bidden we voor onszelf en voor een ieder die ver bij u vandaan is. Om het geluk op andere plekken te zoeken, de leegte te vullen bij de bron. We bidden dat we mogen terugkeren bij u, Vader. We bidden ook voor hen die niks met u te maken willen hebben, die niet tot inkeer komen en willen terugkomen bij u, o Vader. En we bidden of we in uw liefdevolle armen, dat we die voor ogen mogen hebben. Dat u verloren zonen en verloren dochters met liefde onthaalt, hoe ver we ook weg van huis zijn. We bidden voor iedereen die zich herkent in het verhaal van de oudste zoon, die woedend reageerde op hoe de vader met de verloren zoon omging. Dat we het als een voorrecht mogen ervaren dat we elke dag in uw aanwezigheid mogen zijn. En dat we u elke dag opnieuw uw goedheid mogen ervaren. We bidden voor de wegen in ons land die naar u leiden. We bidden voor kerken, voor alfacursussen, voor dominees en voorgangers. Voor evangelisten, voor iedere christen. Dat het christelijk geloof zichtbaar en tastbaar aanwezig mag zijn in onze samenleving. Dat kerkdeuren open mogen staan. Dat we goede getuigen van uw evangelie mogen zijn. Zo bidden we ook voor zoekers, voor twijfelaars. Zijn we dat niet allemaal? We bidden een zegen in het zoeken, in het twijfelen, in het niet alles weten. En we houden vast aan die belofte. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt, hem zal worden opengedaan.

0: We starten blok 3 en dan gaan we nadenken over de woestijnfase die er ook kan zijn. We willen met elkaar een paar versen lezen uit Klaagliederen 3. Vers 55, 56 en 57. Waar staat: maar vanuit die diepe waterput riep ik uw naam aan, Heere, en u luisterde naar mij. U hoorde mijn smeekbeden en zag mijn tranen. Ja, u kwam toen ik vertwijfeld schreeuwde, en u zei mij dat ik niet bang hoefde te zijn.
1: Nou, laten we samen bidden. Vader God, wat kunnen we soms diep zitten in ons geloofsleven. Soms zitten we op een piek, bijvoorbeeld na zo'n mooi feestelijk Pinksterweekend. Maar soms zitten we ook in een dal. Een dal van niet weten, twijfel, geen woorden om te bidden en geen zin of geen moed om uit de Bijbel te lezen uw woord. En we bidden dan met Psalm 139 mee, ja, dat u in ieder van ons kent en doorgrondt. En ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. En geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, u kent dat woord ten volle. En u omsluit mij van achteren en van voren en u legt uw hand op mij. Nou, en weten we geen woorden te bidden, dan mogen we weten dat uw Heilige Geest ons te hulp komt. De apostel Paulus zegt dat de Geest voor ons pleit met woordloze zuchten. En we bidden vanavond voor mensen om ons heen, op onze geloofsreis. Dat we samen u mogen zoeken. En zoals Jolanda aan het begin van de gebedsavond al zei, hoe mooi is het om samen tot u, Vader God, te mogen bidden. Dat we samen op weg mogen gaan en voor elkaar mogen bidden, elkaar mogen bemoedigen en ook samen stil kunnen zijn als het ons aan antwoorden ontbreekt. Ja, en hebben we dan niet zo'n geloofsbuddy, dan bidden we vanavond of we zo iemand, ja, een broeder of zuster mogen ontvangen waar we samen mee op weg kunnen gaan en mogen optrekken in geloof. En we bidden vanavond ook voor situaties die ons bij u, Vader God, vandaan kunnen brengen. Breng ons terug bij u. En dat we zicht mogen blijven houden op wie u bent. Een liefdevolle Vader. En dat bidden we in Jezus' naam.

0: gaan nu voorbeden doen. En voordat we dat gaan doen, slaan we de Bijbel open bij Psalm 62. En we lezen daar vers 2 en 3. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht. Nooit zal ik wankelen.
1: Laten we bidden. Heer, we komen bij u met Namda. Zij is erg zoekend naar rust en richting in haar leven. Heer, ze weet dat ze niet de enige is, dat er nog veel meer zoekers zijn. Heer, ga met haar mee in alle ontspannendheid, op uw weg. Wijs haar wat die weg is, in de grote en de kleine dingen. Vader, we vragen ook gebed voor Jens, de kleinzoon van Ali, die met een ernstig hoofdletsel op de IC ligt na een fietsongeluk. Hij is onrustig. Heer, wilt u bij hen zijn? Wilt u bij het gezin zijn? Wilt u bij zijn oma zijn en alle anderen die we omstanders. Wilt u hen rust geven en kracht. En met richtje bidden we voor de moeilijke situatie waar zij in zit. Heer, geef herstel.
2: Heer, met een luisteraar bidden we of u zich wil openbaren aan hem of haar. Deze luisteraar geeft aan dat hij streng is opgevoed en dat altijd is verteld dat God moet werken en dat hij of zij niet meer weet hoe u te zoeken bent en te vinden bent. Heer, mogen we dan juist op deze avond, waar het thema geestelijk leven is, bidden, Heilige Geest. Wilt u zich openbaren in het hart van deze luisteraar? Wilt u zich laten vinden in Jezus' naam? Met Cindy bidden we voor de man van haar moeder. Die man heet Piet en die heeft al een tijdlast van Parkinson. Heer, en het is afgelopen jaar erger geworden. Cindy heeft eerder al gebed gevraagd. Heer, en het gebed is zo nodig. U bent zo nodig. Wilt u daar aanwezig zijn? Wilt u vrede geven nu het lopen, het soms zelfs het spreken of het iets doen met zijn handen nauwelijks meer gaat? Wilt u met de moeder van Cindy zijn? Dat vragen we ook in Jezus' naam. Samen met Gerry bidden we voor herstel. Voor alle mensen die te maken hebben met burn-out. Heer, wat kan het leven soms zwaar zijn? Wat kan het drukken? Heer, wilt u bij deze mensen zijn die vastlopen in het leven? Wilt u de vader zijn die een arm om hen heen legt? Heer, dat bidden we zo ook voor Gerry zelf. Zij zit ook in deze situatie. Heer, wilt u uitkomst en perspectief geven? In Jezus' naam.
0: Willen we danken, Heer, met luisteraar Wilma. Wil u danken dat ze zich bekeerd heeft tot u. Tegelijkertijd willen we ook bidden, Heer, want ze lijdt onder PTSS-angsten. Wilt u erbij zijn, Heer? En wilt u bij haar zijn en genezing geven bij trauma's die ze heeft te verwerken? En wilt u bij haar zijn in afwijzing die ze ervaart? Willen we ook haar bidden voor haar dochter die een handicap heeft? En we willen u uw zegen uitbidden over haar zoons. Dank u wel, Heer, dat u haar rots in de branding bent. Wil u bidden met luisteraar V? Wilt u haar kracht geven, Heer, als ze al 6 jaar lijdt aan insomnia? Wilt u haar kracht geven en wilt u waar het kan genezing schenken? En wilt u haar de plannen die u voor haar heeft bekendmaken? Met Tabitha bidden we voor haar thuissituatie, waarbij ze zich niet meer veilig voelt in haar eigen huis. Heer, u kent haar situatie en weet wat er speelt. Wees bij haar en geef wijsheid en kracht. Open de ogen van haar dochter om de relatie te verbreken met de man die hun leven zo negatief beïnvloedt en overneemt. Geef Tabitha mensen die haar kunnen helpen om deze situatie te beëindigen, waardoor zij eigen leven en huis weer terugkrijgt. In Jezus' naam.
3: Vader God, we bidden vanavond ook voor Mariska. Mariska heeft te maken met scoliose en ze moet naar het ziekenhuis toe om foto's te laten maken. En ze gaan kijken of het verergerd is of hoe de situatie op dit moment is. En we bidden voor Mariska vanavond voor kracht in dit proces. Ze maakt zich zorgen om haar gezondheid en heeft soms angst vanwege de scoliose. Vader, we bidden, wees haar nabij. Wees heel dicht bij haar. En met een luisteraar willen we ook bidden die te maken heeft met depressie. Heer, deze luisteraar voelt zich zo wanhopig en verdrietig. Het lukt niet meer. Vader, wilt u vanavond uw machtig tonen dat u bij deze luisteraar bent en nabij bent. En vader, we bidden samen met Margreet voor goede vriendin Lionna. Ze is nog steeds niet hersteld van de chemo en ze mag ook niet verder met de chemo vanwege haar bloedwaarden. En we bidden vanavond voor Lionna voor herstel. Voor goede moed en dat de chemo weer hervat mag worden. En zo bidden we ook voor haar gezin. Vader, wees er nabij. En dat bidden we in Jezus' naam.

0: We vervolgen deze gebedsavond door een stukje te lezen uit Efeze 2. Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft.
1: Laten we bidden. Heere God, machtige Vader, we danken u dat we door genade zijn gered. Wat is dat onvoorstelbaar groots. En dan bidden we dat dit geloof, dit vertrouwen in u steeds meer mag groeien, Heer, in ons leven. Dat we uit die genade mogen leven. We bidden ook voor plekken, mogelijkheden waar dat geloof gevoed mag worden. Waar dat geloof mag groeien in ons. We bidden voor kerken, voor Alpha-cursussen, voor gespreksgroepen, catechisaties, radiostations, gesprekken met andere christenen. Dat alles mag bijdragen tot een diepe verbondenheid met u. En we bidden voor ruimte in de geloofsgroei. Ruimte om te ontdekken, te leren, te zoeken. We bidden daarin om de leiding van uw Heilige Geest. We bidden dat uw woord steeds meer mag spreken in ons leven. Ook is dat soms lastig hoe we Bijbelwoorden mogen verstaan en toepassen in deze tijd. Dan bidden we om uw hulp daarbij, Heilige Geest. We bidden ook dat we mogen groeien in de liefde. In liefde voor u, Vader. Groeien in de liefde ook voor onze naasten. En groeien in liefde voor mensen die we liever ontwijken. Of waar het moeilijk is om van te houden. Dat de liefde mag toenemen. We bidden ook dat de hoop mag toenemen. De hoop op dat u alles nieuw zal maken. Dat uw koninkrijk komt. De hoop dat u deze wereld niet loslaat, ons niet loslaat. Geef ons hoop, Heer, waar alle hoop verloren lijkt te zijn. Dat we mogen zien op u. Amen.

0: Met elkaar lezen we uit Handelingen 2 over de komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
1: Laten we bidden. Vader God, we danken voor de Heilige Geest die is uitgestort. We willen u bidden dat uw Heilige Geest meer ruimte krijgt in onze harten, in onze kerken, in de keuzes die we maken. Dat we openstaan voor uw inspiratie en uw leiding in ons leven. We bidden om kracht om van u te getuigen. Dat we mensen mogen laten delen in het goede nieuws van het evangelie.

om te genezen. Profetie. Bijstand verlenen. Troosten en leiding geven. We bidden dat die gaven van de Geest uitgedeeld mogen worden. Want we hebben ze hard nodig. We bidden voor het eerst of opnieuw. Schenk uw Heilige Geest. Laat mijn hart in vuur en vlam staan voor u. Dat ik mag ervaren en beseffen dat u mij draagt. Ga met ons mee, Heilige Geest van God, in mijn leven en op dit moment. U, mijn levensbron, mijn kracht, mijn hoop. Zo bidden wij u. Schenk uw Heilige Geest. Amen.

0: Een lied over die bekende Bijbeltekst uit Galaten 2, vers 20. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Je hoorde City of Light, yet not I, but through Christ in me. Ja, wat is het mooi als we samen met elkaar mogen bidden op deze gebedsavond. En als je niet weet wat je moet bidden, als je de woorden niet kunt vinden, dan mag je altijd weten dat de Heilige Geest je helpt. Zo lezen we in Romeinen 8. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. Romeinen 8.
1: Samen met een moeder van twee tieners bidden we voor hen. Ze worstelen met mentale problemen. Waar de cijferstress en prestatiedruk zo hoog ligt dat ze zelf niet meer weten hoe ze het gaan redden. Heer, dan bidden we dat uw geest in hen werkt en hen overtuigt dat ze gemaakt zijn naar uw beeld. Heer, dat ze ontspanning mogen vinden in een leven samen met u. En dat ze overtuigd mogen raken dat ze goed genoeg zijn. Heer, we bidden dat ze mogen stralen en schitteren als prachtige parels in uw hand. Heer, samen met Gelinda bidden we voor een hele moeilijke situatie waar ze in terecht is gekomen. Afgelopen vrijdag heeft ze te horen gekregen dat ze borstkanker heeft. Heer, we bidden, wees bij haar. Wees bij de mensen die om haar heen staan. Wees haar tot steun in deze onzekere tijd met alles wat nu op haar af gaat komen. En we bidden ook voor de artsen die haar gaan behandelen. Zegen hun handen, Heer, en geef genezing waar dat mogelijk is. Heer, en samen met Anneke bidden we, ja, of u bij haar wilt zijn. Ze heeft last van een depressie. Ze heeft een vreselijk gevoel en weet niet meer waar ze het zoeken moet. Anneke geeft aan dat ze depressief is en dat ze u zo vaak ook niet meer voelt. Heer, wat kunnen we dan anders dan samen met Anneke dat lied uit Klaagliederen nog eens lezen? Maar vanuit die diepe waterput, Heer, riep ik uw naam. En u, Heer, luisterde naar mij. U hoorde mijn smeekbeden en zag mijn tranen. Anneke, dat bidden we over je uit. Dat je de weg naar God de Vader mag vinden. En dat je zijn armen om je heen mag voelen. In Jezus' naam.
2: We bidden met Joachim. Hij vraagt gebed voor zijn stille tijd. Heer, u kent zijn verlangen om connectie met u. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hem aanraken zodra hij weer in zijn stille tijd zit, Heer, dat hij u mag ervaren. Met Lisanne bidden we voor alle vrijwilligers en patiënten op de Mercy Ships. We bidden voor geslaagde operatie, voor goed herstel van de patiënten. Ook bidden we voor de vrijwilligers die op de Global Mercy zijn, bijna klaar in de Sierra Leone. En de Afrika Mercy begint net aan een field service in Madagaskar. Zegen, Heer. Geef wijsheid over de behandelingen en energie om door te gaan. Met Jantien bidden we ook. De laatste tijd lukt het haar niet zo goed om stille tijd te houden, Heer. En ik wil u bidden, wilt u de tijd die ze heeft, wilt u bij haar zijn? En wilt u ervoor zorgen, Heer, dat ze zich weer op u mag richten, omdat ze ook zo naar u verlangt?
3: Vader, we brengen Margriet voor uw troon. Zij heeft uitgezaaide darmkanker. En vrijdag krijgt zij een uitslag van een scan die laat zien hoe het ervoor staat. Heer, ze heeft een gezin. Een man, twee kinderen van 14 en 11. We bidden voor haar en haar gezin. Voor rust en vertrouwen richting deze uitslag. Voor een goede uitslag. Maar ook dat zij, zoals ze zelf zegt, erop mag vertrouwen dat u voor haar gezin zal zorgen als zij er niet meer is. En vader, met een verluisteraar bidden we om bevrijding van de verslaving die tussen deze persoon en u instaat. Geef vrijheid in Jezus' naam.
0: Vader God, we bidden vanavond ook voor Bert. Heer, we brengen zijn angst, zijn zorgen, zijn pijn. We brengen het allemaal bij u. Heer, wilt u Bert leiden? Wilt u hem leiden op deze moeilijke weg? En houd zijn hand vast als hij over obstakels gaat in zijn leven. En help hem dat hij het vol mag houden. En gaat een weg vol geestelijke en lichamelijke pijn. En we bidden voor rust en uw nabijheid, Vader God. En we bidden met Elise. of haar man tot geloof mag komen. En vader, we kunnen het geloof niet opdringen. We kunnen het niet iemand opleggen of iemand het geven. Heer, het is uw Heilige Geest die ons doet geloven. Heer, we bidden dat hij in aanraking mag komen met het evangelie en u mag leren kennen. En we bidden met een luisteraar die zich heel erg leeg en onrustig voelt. In maart heeft zij belijdenis gedaan van haar geloof. Wat was dat een mooi moment. Heer, u kent haar en u weet dat ze regelmatig bidt, maar het gevoel heeft dat de gebeden niet verhoord worden. Vader, u laat geen bidden staan, u hoort onze gebeden. Heer, ze heeft het idee dat ze de woorden hoort verspreiden het evangelie van Christus. En Heer, dat die woorden betekenis mogen krijgen in haar leven. En dat ze mag weten hoe haar weg mag lopen, Heer, om van u te getuigen. We bidden voor deze luisteraar. Dat bidden we in Jezus' naam.

0: We gaan verder met de gebedsverzoeken die via WhatsApp en onze website zijn binnengekomen. En voordat we dat doen, gaan we met elkaar lezen uit Psalm 4, vers 2. Antwoord mij als ik roep, Heer, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd word. Wees genadig en hoor mijn gebed.
1: Laten we bidden. Heer Jezus, ik bid voor een vrouw die iets draagt wat ze nog niet kan benoemen. Ze werd erg geraakt door de diensten op opwekking en ervoer duidelijk dat ze aangesproken werd. Er ligt een herinnering achter een gesloten deur en ze is bang om te herinneren wat er is gebeurd. Raak haar aan met uw liefde en geef haar de veiligheid die ze nodig heeft om dit te kunnen dragen. Ik bid dat u genezing brengt, ook voor de onrust in haar lichaam die haar al zo lang uit haar slaap houdt. Laat uw Heilige Geest doen wat alleen u kunt doen. En los op wat zij zelf niet kan oplossen. In Jezus' naam.
2: Nou, Vader God, we bidden voor een luisteraar die van de trap gevallen is en nu een gebroken lendenwervel heeft. Dan bidden we om genezing voor haar. En niet alleen van haar lichamelijke klachten, maar ook van depressie. We bidden om hulpverleners die met een andere blik kijken om tot een goede oplossing te komen. En we bidden ook vanavond voor haar echtgenoot, die liefdevol voor haar zorgt. Wat een zegen om zo'n echtgenoot te hebben. We danken voor hem. We bidden voor kracht ook voor hem en energie om dit samen met zijn vrouw vol te houden. En we bidden ook voor Hanneke. We bidden voor uw nabijheid voor haar. Dat u er ook voor haar bent. En dat ze zich gelukkig kan voelen. En dat ze op u mag vertrouwen. En dat u er ook echt voor haar bent. Ze heeft op dit moment een moeilijke periode. Ze voelt geen rust in haar leven. Ze heeft autisme. En we bidden om uw nabijheid voor haar. En we bidden tegelijkertijd voor iedereen die een beperking heeft.
3: Samen met Laura bidden we voor ruimte in haar hoofd, zodat haar gevoelens en interesses weer terugkomen. Ze is ten einde raad hier en ze kan er bijna de deur niet meer uit omdat alles te veel is. Ga met haar mee, Heer Vader. Geef lucht en ruimte. En Heer, we komen bij u met Sineke. Zij heeft vandaag de diagnose alvleesklierkanker gekregen. En er is een hele kleine kans dat zij nog geopereerd kan worden. Geef de doktoren wijsheid hierin. Ook vragen we u, Heer, om aan Sineke te laten zien dat u haar draagt, dat u met haar meegaat. Geef haar rust en vrede op wat er op haar pad komt.
0: Heer, met een andere luisteraar bidden we dat haar man weer het verlangen krijgt om naar de kerk te gaan. En dat zijn geloof weer een nieuwe impuls mag krijgen. Heilige Geest, dan bidden we gewoon tot u. U bent degene die harten kunt bewegen. Wilt u deze man aanraken, zodat hij samen met zijn vrouw u mag zoeken en mag vinden. En samen het geloof mag beleven, ook in hun kerk. Heer, met een andere luisteraar bidden we voor een pas bekeerde jonge vrouw die niet los kan komen van haar verleden en zelfs terug dreigt te glijden. Deze luisteraar schrijft dat deze jonge vrouw in grote nood is. Heer, dan roepen we u aan. Heer, want er is niemand die zo hard aan deze vrouw zal trekken dan de duisternis. Heer, maar u bent toch groter. U bent Jezus overwinnaar. Heer, dan bidden we in de machtige naam van u, wilt u deze vrouw naar u toe trekken? En wilt u het kwade overwinnen in haar leven? In Jezus' naam.
1: Samen met Marga bidden we voor allen die getroffen zijn door de brand die woedde in een Joodse supermarkt in Londen. We weten de oorzaak nog niet, maar het is altijd heel beangstigend, zo'n brand. En samen met Marieke bidden we voor een zuster uit haar gemeente die komende vrijdag een belangrijke rechtszaak heeft in kader van de zorg voor haar twee dochters. We bidden u voor wijsheid, Heer, voor de rechters en alle die eraan bijdragen.
2: En we bidden met de luisteraar van de God voor nieuwe christelijke vrienden en vriendinnen. Heer, wat is het waardevol om christelijke vrienden en vriendinnen te hebben en dat je samen kan optrekken in geloof. We bidden dat deze luisteraar nieuwe vrienden mag maken, nieuwe vrienden mag ontvangen. Laten we het zo noemen, ontvangen. En we bidden ook voor deze luisteraar dat hij of zij de juiste baan mag vinden die past, Heer. waar talenten gebruikt kan worden ingezet, kunnen worden voor het goede. En met Yvonne zijn we dankbaar voor de afgelopen periode. En we bidden ook, wees ook haar nabij in de situatie waar ze zit. En wees haar nabij in Jezus' naam.
3: Vader, we bidden u om rust en voor de uitstorting van de Heilige Geest voor Leni. Ze is erg van streek geweest, met angsten en paniekaanvallen. Heer, wees bij haar. We komen ook bij u, Heer, met de familie Weerstand van Urk. U kent de namen van de familieleden die ze aan de dood verloren in de afgelopen jaren. We denken daarbij specifiek aan Treintje, aan Hessel en aan Roelof. Het is zoveel, Heer. Geef kracht en troost naar zoveel verliezen in deze familie. Ook bidden we met Marion, met Adrie, met Nita en met anderen die hun gebeden met ons delen, Heer. U kent hun zorgen. We dragen ze aan u op, Vader. In Jezus' naam. Amen.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Matt Redman, Life and Breath, hoor je hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, het is al bijna 10 uur. Dat betekent dat de gebedsavond alweer tot zijn einde komt. Dank je wel dat je erbij was vanavond. Dank thuis, onderweg, waar je ook was, waar je hebt meegebeden. Dank voor het meebidden. Dank ook aan de bidders in de studio vanavond. Fijn dat jullie er ook bij waren. Joelle, de volgende gebedsavond, daar ben je ook bij. Wanneer is die en waar gaan we voor bidden?
2: Ja, die is op 24 juni, weer een woensdag natuurlijk. En die gebedsavond zal in het teken staan van gebed voor zieken. Dus we gaan bidden om genezing en herstel.
1: Kijk, zet hem in je agenda. Woensdag 24 juni is dat. Ja, gebedspunten die kun je altijd insturen via grootnieuwsradio.nl/gebed. En daar kun je ook inschrijven voor de gebedsbrief. En die wordt volgende week verzonden, toch?
2: Ja, die hoop ik begin volgende week weer te versturen. En dan gaan we ook natuurlijk een hele hoop van de punten die vanavond genoemd zijn, die mogen we daarin meenemen. Dus dan kun je het in alle rust thuis nog een keer meebidden hiervoor.
1: GroningsRadio.nl/gebed. Ja, zometeen kun je luisteren naar het programma Levenswoorden met Daan Oldhof. En deze gebedsavond die gaan we afsluiten met het gebed dat Jezus ons heeft leren bidden. The Lord's Prayer, het Onze Vader. Een hele fijne avond en veel te rusten voor zometeen.

0: Worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrijzijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt, hoe fundamenteel dit ook is. Want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
8: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
9: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
10: Hé, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
11: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
13: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
15: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
14: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
15: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
16: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
17: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
18: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
17: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
18: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
18: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
17: Ik wil sneller dan snel.
2: Groot Nieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
21: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Op een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesserlanden is het voor de tweede dag op rij onrustig geweest. Groepen jongeren gingen vanavond met elkaar op de vuist en er werd ook een mes getrokken. Twee jongeren raakten gewond en twee anderen werden opgepakt. De ruzies op het strand zijn er wel vaker, zeker op warme dagen. En bij een ROC-school in Apeldoorn is vanmiddag ook iemand neergestoken. Het is niet duidelijk of het een leerling is. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen iemand wegrennen en later is in de buurt een verdachte opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Oekraïne heeft Amerika om meer luchtafweer gevraagd. Help ons tegen de Russische terreur, schrijft president Zelensky in een brief aan Trump. Oekraïne heeft Amerikaanse Patriot-systemen, maar de munitie raakt op. Die raketten zijn nodig om de Russische raketten neer te halen voordat ze het doel treffen. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. In het noordoosten wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
22: Vertraging nog op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud.
1: Zometeen
0: levenswoorden.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Juist opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Hey mannen.
10: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
11: gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring, videodeur.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Ontwekking. Levenswoorden.
20: Met Daan Olthof.
21: Ik kan het me moeilijk voorstellen dat als Jezus ergens is, dat je hem zou wegsturen. Maar toch gebeurde het. Waarom? Dat hoor je zo meteen in de overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit 1 Korintiërs 15, vers 57. Daar staat: maar laten we God danken die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus.

0: maar druk mee afgelopen weekend. Stond 3 keer op het podium. Op het Amazing Grace Festival in Onstwedde op zondag. En op maandag zowel 's ochtends bij Opwekking Youth als 's middags in de grote tent voor het afscheidsconcert. Jorde Kees Kraaienoord en heerser over alle dingen. Stel je voor dat in het dorp of de stad waar jij woont Jezus te gast is. Nou, dan laat je die natuurlijk niet zomaar gaan. Dan wil je alles weten van hem. Toch zien we in Markus 5, vers 1 tot en met 20 iets anders gebeuren. Want de meeste mensen zien Jezus eigenlijk liever vertrekken. Maar de getuigenis van een bevrijde man, die brengt toch wel het een en ander teweeg, horen we in de overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College.
1: Wanneer we verder meelopen met Markus, lijkt het soms of we op herhaling gaan. Vergelijkbare situaties komen meerdere keren naar voren. In Markus 5 zien we opnieuw een confrontatie van Jezus met een bezeten man. Iets dergelijks lezen we ook in hoofdstuk 1, in de synagoge van Kafarnaüm. En in hoofdstuk 3, vers 11 en 12 vertelt Markus dat Jezus bij het meer van Galilea veel met onreine geesten te maken had. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: "Jij bent de Zoon van God." Maar hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. Wat is er nu anders in hoofdstuk 5? Dat lezen we meteen in het eerste vers. Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerazenen. Jezus en zijn leerlingen trekken naar een gebied dat afwisselend aangeduid wordt met een verwijzing naar enkele plaatsen die daar liggen: Gadara, Gerasa en Gergesa. Het is duidelijk geen Joods gebied. Er worden namelijk varkens gehoed en die worden door Joden als onrein gezien. Onrein is ook de plek waar ze aan land komen, vlakbij de plaats waar doden begraven liggen. Daar komt meteen iemand op Jezus af die ook niet bepaald een koosjere indruk maakt. Toen hij, dat is Jezus, uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Markus laat er geen misverstand over bestaan. Jezus ontmoet hier een uitzonderlijk sterke man. Mensen hebben van alles geprobeerd om hem te bedwingen, omdat hij een gevaar vormt voor zichzelf en anderen. Niets heeft gewerkt. IJzeren kettingen, hand- en voetboeien, gespierde mannen. Hier is sprake van bovenmenselijke kracht die direct aan de bezetenheid van de man kan worden toegeschreven. Uit vers 15 en uit Lucas 8, vers 27 blijkt dat de man bovendien geen kleren draagt. Hij is de controle over zichzelf volkomen kwijt. Hij schreeuwt alles bij elkaar, dag en nacht. En hij pijnigt zichzelf door zich met stenen te slaan. De toestand van deze man is in en in triest. Hij laat zich door niemand tegenhouden. Hij komt dan ook meteen naar Jezus toe als hij zijn gebied binnendringt. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij: "Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn." Want hij had tegen hem gezegd: "Onreine geest, ga weg uit die man." De onreine geest is heel erg bang voor de grote macht van Jezus. Hij weet namelijk precies wie Jezus is, de Zoon van de Allerhoogste God. Jezus ontkent dat niet. Hij zal door zijn reactie zijn goddelijke autoriteit alleen maar bevestigen. Dat is precies het punt dat Markus steeds maakt in de eerste helft van zijn evangelie. Markus toont aan dat Jezus niet zomaar een mens is, maar de door God gezonde Messias. Het behoort tot de macht van de Messias om af te rekenen met Satan en zijn trawanten. De demonen weten dat en willen niet door Jezus gepijnigd worden. Daarom trekt de onreine geest hier alles uit de kast. Hij schreeuwt, gebruikt Jezus' naam en durft zelfs te zweren bij God. Al in Markus 1 hebben we gezien dat het gebruiken van iemands naam bedoeld was om die ander in jouw macht te krijgen. Jezus laat zich totaal niet intimideren en draait de rollen om. Jezus vroeg hem: "Wat is jouw naam?" En hij antwoordde, legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed. De onreine geesten smeekten hem, stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens. En de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af, het meer in en verdronk in het water. De man is niet slechts door één of enkele demonen bezet, maar door duizenden tegelijk. Een legioen in het Romeins leger bestond namelijk uit 6000 soldaten. Het grote aantal demonen blijkt ook uit de omvang van de kudde varkens, waarin ze hun intrek nemen. 2000. Wonderlijk genoeg stemt Jezus in met het verzoek van de woordvoerder van de groep demonen. Ze moeten Jezus wel gehoorzamen en uit de man gaan, maar willen dan wel graag hun werkterrein behouden. Als ze in hun wilde agressie de hele kudde varkens verdrinken in het meer, lijken ze alsnog hun gebied te moeten verlaten. Hoe het vervolgens met hen afloopt, wordt niet verteld en is blijkbaar niet relevant voor ons. Waar het om gaat, is dat Jezus opnieuw zijn enorm gezag heeft laten zien. Nu ook in niet-Joods gebied.

0: Crystal Melin. You're the Amazing Grace, My Chains Are Gone. In Levenswoorden, waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Hans Alblas.
1: Het verhaal over de man die door Jezus bevrijd wordt van duizenden demonen is nog niet afgelopen. Dat die onreine geesten een kudde van 2000 varkens hebben laten verdrinken, kan niet zonder gevolgen blijven. We lezen verder in Markus 5, vers 14 tot en met 20. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden, legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe. Maar hij zei tegen hem: ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en begon in de Decapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd. Je kunt je voorstellen dat je hem als ingehuurde varkenshoeder flink knijpt wanneer de kudde van je baas in een meer verdwijnt. Het is dan ook in hun belang dat de mensen horen wat er precies gebeurd is. Dat iedereen begrijpt dat het verlies van de kudde niet hun schuld is. Daarom vertellen ze het verhaal aan iedereen die het horen wil, in de stad en in de dorpen. In het Grieks staat er een woord dat zowel vertellen als verkondigen kan betekenen. In reactie op het nieuws van de varkenshoeders stromen de mensen naar de plek waar het allemaal gebeurd is. Ze willen het met eigen ogen bekijken. Ze zien meteen de man zitten die ze kennen als een wilde, gevaarlijke bezetene. Hij zit daar rustig, gekleed en bij zijn volle verstand. Wat een geweldige verandering voor deze man. Je zou misschien verwachten dat de mensen blij zijn voor hem en Jezus willen bedanken voor dit wonder. Toch is dat niet hoe ze reageren. Ze zijn vooral heel erg bang. Ze laten zich vervolgens goed informeren door de ooggetuigen. Zo leren ze de feiten kennen en weten ze precies hoe de varkens aan hun einde zijn gekomen. Het is allemaal de schuld van Jezus. De bevrijding van de man weegt voor deze mensen niet op tegen de schade die Jezus heeft aangericht. Ze zijn bang dat het hen nog meer gaat kosten als Jezus in hun omgeving actief blijft. Daarom smeken ze hem om hun gebied te verlaten, zoals de onreine geest had gesmeekt om in dat gebied te mogen blijven. De reactie van deze mensen raakt me. Wat laten ze een kans liggen?

Deze keer geeft Jezus geen toestemming. Hij heeft een beter plan voor deze man. Nu hij zelf moet vertrekken uit dit heidens gebied, wil Jezus graag dat de bevrijde man zal getuigen van wat God voor hem gedaan heeft. Hij moet het zijn familie en vroegere vrienden en buren gaan vertellen. Zo gaat het vaker in voorheen onbereikte gebieden. Er hoeven er maar één of enkele in door te dringen om de mensen te bereiken met het evangelie van het koninkrijk. De man gehoorzaamt Jezus en gaat in het hele gebied van de 10 steden, Decapolis genoemd, evangeliseren. Alle mensen die het goede nieuws horen verwonderen zich. Waarschijnlijk komen er mensen tot geloof in Jezus. Wanneer Jezus later terugkeert in dit gebied, lijkt er in elk geval meer openheid voor hem te zijn. Want dat lezen we in Markus 7 vanaf vers 31. Hoe inspireert deze geschiedenis jou? Welk getuigenis van Gods ingrijpen in jouw leven kun jij vertellen aan de mensen om je heen?

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Throat en Naomi Rain. Je hoorde Jesus at the Center bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor muziek van Schrijvers voor Gerechtigheid. Zometeen Kane, ook Laudate komt eraan. In eerste persoon project. Dit is Prijs de Heer met Blijde Galmen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: heel Nederland klinkt een hoopvol geluid uit de radio.
1: Hier Wilma uit Vlaardingen.
2: Utrecht, Maartje uit Den Haag.
3: Vanuit een winderig waaiend zelfs.
4: Nieuwsradio!
0: Een geluid van redding, genade en liefde.
5: Your love is a thud and I'm dancing in the rain.
0: En een geluid van samen. Bouw jij mee aan Grootnieuwsradio? Word dan vandaag vriend. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Goednieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik de eerste brief aan de Korinthe, het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. Het kruis is de kracht van God. Vervolg. Ik kwam jullie dan ook niet met mooie woorden of wijze ideeën over God vertellen, want voor mij is de boodschap van de gekruisigde Jezus Christus het enige belangrijke. En ik voelde mij onzeker en bang toen ik bij jullie kwam. Ik hield dan ook geen prachtige toespraak, maar ik sprak gewoon uit mijn hart en God gaf er kracht aan. Want ik wilde niet dat jullie mij zouden geloven omdat ik zo'n mooie toespraak had gehouden. Maar ik wilde dat jullie zouden geloven door de kracht van God. De wijsheid van God. De wijsheid waar ik mee kom is alleen te begrijpen voor mensen die er aan toe zijn. Het is geen wijsheid van deze wereld of van de geestelijke machten van deze wereld. Die machten zullen vernietigd worden. Maar de wijsheid waar ik over spreek is de wijsheid van God. Het gaat erbij over dingen die heel lang verborgen waren. Maar nu zijn ze aan ons bekendgemaakt. Ik bedoel het plan dat God al vanaf het begin van de tijd had klaar liggen om ons te redden. De geestelijke machten van deze wereld wisten niet hoe hij dat wilde doen. Als ze het wel hadden geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd. Maar het is gegaan zoals er in de boeken staat. Niemand heeft ooit zoiets gezien. En niemand heeft ooit zoiets gehoord. Geen mens heeft ooit zoiets kunnen bedenken. Maar zo is Gods plan voor de mensen die van hem houden. En nu heeft God aan ons zijn plan bekendgemaakt door zijn geest. Want Gods geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God. Wie kan weten wat er diep in de gedachten van een mens leeft? Dat kan toch alleen zijn eigen geest. Zo weet ook alleen Gods eigen geest wat er in God is. En we hebben niet de geest van de wereld gekregen. Nee, we hebben de geest van God gekregen. Daardoor kunnen we weten wat God ons heeft gegeven. Over die dingen spreken we dan ook. Maar niet met woorden die uit menselijke wijsheid voorkomen. We spreken erover met de woorden die de geest ons geeft. Zo kunnen we geestelijke dingen ook met de hulp van de geest vertellen en begrijpen. Maar mensen die Gods geest niet hebben, kunnen de dingen van Gods geest niet begrijpen. Ze vinden het belachelijk. Ze kunnen ze niet begrijpen, omdat ze alleen geestelijk te begrijpen zijn. Maar mensen die Gods geest hebben, kunnen alles begrijpen. Maar zij zelf zijn voor de ongelovigen niet te begrijpen. Want de boeken zeggen: wie kan begrijpen wat de Heer denkt en wat zijn plannen zijn? Wie zou hem goede raad kunnen geven? Maar wij hebben dezelfde manier van denken als Christus gekregen, zodat we hem kunnen begrijpen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
3: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 11 uur.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Hij werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. 2 kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. 2 kinderen en 2 volwassenen kwamen daarbij om het leven. 3 andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. Het weer dan nog van Weer Online? Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
21: Vertraging nog op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud.
22: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
7: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
6: Het christelijke radiostation. Groot Nieuws Radio.
8: Oh yes.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwemplas in de Biesbos bij Dordrecht is een jongen van 18 verdronken. Hij ging kopje onder, werd aan land gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vanavond alsnog. Volgens lokale media hebben veel kinderen het zien gebeuren. Toetsen op school moeten erom draaien dat leerlingen er iets van opsteken en niet om het halen van een diploma of overgaan naar de volgende klas. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De gevolgen van een hoog of een laag cijfer voor een toets kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. Het weer dan nog van Weer Online? Het is een heldere en frisse nacht. De minima ligt tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Grootnieuws.
8: De nacht van Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de burgemeester van Groningen ligt, worden asielzoekers opgevangen in gebouwen van de overheid. Dat zegt ze bij Pauw en de Wit. Ze zegt dat dat bijvoorbeeld kan op defensieterreinen of leegstaande kantoorgebouwen van het Rijk. Vannacht is de noodopvang in Groningen voor het laatst open voor asielzoekers uit Ter Apel. Europa is te afhankelijk van brandstof uit het buitenland, dat zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra tegen de Telegraaf. Volgens hem komt bijna alle olie en gas van buiten de EU en zijn we daarmee kwetsbaar als er oorlog uitbreekt. De oplossing ligt volgens hem bij energie die we zelf in Europa kunnen opwekken. Een aanhanger van IS die een aanslag pleegde in Oostenrijk moet levenslang de cel in. Hij stak vorig jaar een jongen van 14 dood, 5 anderen raakten gewond. Morgen doet de rechter uitspraak in een andere terreurzaak over de verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Met een podcast van Groot Nieuws Radio word je opgebouwd. Met gesprekken over boeiende thema's in de Bajorieke podcast of de Brandstof podcast.
1: Het zijn zijn waarheden, zijn principes die mij vrij hebben gezet vanuit mijn hart.
0: Laat je voorlezen in de Bijbelpodcast.
2: Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 27.
0: Of beluister inspirerende overdenkingen, zoals in de Levenswoorden-podcast.
3: Weet dat zijn rechterhand ook jouw leven omhelst.
0: Of duik met Annemarie Biljart in actuele thema's, in groot nieuws van de week.
4: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd. Hoe onbevangen ook.
0: Beluister deze en andere series in de podcastplayer van jouw keuze of via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn veel meer mensen zonder papieren in Nederland dan wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Trouw. Volgens de laatste schattingen waren dat er ongeveer 20.000, maar dat zou niet kloppen. Zo wordt er alleen gekeken naar mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Daardoor ontbreken vooral veel vrouwen en kinderen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. President Trump is niet bang dat Amerikanen hem afrekenen op de oorlog in Iran. Komend najaar zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika, de midterms. Trump beweert dat ze in Iran dachten hem te kunnen uitputten tot die tijd, maar de midterms kunnen hem niks schelen, zegt hij. Het weer dan nog van Weer Online? Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.